0: 6 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De natuurbrand in de Hoge Venen is onder controle. Dat heeft de gouverneur van Luik gisteravond laten weten. Maar waakzaamheid blijft nog altijd geboden, zegt collega Hilde Mertens.
1: De brandweer is het vuur, meester. De brand breidt al een hele tijd niet meer uit. En ze kunnen bij alle brandhaarden, opflakkeringen, oplaaiingen bij. Op het terrein zelf zullen ook nog altijd veel brandweermannen aanwezig zijn. Nodig ook om het terrein nat te houden en inderdaad die kleine opflakkeringen weer te controleren.
0: De Limburgse brandweer heeft wel al tankwagens teruggetrokken uit het gebied. Bij het opruimen van twee beschermde scheepswrakken voor onze kust hebben onderzoekers meer dan 2,5 ton vislood bovengehaald. Vislood is een stukje lood dat hengelaars gebruiken om het aas aan hun vislijn te doen zakken in het water. De vondst is opmerkelijk, want rond beschermde scheepswrakken mag al sinds begin deze eeuw niet meer gevist worden. Het lood van afgebroken vislijnen toont aan dat het toch gebeurt en dat is geen goed nieuws voor het milieu, zegt onderwaterarcheoloog Marnix Pieters.
2: Dat lood is een toxische stof die geleidelijk aan uitloogt in het marien milieu in de Noordzee waar het zich bevindt en op die manier ook opgenomen wordt door de organismen die in dat marien milieu leven. Via die organismen, zeg maar kreeften, krabben, vissen, geraakt dat ook in de voedselcyclus terecht, komt dat ook dus bij de mensen terecht en dat gaat dus niet meer weg uit het milieu.
0: In totaal liggen er meer dan 200 scheepswrakken voor onze kust, 40 daarvan zijn beschermd. Op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen zich geplaatst voor de volgende ronde. De Red Panthers wonnen met 2-1 van Ierland. Dat ging wel moeizaam. Een gelijkspel zou voldoende zijn om door te gaan, maar na een Ierse goal op het einde van het eerste kwart moesten de Panthers ruim een halve wedstrijd achtervolgen. Pas in het laatste kwart van de wedstrijd konden ze gelijk maken en uiteindelijk ook nog de 2-1 scoren. Charlotte Angelbert.
3: Het was wel een beetje spannend, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind Ierland wel ook een mooie wedstrijd. Spelen, dus het was zeker spannend tot de laatste minuten, maar we zijn wel rustig gebleven, vond ik. We hebben niet gehaast gespeeld en de goals komen gewoon eigenlijk in de laatste minuten, dus dat is ook mooi om te zien dat we wel goals kunnen scoren zonder te rushen.
0: In de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden met 1-0 gewonnen van Omonia Nicosia uit Cyprus. Het doelpunt van Taniguchi viel in de extra tijd. Voor Sint-Truiden was het de eerste Europese wedstrijd in 23 jaar. En in de laatste voorronde van de Conference League heeft AA Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen Hibernian uit Schotland. Doelman Davy Roef stopte in de eerste helft een strafschop. Eerst nog wisselend bewolkt met al buien aan zee, later ook in het binnenland buien die fel kunnen zijn met onweer en rukwinden. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Ook morgen nog buien. Zondag wordt het droog met opklaringen en wolken. Maandag vrij zonnig en tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: continuo.
1: Het is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De natuurbrand in de Hoge Venen is onder controle. Een nieuw Israëlisch bouwproject op het Palestijns gebied krijgt veel kritiek vanuit Europa. De Belgische hockeyvrouwen gaan naar de tweede ronde van het WK en Sint-Truiden wint zijn eerste Europese voetbalwedstrijd in 23 jaar. De natuurbrand in de Hoge Venen is dus onder controle. Dat zegt de gouverneur van de provincie Luik. Nina Verhagen, onder controle. Wat betekent dat?
2: Wel, dat betekent dat de brand zich niet meer uitbreidt, maar niet dat het werk van de brandweer voorbij is. Vannacht zijn nog 100 brandweerlui actief geweest. Heropflakkeringen van die brand die in de bodem zit, die zijn nog altijd mogelijk. Zeker in het oosten van het natuurgebied. 3000 hectare natuur is dus in de as gelegd. Maar er is ook een sprankeltje hoop. Niet alles is verwoest, dat zegt deze natuurbeheerder.
3: Le gros point positif, c'est que on a vu que tout n'était pas brûlé, donc il y a quelques petits îlots de biodiversité qui n'ont pas été pris par le feu, et donc ça pour l'avenir, ça sera vraiment important.
2: Er zijn dus kleine eilandjes van biodiversiteit die bewaard zijn gebleven. En voor het toekomstige herstel van het gebied zal dat heel belangrijk zijn. Intussen zijn het meer van Butgenbach en het stuwmeer van Eupen opnieuw open voor toeristen. De Hoge Venen zelf blijven uiteraard afgesloten.
1: Dankjewel, Nina. Bij het opruimen van twee beschermde scheepswrakken voor onze kust hebben onderzoekers meer dan 2,5 ton vislood bovengehaald. Vislood is een stukje lood dat hengelaars gebruiken om het aas aan hun vislijn onder water te doen zakken. De vondst is opmerkelijk, want rond beschermde scheepswrakken mag al sinds begin deze eeuw niet meer gevist worden. Het lood van afgebroken vislijnen toont aan dat het toch gebeurt en dat is geen goed nieuws voor het milieu, zegt onderwaterarcheoloog Marnix Pieters.
4: Dat lood is een toxische stof die geleidelijk aan uitloogt in het marien milieu in de Noordzee waar het zich bevindt en op die manier ook opgenomen wordt door de organismen die in dat marien milieu leven. Via die organismen, zeg maar kreeften, krabben, vissen, geraakt dat ook in de voedselcyclus terecht, komt dat ook dus bij de mensen terecht. En dat gaat dus niet meer weg uit het milieu.
1: In totaal liggen er voor onze kust meer dan 200 scheepswrakken, 40 daarvan zijn beschermd. Er komt veel kritiek op een nieuw Israëlisch nederzettingenproject op de Palestijnse westelijke Jordaan-oever die door Israël wordt bezet. Israël schrijft een aanbesteding uit voor meer dan 1200 woningen vlakbij Oost-Jeruzalem. Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Canada noemen dat onaanvaardbaar. Ze eisen dat Israël zijn plannen onmiddellijk intrekt. Bram van de Putten, waarom is er die kritiek?
5: Wel, als het omstreden Israëlische E1-bouwproject er komt, dan wordt de westelijke Jordaan-oever eigenlijk in twee geknipt en zou er op termijn geen Palestijnse staat meer kunnen komen in één aaneengesloten gebied. Oost-Jeruzalem, wat de hoofdstad zou moeten worden van zo'n Palestijnse staat, wordt door de plannen ook volledig afgesloten van de rest van de westelijke Jordaan-oever. Volgens verschillende Israëlische media is de Europese Unie intussen bezig met de voorbereiding van een sanctiepakket tegen Israël als het land doorgaat met de plannen voor de nieuwe nederzettingen in het gebied.
1: Ja, en wat zegt Israël daarop?
5: De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken wuift online de kritiek weg en valt op zijn beurt de Britten aan wegens hun neerbuigende houding tegenover Israël. Hij voegt er ook nog aan toe dat het Joodse volk het historische recht heeft om op het grondgebied te leven waar de nederzettingen gepland zijn.
1: Dankjewel, Bram. Sport op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen zich geplaatst voor de volgende ronde. De Red Panthers wonnen met 2-1 van Ierland. Ze stonden wel ruim een halve wedstrijd op achterstand na een Iers doelpunt in het eerste kwart. Maar dankzij twee late doelpunten kon België de eerste groepsfase dus toch afsluiten met een overwinning. De Red Panthers zitten bij de laatste acht. Ook al was de uitschakeling dichtbij, beseft Stefanie van den Borren.
6: Dat was het minimum. Dus dat hebben we nu gehaald. En nu gaan we sowieso op naar de twee volgende. Dat gaat niet makkelijk worden, maar kijk, we weten wat we moeten doen. We kunnen van iedereen winnen. En ja, we gaan er gewoon alles aan doen om dat te doen.
1: In de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden met 1-0 gewonnen van Omonia Nicosia uit Cyprus. Voor Sint-Truiden was het de eerste Europese wedstrijd in 23 jaar. Het doelpunt van Taniguchi viel in de extra tijd. Volgens aanvaller Ilias Sebaoui waren de supporters van Sint-Truiden een belangrijke steun.
0: Ja, ik denk vanaf de 60, 65e minuut voelde wel een beetje de boost van de sporters, eerlijk gezegd. Dat er een mooie fase was met een schot op doel. En vanaf daar zijn we eigenlijk echt stappen beginnen maken in de wedstrijd. We voelden gewoon de sporters achter ons en dat geeft ons op het veld gewoon een boost. En vanaf daar begonnen de ruimtes ook een beetje meer te komen. Veel stilstaande fase in de tweede helft ook. En dan gewoon blijven pushen en je ziet dat we zo de wedstrijd winnen.
1: In de laatste voorronde van de Conference League heeft AA Gent thuis 0-0 gelijk gespeeld tegen Hibernian uit Schotland. Toeman Davy Roef stopt in de eerste helft opnieuw een strafschop, maar is toch teleurgesteld over het gelijkspel.
7: Ja, toch wel, zeker omdat de eerste wedstrijd thuis is. Dan probeerde een beter resultaat dan 0-0 mee te nemen naar op verplaatsing. Dat was zeker ook de bedoeling vandaag. Je zag dat zij wel in een verdedigend blok wouden komen spelen. Dus dan is het moeilijk om iets te creëren. Maar ja, hopelijk komen zij er volgende week thuis iets meer uit en komt er iets meer ruimte.
1: Het weer. Eerst nog wisselend bewolkt met al buien aan zee. Later ook in het binnenland buien die fel kunnen zijn met onweer en rukwinden. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Ook morgen nog buien. Zondag wordt het droog met opklaringen en wolkenvelden. Maandag vrij zonnig en tot 24 graden. We begonnen met goed nieuws uit de Hoge Venen. De grote natuurbrand is daar onder controle, zegt de gouverneur. Maar de brandweer blijft wel ter plekke om opflakkeringen te beheersen. Meer op vrtnieuws.be.
8: Clara, blijf verwonderd. Espresso met Katelijne Boon.
9: Goedemorgen, het is ruim 6:06. Welkom bij Espresso, vrijdag 21 augustus al. Mijn eerste koffie is gezet. En we gaan de laatste ochtend van de Espresso Week in met zometeen een hidden gem. Straks een gesprek over Laus Polyphonie dat vanavond in Antwerpen van start gaat. En verder heel diverse muziek van Chili González tot Amboise Thomas. We beginnen met Barokke Schwung van Johan David Heintgen.

Een concerto van Johann David Heinichen door Musica Antiqua Köln onder leiding van Reinhard Köbel, die daar ook de viool zo virtuoos bespeelde. Inspiratie komt op de meest onverwachte momenten en kan heel verrassend zijn. Herbert Howells keek in 1919 vanuit zijn raam uit op de hekken en de hoofdspoorlijn tussen Bristol en Gloucester, waar rangeerwagons tegen elkaar stoten en bonkten. En toen schreef hij dit verstilde koorwerk: A Spotless Rose.

0: A Spotless Rose van Herbert Howells door de Phoenix Chorale onder leiding van Charles Bruffy.
1: Hidden Gems.
0: Trouwe luisteraars weten het, al de hele zomer zoeken we mooie plekken dicht bij huis, maar onbekend voor het grote publiek. En iedereen kent wel zo'n verborgen plekje, een stille kloostertuin, een wat vergeten museum of een knap hoekje in de stad. Heel wat luisteraars deelden al tips, die zijn allemaal gebundeld terug te vinden op de ontdekkingskaart van VRT Max. En ook luisteraar Sonja de Bruyne deelde haar tip, een prachtige Art Nouveau-woning bij haar in de buurt.
2: Het ligt zo net na een bocht. En het eerste dat opvalt is eigenlijk de groene struiken aan de muur. Dus je kijkt er al automatisch naar, omdat het het enige groene stukje is in de straat. Mijn hidden gem is Villa Ritte in Grembergen. Dat is een deelgemeente van Dendermonde. De villa is langs de buitenkant heel kleurrijk, omdat er twee glasramen onmiddellijk in het oog springen. Dat zijn twee glasramen met pauwen op. Het is voornamelijk in het groene glas, maar ook het paars van die pauwenveren vallen op. Natuurlijk, als je er komt op een bewolkte dag, dan zal je het misschien niet zo goed zien. Maar als er de zon daarop zit, ja, dan zie je die kleuren en dan wordt je oog daar automatisch naartoe gezogen. De eerste keer dat ik er gepasseerd ben, is eigenlijk al heel lang geleden. Want ik heb twee tantes wonen in Grembergen. En om van de ene tante naar de andere te wandelen, moesten we voorbij een rustig straatje. En ik weet, als kind werd mijn oog altijd aangetrokken door die gevel, omdat er voor de rest eigenlijk heel gewone huizen in die straat staan. Maar dat huis met die glasramen, met die pauwen erop, dat was voor mij als kind, en ik denk dat 35 jaar geleden is of zo, dat ik het de eerste keer zag, was voor mij als kind eigenlijk fenomenaal. Ik had het geluk om een drietal jaar geleden daar eens binnen te gaan. Blijkbaar stellen ze het af en toe eens open naar aanleiding van Open Monumentendag. En ik had dat gezien, dus ik ben daar dan naartoe gegaan. Ik dacht een beetje naïef dat ik daar helemaal alleen ging staan. Maar er was een gids die een beetje uitleg gaf. Ik denk dat daar honderden mensen stonden. Zwat, ik heb geduldig aangeschoven en toen kon ik het nog eens langs de binnenkant zien. Er kwamen nog een aantal pauwenelementen terug in de schilderijen, in de vazen die daar staan. En het licht scheen door die glasramen. Dus langs binnen was het eigenlijk echt nog prachtiger dan langs de buitenkant. Als je daar nu toevallig zou passeren en de eigenaars staan in de tuin en je wil daar een praatje mee maken, ze zijn daar echt zelf super trots op en helemaal terecht natuurlijk.

De Art Nouveau-parel Villa Ritte in Dendermonde. Meer dan de moeite om eens langs te lopen, denk ik. En je kan er dus af en toe zelfs naar binnen, op erfgoeddagen bijvoorbeeld. Heel veel dank voor deze mooie tip, Sonja de Bruyne. En als u thuis nu zelf, zoals Sonja, denkt aan zo'n bijzondere hidden gem bij u in de buurt, laat het ons dan zeker weten. Dan pinnen we die graag mee op onze ontdekkingskaart op VRT Max.

Chilly Gonzalez met Manifesto en daarna Oregano. De Chilly Gonzalez kan als geen andere klassieke piano combineren met pop, jazz en een flinke dosis eigenzinnigheid. Eigenzinnig, dat was Jacques Offenbach-Oog. Dit is een duo voor twee cello's en daarmee gaan we naar het nieuws van 7:30.

0: Jacques Offenbach deed ons nog 2 cello's voor de prijs van 1 cadeau en daarmee is het 19:30 geworden. En het nieuws krijgen we van Gert van Boksel. Goedemorgen, Gert.
1: Goedemorgen.
0: Je hebt nog eens goed nieuws voor ons.
1: Ja, de natuurbrand in de Hoge Venen is onder controle. Dat heeft de gouverneur aangekondigd gisteravond. Dat betekent dat de brand zich niet meer uitbreidt. De brandweer blijft wel in het gebied omdat opflakkeringen nog altijd mogelijk zijn. In totaal is 3000 hectare natuur in de as gelegd. De Hoge Venen blijven voorlopig wel afgesloten voor toeristen. Verschillende Europese landen en ook Canada hebben scherpe kritiek op een nieuw Israëlisch bouwproject op Palestijns gebied. Op de westelijke Jordaan-oever namelijk, die door Israël wordt bezet, zouden er meer dan 1200 nieuwe woningen komen in een strook die het noorden van het zuiden zou afsluiten en waardoor een aaneengesloten Palestijnse staat niet meer mogelijk zou zijn. Israël wuift de kritiek weg. En op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen zich geplaatst voor de volgende ronde. De Red Panthers wonnen met 2-1 van Ierland, dankzij 2 late doelpunten. En ze zitten nu bij de laatste 8 van het toernooi. Het weer eerst nog wisselend bewolkt met al buien aan zee, later ook in het binnenland buien die fel kunnen zijn en niet warmer dan 22 graden. Ook morgen nog buien, zondag wordt het droog met opklaringen en wolken en maandag zelfs vrij zonnig en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, de krantencommentaren.
3: De regendruppels van de voorbije dagen geven een vals gevoel van opluchting. In de Hoge Venen vecht de brandweer nog altijd tegen de smeulende bodem en in Vlaanderen blijft code oranje voor droogte van kracht. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin sprak in de Kamercommissie categoriek tegen dat ons land niet voorbereid zou zijn op grote natuurbranden. Maar snelle samenwerking tijdens één crisis bewijst nog niet dat het systeem klaar is voor een volgende. In het Belang van Limburg stelt Bart Beynes dat de stelling dat geen enkel land zo'n brand alleen aan kan, allesbehalve geruststellend is. Het bewijst dat het tijd is om echt aan de slag te gaan. Hopelijk pakken alle bevoegde ministers dit dossier in september vast. Zelfde onderwerp bij Peter Meijlemans in het Nieuwsblad. Minister Quintin somde minutieus de chronologie op van de aanpak van de brand in de Hoge Venen. Maar daarmee verstikte hij de vragen eerder dan ze te beantwoorden. Het systeem werkte volgens het boekje, maar dat is tegelijk toegeven dat het volledig faalde om een natuurbrand snel te bedwingen. Waarschuwingen van klimaatexperten werden genegeerd, rapporten bleven liggen en deskundige adviezen werden amper uitgevoerd. Meijlemans vreest dat de politieke urgentie pas weer zal oplaaien na een volgende vernietigende natuurbrand. In de Standaard schrijft Ruben Mooijman dat de beslissing van de Universiteit Gent om wetenschapper Nathan Kofnas preventief te schorsen vragen oproept over de juridische en deontologische gronden daarvoor. De universiteit profileert zich als vrijhaven voor durfdenkers, die tegen dominante opvattingen ingaan. En als iemand daaraan voldoet, is het Kofnas wel. Hoe de zaak ook afloopt, de kans is groot dat de universiteit beschadigd uit het dossier komt. De manier waarop ze zich nu van Kofnas probeert te ontdoen, komt haar reputatie waarschijnlijk niet ten goede. In Wallonië sloeg een vader een vermoedelijke kindermisbruiker half dood. Zijn veroordeling tot 17 jaar cel veroorzaakt ophef. Dimitri Antonissen schrijft in het laatste nieuws dat die zware straf begrijpelijk is. Het vermoeden van onschuld is een essentieel democratisch principe. Maar hoe leg je uit dat hier de maximumstraf wordt uitgesproken, terwijl een leraar vorig jaar een veel mildere straf kreeg nadat hij minstens 16 kleuters misbruikte? De rechtbank streefde toen naar een proportioneel evenwicht, maar dat wekt de indruk dat rechters principiëler zijn wanneer rechtsbeginselen op het spel staan dan wanneer het gaat om maatschappelijk cruciale waarden. De samenleving eist terecht dat burgers het recht niet in eigen handen nemen, maar dan moet de staat wel bewijzen dat dat recht bij haar in veilige handen is. Het stadsbestuur van Antwerpen heeft gefaald in zijn cyberveiligheid. Gazet van Antwerpen beschrijft hoe de stad al in 2020 werd gewaarschuwd voor zwakke plekken in haar digitale beveiliging, maar die signalen negeerde. Op 6 december 2022 werd het volledige online systeem gehackt, met herstelkosten van tientallen miljoenen euro's tot gevolg. Daarna werd een contract van 100 miljoen euro afgesloten met het bedrijf Eviden. Het aanbod bleek te mooi om waar te zijn en een jaar later werd het contract verbroken. Hoeveel waarschuwingen kun je als stad negeren? Er ging veel geld en tijd verloren. En de burger, die kan zich nog altijd niet veilig voelen. In de morgen zegt Maarten Rabai dat Europa dringend actie moet ondernemen na de dodelijke Russische raketaanvallen op Kiev, waarbij woensdagnacht minstens 15 burgers omkwamen. Het Kremlin profiteert van het tekort aan Oekraïnse luchtafweer, nu Trump gestopt is met de levering van Patriot-munitie. Kiev heeft een Europees schild nodig, anders zullen honderden inwoners de oorlogswinter niet overleven. Rabai pleit voor een versneld EU-toetredingsproces, een grootschalige humanitaire EU-missie en een buitengewone Europese top in Kiev of Lviv. Een zichtbaardere en menselijkere Unie moet Oekraïners tonen dat ze er niet alleen voor staan. De Amerikaanse overheidsschuld is de grens van 40.000 miljard dollar gepasseerd. In minder dan 5 jaar groeide de schuldenberg van 30 naar 40 biljoen dollar. In de tijd schrijft Chris van Hamme dat minister van Financiën Scott Bessent alles uit de kast haalt om de stijgende rente op staatsobligaties te temperen. Maar dat is louter symptoombestrijding. De financiële markten zullen daar geen genoegen mee nemen. Bessent zet de toch al aangetaste geloofwaardigheid van Amerikaanse schuldpapier en de dollar op het spel. Het is vrijdag 21 augustus. Ik ben Jo Valvekes en dat waren de krantencommentaren.

Muziek die zo vrolijk klinkt als een avondje op restaurant met leuke gesprekken, lekker eten en heel fijne mensen. Het Allegro Molto uit de vioolsonate van Antonin Dvořák met Jill Shaham en zijn zus Orly. Gisteren startte de Roertriennale die nog tot en met 20 september doorloopt. En daar kan je vanavond, morgen en zondag de wereldberoemde mezzosopraan Joyce DiDonato horen. Samen met het Grammy Award winnende strijktrio Time for Three. Het belooft een grensverleggende liedavond te worden, gebaseerd op de gedichten van de 19e-eeuwse Amerikaanse dichteres Emily Dickinson. We gaan nog eens luisteren naar Joyce DiDonato met een arrangement van The Unanswered Question van Charles Ives.

Een intrigerend werk, The Unanswered Question van Charles Ives. Hier nam Joyce Di Donato de partij van de trompet over. En het orkest was Il Pomodoro onder leiding van Maxim Emiljanichev. Maar als u meer wil weten hierover, wel, Clara en Sander hebben een aflevering gemaakt voor Eerste Hulp bij Klassiek over dit werk van Ives. Trouwens, Eerste Hulp bij Klassiek is er weer vanaf september. Nu Giuseppe Martucci, componist, pianist en dirigent. Die muziek schreef sterk geworteld in de Italiaanse romantiek. We horen het eerste van zijn twee nocturnes. Muziek om bij weg te dromen, maar ik zou zeggen wel opletten als u achter het stuur zit.

De eerste van de twee nocturnes van Giuseppe Martucci met toen nog de Philharmonie onder leiding van Daniele Caligari. En daarmee zijn we bijna aan 8 uur. Blijf gerust bij ons, want na het nieuws gaan we verder met Espresso. Met onder meer een gesprek met Nicole van Opstal over Laus Polyphonie dat vanavond in Antwerpen begint en vanzelfsprekend mee te beleven is op Clara. Tot zo.

0: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
1: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
2: Het is 8:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksen. De natuurbrand in de Hoge Venen is onder controle. Een nieuw Israëlisch bouwproject op Palestijns gebied krijgt veel kritiek vanuit Europa. De Belgische hockeyvrouwen gaan naar de tweede ronde van het WK en Sint-Truiden wint zijn eerste Europese voetbalwedstrijd in 23 jaar. De natuurbrand in de Hoge Venen is onder controle, zegt de gouverneur van Luik, Nina Verhagen. Onder controle, wat wil dat zeggen?
3: Dat betekent dat de brand zich niet meer verspreidt, maar de brandweer blijft wel ter plekke om heropflakkeringen van het vuur dat diep in de bodem kan zitten te bestrijden. De voorbije nacht waren nog 100 brandweerlui aan het werk. Ook vandaag zullen eventueel nog helikopters of blusvliegtuigen worden ingezet. Dat hangt af van de weersomstandigheden. 3000 hectare natuur is dus in de as gelegd, maar er is ook een sprankeltje hoop. Niet alles is verwoest, dat zegt deze natuurbeheerder.
4: Le gros point positif, c'est qu'on a vu que tout n'était pas brûlé, donc il y a quelques petits îlots de biodiversité qui n'ont pas été pris par le feu, et donc ça pour l'avenir, ça sera vraiment important.
3: Er zijn dus kleine eilandjes van biodiversiteit bewaard gebleven. Experts noemen dat heel belangrijk voor het herstel van het gebied. Intussen zijn het meer van Bütgenbach en het stuwmeer van Eupen opnieuw open voor bezoekers. De Hoge Venen zelf blijven uiteraard afgesloten.
2: Dankjewel, Nina. Bij het opruimen van twee beschermde scheepswrakken voor onze kust hebben onderzoekers meer dan 2,5 ton vislood bovengehaald. Dat is een stukje lood dat hengelaars gebruiken om het aas aan hun vislijn te doen zakken in het water. De vondst is opmerkelijk, want rond beschermde scheepswrakken mag al sinds begin deze eeuw niet gevist worden. Lood in zeewater is namelijk schadelijk voor het milieu, zegt onderwaterarcheoloog Marnix Pieters.
5: Dat lood is een toxische stof die geleidelijk aan uitloogt in het marien milieu in de Noordzee waar het zich bevindt en op die manier ook opgenomen wordt door de organismen die in dat marien milieu leven. Via die organismen, zeg maar kreeften, krabben, vissen, geraakt dat ook in de voedselcyclus terecht, komt dat ook dus bij de mensen terecht. En dat gaat dus niet meer weg uit het milieu.
2: Voor onze kust liggen meer dan 200 scheepswrakken, 40 daarvan zijn beschermd. In Deurne, in Antwerpen, is er opnieuw protest van buurtbewoners tegen een geplande rooi van bomen. Dit keer in de buurt van het park Rivierenhof. Daar moeten 111 bomen verdwijnen voor de heraanleg van een straat. En deze bewoners zijn tegen.
6: Iedereen heeft gemerkt tijdens de hittegolven die we nu meegemaakt hebben, wat een verschil in temperatuur dat zo één boom te bieden heeft.
7: Dat wordt door eigenlijk het bestuur afgedaan als ja, die straat die we creëren, die is niet voor jullie, die is voor jullie kleinkinderen bestemd. Maar wij leven wel nu en niet binnen 30 jaar.
8: Ze hebben één plan gemaakt en dat drukken ze gewoon door en alle bezwaren van de straat worden gewoon naast zich neergelegd.
2: Er komt veel kritiek op een nieuw Israëlisch nederzettingenproject op de Palestijnse westelijke Jordaan-oever die door Israël bezet wordt. Israël schrijft een aanbesteding uit voor meer dan 1200 woningen vlakbij Oost-Jeruzalem. Verschillende Europese landen vinden dat onaanvaardbaar en ook Canada. Ze eisen dat Israël zijn plannen onmiddellijk intrekt.
9: Het Israëlische bouwproject E1 is al lang omstreden, want door de bouw van de nieuwe nederzettingen wordt de westelijke Jordaan-oever zo goed als in twee geknipt, waardoor er op termijn geen Palestijnse staat kan komen die bestaat uit één aaneengesloten stuk grondgebied. Ook Oost-Jeruzalem, wat de hoofdstad zou moeten worden van zo'n Palestijnse staat, wordt door de bouwplannen afgesloten van de rest van de westelijke Jordaan-oever. Een doelbewuste strategie van Israël. Bij de voorstelling van de plannen zei de uiterst rechtse minister Smotrich al dat het project de definitieve doodsteek moet worden van de twee-staten-oplossing. Volgens Israëlische media werkt de EU intussen aan een sanctiepakket tegen Israël als het land doorgaat met het project. Maar de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken wuift de kritiek weg en zegt dat het Joodse volk het historische recht heeft om op het grondgebied te leven waar de nederzettingen gepland zijn.
2: Ook de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Prévost, sluit zich aan bij de Europese kritiek.
10: We denken dat het tegen de interesse van een twee-staten-oplossing gaat. Het is onaanvaardbaar. Ik heb ook de uitspraken van minister Benveer in de sterkste bewoordingen veroordeeld. Dus we moeten actie nemen, zeker op Europese niveau.
2: De Israëlische uiterst rechtse minister Benveer, over wie minister Prevot het heeft, had in een interview opgeroepen om elke nacht 30 tot 40 Palestijnen in de Gazastrook te doden. Sport. Op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen zich geplaatst voor de volgende ronde. De Red Panthers wonnen met 2-1 van Ierland. Ze stonden wel ruim een halve wedstrijd op achterstand na een Iers doelpunt in het eerste kwart, maar dankzij twee late doelpunten kon België de eerste groepsfase toch nog met een overwinning afsluiten. Ze zitten dus bij de laatste acht, maar het moet beter, zegt voormalig Red Panther Sophie Giertz.
11: De eerste objectief is behaald, maar het is niet flitsend. Het is nog niet het niveau waar ze nu wel tegen gaan spelen. Dat zijn die andere landen. Argentinië, Duitsland heeft wel al zeer goede wedstrijden laten zien. Dus België zal zijn niveau wel moeten opkrikken, maar dat kunnen ze wel, denk ik.
2: En in de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden met 1-0 gewonnen van Omonia Nicosia uit Cyprus. Het doelpunt van Tani Kucci viel in de extra tijd. Voor Sint-Truiden was het de eerste Europese wedstrijd in 23 jaar. In de laatste voorronde van de Conference League heeft A-Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen Hibernian uit Schotland. Doelman Davy Roef stopt in de eerste helft een strafschop. Het weer. Eerst nog wisselend bewolkt. Buien aan zee, later ook in het binnenland. Die buien kunnen fel zijn met onweer en rukwinden. En het wordt niet warmer dan 22 graden. Ook morgen nog buien. Zondag is het meestal droog met opklaringen en wolken. Maandag vrij zonnig en tot 24 graden. We begonnen met goed nieuws uit de Hoge Venen. De grote natuurbrand daar is onder controle. Maar de brandweer blijft wel ter plekke om opflakkeringen onder controle te houden. Meer op vrtnieuws.be.
12: Clara, blijf verwonderd.
13: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
14: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
13: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Zondagavond vanaf 8 uur op Clara. En VRT Max.
14: Voor VRT Max.
12: Espresso. Met Katelijne Boon.
15: Goedemorgen. 7:07. U luistert naar Espresso. En wij gaan luisteren naar het thema uit The King's Speech van Alexandre Desplat. Begin augustus maakte Filmfest Gent en World Soundtrack Academy de genomineerden bekend voor de World Soundtrack Awards. De winnaars kennen we op zaterdag 10 oktober. En een van die genomineerden is dus inderdaad Alexandre Desplat.

Onmiskenbaar Alexandre Desplat, benieuwd of hij die World Soundtrack Award zal winnen op 10 oktober. Het was het thema The King's Speech en we hoorden het London Symphony Orchestra onder leiding van de componist zelf. Du bist die Ruhe, dat is een mooi gedicht van Friedrich Rückert waarin de geliefde als de rust zelf bezongen wordt. Franz Schubert zette dat prachtig op muziek, maar het Trio Moreau maakt er een arrangement van en daarin gaat niets van het origineel verloren. Luister maar.

0: Het trio Moreau met Dubiste di Roux van Franz Schubert in een arrangement voor piano trio. En vandaag begint in Antwerpen Laus Polyphonie, dat is het jaarlijks festival voor oude muziek van Amuse. 10 dagen lang klinkt er oude muziek op historische plekken in de stad, met heel wat Belgische en internationale topensembles. Wij spreken vanavond af voor het openingsconcert in de Handelsbeurs om 8 uur met Tenebrae, die het Requiem van Thomas Louis de Victoria zullen zingen. Het kan u natuurlijk ook meebeleven op Clara, met Nicole van Opstal en Carlo Sio, die u al vanaf 6 uur opwarmen voor dit heerlijke festival. Nicole van Opstal, goedemorgen.
1: Dag Katelijne.
0: Vertel eens, wat is het thema van Laus Polyphonie dit jaar? Gaan ze weer naar de hele oude muziek?
1: Nee. Vorig jaar was dat het geval, hè. Het ontstaan van de meerstemmigheid. Nu gaan ze naar het andere eindje, zal ik maar zeggen. Meerstemmig Europa rond 1600, dat wordt het thema nu. Nu, die periode rond 1600, die wordt gezien als, traditioneel gezien als een kantelpunt. De barok begint, de stijl verandert helemaal. Maar wat Laus Polyphonie een beetje wil aantonen of wil laten horen, is dat er toen van alles leefde, dat de polyfonie niet ten einde was, dat die ook wel vernieuwingen oppikt die vanuit Italië komen, vernieuwingen in de richting van die nieuwe stijl. Mm-hmm. Dat er dus veel was en dat componisten in die jaren elkaar beïnvloedden, van elkaar van alles oppikten, dat er partituren, manuscripten werden uitgewisseld. Dus die kaart wordt getekend de komende 10 dagen.
0: Ja, knap eigenlijk, hè? Zo'n culturele smeltkruis, Europa anno 1600. Mm-hmm. Een beetje vergelijkbaar misschien met de muziekwereld vandaag, de dag.
1: Ja, dat is ook tamelijk globaal, maar dan op wereldvlak wordt heel veel uitgewisseld. Er gaat veel rond, we kennen veel, dus ja. Ja. Het moet zo toen ook geweest zijn, maar dan op Europees vlak.
0: Jij bent een echte kenner en liefhebber van oude muziek. Welke concerten springen er voor jou uit dit jaar?
1: God, zijn er vele, vind ik toch. Ik zou ze allemaal gaan volgen. Maar naar het avondconcert straks, Tenebrae, het openingsconcert, kijk ik wel uit. Met die Spaanse polyfonie van de Victoria.
0: Ja, heel
1: dat
0: mooi.
1: Requiem, dat is een prachtig werk. Dus dat is zeker de moeite. Zondag, Stile Antico, zondagavond. Zij gaan focussen op Gesualdo. Weet je wel, Don Carlo Gesualdo da Venosa. Mm-hmm. Die excentrieke componist die vooral misschien ook bekend geworden is omdat hij een paar moorden heeft begaan, ja, ten overspelige echtgenoten. Maar hij heeft prachtige madrigalen geschreven, heel expressief. Laus Polyphonie wil ook zijn andere kant eens laten horen en dat zijn zijn motetten. Dus waar heel serene klanken ook klinken, ook bij die Gesualdo. Mm-hmm. Dat is zondag. Dat zijn er al twee.
0: Dat zijn er al twee.
1: Later de week.
0: Ja, ja, ik heb meer. Ook al eens een kijkje genomen, ook de Welgas Ensemble staat er, Collegium mm-hmm. Vocale Gent, Fox, Luminis. Ja. Zijn er ook festivaldebutanten, jonge ensembles die we absoluut moeten leren kennen?
1: Wie mij intrigeert is Pret de Vazorij. Dat is woensdagmiddag, dacht ik. Mm-hmm. Zij gaan luidliederen uit Engeland brengen. Het ensemble ken ik niet, dus dat is zeker om te gaan ontdekken. En hetzelfde, hè, morgen de IAP-voorstelling. 6 ensembles die geselecteerd zijn voor die International Young Artist Presentation, die korte concerten mm-hmm. krijgen aangeboden en zich mogen voorstellen. Dat is de toekomst van de oude muziek, zullen we mm-hmm. maar zeggen, de nieuwe stemmen. Dus altijd boeiend om eens te gaan horen wat jonge mensen doen met oude muziek.
0: Ja. Jij en Carlo vanavond rollen als het ware de rode loper uit voor het festival met een echte opstapuitzending vanaf 6 uur, die jullie samen presenteren. Hoe gaan jullie ons in de sfeer brengen? Wat is de warming-up?
1: Wel, we hebben traditioneel veel gasten. Gasten die het hele plaatje komen toelichten, zoals natuurlijk festivaldirecteur Bart de Muit, die even komt zeggen welke ensembles hij zoal geselecteerd heeft. Maar we gaan ook de historische achtergrond schetsen. Historicus Hans Mulder komt daarvoor mm-hmm. langs. Hoe zag Europa er toen uit? Wat gebeurde er allemaal? Veel oorlogen, Katelijne.
0: Ja, ik kan me voorstellen.
1: Ook die uitwisseling, dat reizen, hoe gebeurde dat toen? Dat gaat hij komen vertellen. Maar ik ben ook naar Chris Verhelst thuis getrokken. Ah, ja. Zij gaat met haar man, met Peter van Eijgen en nog enkele jonge muzikanten een concert geven. En ik heb haar daarover uitgevraagd. bij haar thuis tussen haar klavierinstrumenten, en dat zijn er ook veel. Mm-hmm. Nicola Achte komt langs van Scherzi Musicali, Frederik Delmotte komt aan het muzikale, muziekhistorische plaatjes schetsen, en zo zijn er nog.
0: Fantastisch. Vanavond dus dat openingsconcert met Tenebrae, maar zijn er nog andere concerten die we hier op Clara zullen horen?
1: Ja. Transport Publiek, dat is het ensemble rond Thomas Batté. Die geven maandagmiddag een concert. Dus middags gaan we niet rechtstreeks. Dus dan zenden we dat zanderendagsavonds uit. Dinsdagavond is dat te volgen. Wel nog twee rechtstreekse concerten zijn met Vox Luminis en de Maria Vespers.
0: Wow.
1: Vrijdagavond, ja. Vanuit de Carolus Borromeuskerk. Dus dat wordt echt ook wel indrukwekkend, mm-hmm. denk ik. En het slotconcert zaterdagavond met de Gesualdo Six. Die muziek uit Engeland rond 1600 zullen brengen.
0: Hoogdagen voor jou, Nico.
1: Absoluut, absoluut.
0: Wel, geniet ervan. Wij gaan meeluisteren vanavond en we gaan nu eens even een van die ensembles die je net noemde, Transport Publiek, beluisteren. Een ensemble opgericht door gambist Thomas Batté. Doe dat goed straks. Groetjes aan Carlo.
1: Gaat
0: en tot binnenkort. Dag.
1: Tot binnenkort. Dag.

Transport Publiek onder leiding van Corneel Bernolet, hier met sopraan Griet de Geiter, die Deza Tanta Belta zong uit de bundel Patodia Sacrae Profana van Constantijn Huygens, bundel uit 1647. Transport Publiek, u hoorde het van Nicole, staat volgende week maandag dus op het podium tijdens Laus Polyphonie. En daar kunnen wij u op onze kosten naartoe sturen. Ze brengen madrigalen, dansen en motetten van de Engelse componist Richard Dearing. Als u dus vrij bent volgende week maandag om 1 uur, stuur dan nu een berichtje via VRT Max of de Clara-app. En mocht u naast de vrijkaarten grijpen, u hoorde het ook, we zenden heel het concert de volgende avond uit, hier op Clara.

0: Zo hoorden we nog een van de late strijkkwartetten van Joseph Haydn door het Maxwell Kwartet. En het is 8:30. Gert van Boksel heeft het nieuws voor ons. Dag Gert.
1: Dag Katrien.
0: De mensen in de buurt van de Hoge Venen kunnen opgelucht ademhalen.
1: Ja, want de natuurbrand daar is onder controle. De brandweer blijft wel in het gebied omdat opflakkeringen nog altijd mogelijk zijn. En de brandweer wil het veen zoveel mogelijk nat houden. In totaal is 3000 hectare natuur in de as gelegd. De Hoge Venen blijven voorlopig afgesloten voor toeristen. Het meer van Butgenbach en het stuwmeer van Eupen zijn wel weer vrijgegeven. Ons land sluit zich aan bij de Europese en Canadese kritiek op een nieuw Israëlisch bouwproject. Israël wil 1200 woningen bouwen op de Palestijnse westelijke Jordaan-oever, gebied dat door Israël bezet wordt. Daardoor zou het noorden afgesloten worden van het zuiden van dat gebied en een aaneengesloten Palestijnse staat niet meer mogelijk zijn. En de Belgische hockeyvrouwen gaan naar de volgende ronde op het WK. Om zich te plaatsen hadden ze minstens een gelijkspel nodig tegen Ierland. Het werd uiteindelijk een 2-1 overwinning dankzij twee late doelpunten. De Red Panthers zitten nu dus bij de laatste 8 van het toernooi. Het weer eerst wisselend bewolkt met al buien aan zee, later ook in het binnenland. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Ook morgen nog buien, zondag droog met opklaringen en wolkenvelden en maandag vrij zonnig en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.

Peter Jacobs schudde de parelen. Het troisième valse brillante van Cécile Chaminard uit zijn mouw. Zij was een van de bekendste Franse vrouwelijke componisten van haar tijd. Maar met Echo Collective belanden we in het heden. Unknown Gates is muziek die mooi past bij dit Brusselse ensemble. Klassiek geschoolde muzici zijn het die zich niet laten beperken door één genre en heel graag experimenteren met klanken en herhalingen.

Gate, postklassiek van Echo Collective. En nu naar Italië met Bella ci dormi, een traditioneel volkslied uit Salento. Dat is een regio in Apulië. Rachele Andrioli zingt het lied van de minnaar die brandt van verlangen maar zucht, omdat zijn geliefde binnen veilig aan het slapen is in zachte kussens, terwijl hij buiten de kou en de liefdespijn trotseert.

Muziek van Robert de Vizet, Les Sylvains de Monsieur Couperin met Philippe Malfait op de orgel. En voor het nieuws van 9 heb ik nog Bergy Smetana voor u, een pianotrio uit 1855. Wonen de razendsnelle finale met Jana Novakova, Michal Kanka en Natalia Milstein.

0: 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Verschillende Europese landen en Canada reageren zeer negatief op nieuwe plannen van Israël om nog eens 1200 woningen te bouwen op de Palestijnse westelijke Jordaan-oever die ze bezet houden. Die huizen zouden het gebied in tweeën splitsen, waardoor een Palestijnse staat in één aaneengesloten gebied onmogelijk wordt. Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Canada eisen dat Israël die plannen onmiddellijk intrekt. En ook onze minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévost, sluit zich daarbij aan. Europa moet nu echt actie ondernemen, zegt hij.
1: We denken dat het tegen de interesse van een twee-staten-oplossing gaat. Het is onaanvaardbaar. Ik heb ook de uitspraken van minister Ben-Gvir in de sterkste bewoordingen veroordeeld. Dus we moeten actie nemen, zeker op Europese niveau.
0: Het Panama-kanaal, dat de Stille Oceaan verbindt met de Atlantische, vermindert het aantal doorvaarten per dag. Door het weerfenomeen El Niño is er een tekort aan regenwater en de werking van het kanaal wordt net gestuurd met regenwater. Dat wordt opgeslagen in twee kunstmatige meren, maar die meren staan op een erg laag peil. Normaal zijn er 36 dagelijkse doorvaarten door het Panama-kanaal. De komende weken zakt dat aantal naar 32. Ongeveer 5% van de wereldwijde zeehandel passeert via dat kanaal. In Alaska in de Verenigde Staten zijn 8 mensen omgekomen bij een vliegtuigcrash. Het toestel was onderweg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld in het westen. De commandant van de luchtmacht spreekt van een vreselijk verlies voor de Amerikaanse militaire familie. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Mogelijk liep er iets mis bij de landing. De Mexicaanse marine heeft 2 garnalenvissers gered die 5 dagen op zee hebben rondgedobberd in een grote koelbox. Hun boot zonk midden in de nacht nadat een grote golf het vaartuig had overspoeld. De 2 mannen maakten snel een koelbox voor hun vangst bestemd leeg en klommen erin. Ze dreven zo 5 dagen rond in de Stille Oceaan zonder eten, drinken of communicatiemiddelen. Een vissersvereniging sloeg alarm en de marine vond het duo op zo'n 240 kilometer van de kust. Een helikopter heeft hen aan land gebracht. En op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen zich geplaatst voor de volgende ronde. De Red Panthers stonden ruim een halve wedstrijd op achterstand, maar ze wonnen uiteindelijk met 2-1 na 2 late doelpunten. En dus zijn ze bij de laatste 8. Stefanie van den Borre.
2: Dat was het minimum. Dus dat hebben we nu gehaald. En nu gaan we sowieso op naar de 2 volgende. Dat gaat niet makkelijk worden, maar kijk, we weten wat we moeten doen. We kunnen van iedereen winnen. En we gaan er gewoon alles aan doen om dat te doen.
0: Het weer, eerst nog wisselend bewolkt, buien aan zee eerst, later ook in het binnenland. En die buien kunnen fel zijn met onweer en rukwinden. Niet warmer dan 22 graden. Ook morgen nog buien, zondag droog met opklaringen en wolken. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, de krantencommentaren.
4: De regendruppels van de voorbije dagen geven een vals gevoel van opluchting. In de Hoge Venen vecht de brandweer nog altijd tegen de smullende bodem en in Vlaanderen blijft code oranje voor droogte van kracht. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin sprak in de Kamercommissie categoriek tegen dat ons land niet voorbereid zou zijn op grote natuurbranden. Maar snelle samenwerking tijdens één crisis bewijst nog niet dat het systeem klaar is voor een volgende. In het Belang van Limburg stelt Bart Beynes dat de stelling dat geen enkel land zo'n brand alleen aan kan, allesbehalve geruststellend is. Het bewijst dat het tijd is om echt aan de slag te gaan. Hopelijk pakken alle bevoegde ministers dit dossier in september vast. Zelfde onderwerp bij Peter Meijlemans in het Nieuwsblad. Minister Quintin somde minutieus de chronologie op van de aanpak van de brand in de Hoge Venen, maar daarmee verstikte hij de vragen eerder dan ze te beantwoorden. Het systeem werkte volgens het boekje, maar dat is tegelijk toegeven dat het volledig faalde om een natuurbrand snel te bedwingen. Waarschuwingen van klimaatexperten werden genegeerd, rapporten bleven liggen en deskundige adviezen werden amper uitgevoerd. Meijlemans vreest dat de politieke urgentie pas weer zal oplaaien na een volgende vernietigende natuurbrand. In de Standaard schrijft Ruben Mooyman dat de beslissing van de Universiteit Gent om wetenschapper Nathan Kofnas preventief te schorsen vragen oproept over de juridische en deontologische gronden daarvoor. De universiteit profileert zich als vrijhaven voor durfdenkers die tegen dominante opvattingen ingaan. En als iemand daaraan voldoet, is het Kofnas wel. Hoe de zaak ook afloopt, de kans is groot dat de universiteit beschadigd uit het dossier komt. De manier waarop ze zich nu van Kofnas probeert te ontdoen, komt haar reputatie waarschijnlijk niet ten goede. In Wallonië sloeg een vader een vermoedelijke kindermisbruiker half dood. Zijn veroordeling tot 17 jaar cel veroorzaakt ophef. Dimitri Antonissen schrijft in het laatste nieuws dat die zware straf begrijpelijk is. Het vermoeden van onschuld is een essentieel democratisch principe. Maar hoe leg je uit dat hier de maximumstraf wordt uitgesproken, terwijl een leraar vorig jaar een veel mildere straf kreeg nadat hij minstens 16 kleuters misbruikte? De rechtbank streefde toen naar een proportioneel evenwicht, maar dat wekt de indruk dat rechters principiëler zijn wanneer rechtsbeginselen op het spel staan dan wanneer het gaat om maatschappelijk cruciale waarden. De samenleving eist terecht dat burgers het recht niet in eigen handen nemen, maar dan moet de staat wel bewijzen dat dat recht bij haar in veilige handen is. Het stadsbestuur van Antwerpen heeft gefaald in zijn cyberveiligheid. Gazet van Antwerpen beschrijft hoe de stad al in 2020 werd gewaarschuwd voor zwakke plekken in haar digitale beveiliging, maar die signalen negeerde. Op 6 december 2022 werd het volledige online systeem gehackt, met herstelkosten van tientallen miljoenen euro's tot gevolg. Daarna werd een contract van 100 miljoen euro afgesloten met het bedrijf Eviden. Het aanbod bleek te mooi om waar te zijn en een jaar later werd het contract verbroken. Hoeveel waarschuwingen kun je als stad negeren? Er ging veel geld en tijd verloren. En de burger, die kan zich nog altijd niet veilig voelen. In de Morgen zegt Maarten Rabai dat Europa dringend actie moet ondernemen na de dodelijke Russische raketaanvallen op Kiev, waarbij woensdagnacht minstens 15 burgers omkwamen. Het Kremlin profiteert van het tekort aan Oekraïnse luchtafweer, nu Trump gestopt is met de levering van Patriot-munitie. Kiev heeft een Europees schild nodig, anders zullen honderden inwoners de oorlogswinter niet overleven. Rabai pleit voor een versneld EU-toetredingsproces, een grootschalige humanitaire EU-missie en een buitengewone Europese top in Kiev of Lviv. Een zichtbaardere en menselijkere Unie moet Oekraïners tonen dat ze er niet alleen voor staan. De Amerikaanse overheidsschuld is de grens van 40.000 miljard dollar gepasseerd. In minder dan 5 jaar groeide de schuldenberg van 30 naar 40 biljoen dollar. In de Tijd schrijft Chris van Hamme dat minister van Financiën Scott Bessent alles uit de kast haalt om de stijgende rente op staatsobligaties te temperen, maar dat is louter symptoombestrijding. De financiële markten zullen daar geen genoegen mee nemen. Bessent zet de toch al aangetaste geloofwaardigheid van Amerikaans schuldpapier en de dollar op het spel. Het is vrijdag 21 augustus, ik ben Jo Valvekes en dat waren de krantencommentaren.
3: Espresso met Katelijne Boon.
5: Goedemorgen en welkom bij Espresso. Wat zou u zeggen van een stukje Vlaamse televisiegeschiedenis? Wie in de jaren 60 naar televisie keek, kon niet naast de avonturen van de mysterieuze kapitein en zijn trouwe jonge vriend Ben Currel. Kapitein Zeppos was een van de eerste echte kijkcijferfenomenen van de Vlaamse televisie. En deze muziek is er onlosmakelijk mee verbonden.

Kapitein Zeppos Senroufar. Hij reed te paard, op de bromfiets en zelfs in een amfikar. Dit was Living It Up, de muziek van Bert Kempfert voor die iconische televisieserie uit de jaren 60. En misschien is dit ook wel een vorm van nostalgie. De Franse componist en organist Thierry Esquèche neemt voor zijn Trois Études Baroque drie barokke vormen als uitgangspunt. Maar hij geeft zijn heel hedendaagse pianoklank. Béatrice Perrut speelt.

Beatrice Beirut met Vivacissimo, het eerste van Thierry Esquèche, Trois études baroque. En nu echte barok met Martin Berthaud, Franse cellist en componist uit de 18e eeuw, wordt beschouwd als de grondlegger van de Franse celloschool. Zijn trio sonate nummer 6 bestaat uit 3 contrasterende deeltjes, een levendig allegretto, een wiegende Siciliana en een grazioso. We horen het ensemble Understories.

En kennis maken met Marta Berto en zijn trio sonate nummer 6, hier gespeeld door het Understories Ensemble. In 1782 schreef Mozart een rondo als alternatief slot voor zijn vijfde pianoconcerto. Het zit vol contrasten, humor en heel onverwachte variaties op het thema. Dat zal u zo meteen wel horen. Mitsuko Uchida zit aan de piano en het English Chamber Orchestra staat onder leiding van Jeffrey Tate.

0: thema als een oorwurm dat u heel de nacht blijft horen. De rondo voor piano en orkest van Mozart met Mitsuko Uchida en het English Chamber Orchestra.
1: Espresso.
0: Al een hele zomer lang ontleden we hier op Clara het fenomeen Miles Davis, een man die de jazzwereld voorgoed veranderde. Dit jaar zou hij 100 geworden zijn en hij blijft muzikanten inspireren, zoals bijvoorbeeld saxofonist Andrew Klaas. Die noemde zijn band Stuff zelfs naar een nummer van Miles Davis. Morgen is Klaas de gast van Liestep en Guy Peters in een nieuwe aflevering van die podcast Miles, Badass en Jazz Icoon. En daarin zoomen ze in op 1969. Toen gooide Miles het over een radicaal andere boeg met zijn album Bitches Brew. Hij wilde een groter publiek bereiken. En onder invloed van de rock voegde hij elektrische instrumenten toe aan de jazz. Jazzpuristen vinden het maar niks, maar Andrew Klaas is wel van.
2: Ja, dat staat mij heel hard aan eigenlijk. Hè. Want voor hem is hij de belichaming van wat ik altijd heb moeten verdedigen, is een groot woord of zo, maar iets wat ik altijd wou onderschrijven of zo. Dat is onder andere toen dat Stuff, toen wij daarmee veel begonnen te spelen, komt er natuurlijk ook wel kritiek of bedenkingen. En dan werd er gezegd van, ja, dat is dat nog wel jazz? En ik was eigenlijk heel blij om dat te horen, want dat is eigenlijk waar mijn helden, waaronder dus Miles, die net dat ook heel de tijd moeten horen. En dat is wist van, ja, maar ja, en voor mij is de oplossing is eigenlijk zo'n beetje van wat is jazz? Is jazz de muziek van de jaren, eind jaren 20 tot en met eind jaren 60? Of is jazz een manier van spelen? En uiteraard ben ik aanhanger van dat laatste als muzikant.
0: Dat is wel duidelijk. Jazzmuzikant Andrew Klaas kan zich helemaal vinden in de filosofie van Miles Davis. Hoe hij jazz en rock probeerde te verzoenen, hoor je dus in een nieuwe aflevering van onze podcast Miles Badass en Jazz Icoon, vanaf morgen vroeg te beluisteren op VRT Max, net als alle vorige afleveringen. Of je kan gewoon om 5 uur je radio aanzetten.

Een van de verstilde momenten uit dat iconische album Kinda Blue, Blue in Green van Miles Davis, met hemzelf natuurlijk op trompet, John Coltrane tenorsax en Bill Evans aan de piano onder andere. We gaan van de jazz naar de 19e-eeuwse romantiek met Fanny Mendelssohn, de finale van haar pianotrio in D-klein door het trio Vivente

gloedvolle finale uit het pianotrio van Fanny Mendelssohn door het trio Vivente. En we gaan een heel ander register opentrekken met Joseph Ruiz Samaniego. Hij was kapelmeester aan de kathedraal van Saragossa in de 17e eeuw. Hij schreef veel geestelijke muziek, onder andere deze Villancico voor de maagd van Pilar. Zij reisde volgens de legende op een wolk naar Spanje en verscheen daar aan de apostel Jacobus bij de rivier de Ebro in Saragossa. De zuil die ze toen zou hebben achtergelaten, die is nog altijd te vinden centraal in de kathedraal.

Serenas del Viento van Josef Ruiz Samaniego door Los Músicos de Su Alteza onder leiding van Luis Antonio González. We zagen hier net dat gisteren de Roemeense sopraan Ileana Cotrubas is overleden. Ze is 87 geworden. Ze werd wereldbekend met haar rol in grote opera's zoals onder andere Violetta in La Traviata, Mimi in La Bohème of Gilda in Rigoletto. Ze stond op grote podia en dirigenten zoals Herbert von Karajan, Claudio Abbado en Kleiber, Carlos Kleiber, werkte graag met haar samen. En ik moest zelf meteen denken aan die prachtige opname, legendarische opname van Verdi's La Traviata uit 1976 met Carlos Kleiber. Die is zo mooi dat we heel even in het archief een stukje daaruit hebben gehaald. Het is het beroemde recitatief waarmee de grote aria van Violetta Valeri begint in het eerste bedrijf.

De prachtige stem van de Roemeense sopraan Iliana Cotruba is gisteren overleden. Ze werd 87. En dit was natuurlijk het begin van die grote aria, de Folie en Sempre Libera. Die denken we erbij. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van Espresso. We gaan nog even luisteren naar Dirk Brosset en zijn Tango tout court, gespeeld door Vicolas Nicolas Dupont en het Athanérisch Ensemble. En daar kwam die andere diva van Clara binnen, Cara van der Aura. Zij zal u heel de zomer van Clara in de voormiddag doorloodsen. Een fijne vrijdag. Veel plezier straks met de live-uitzending van de openingsavond van Laus Polyphonie. En alvast een heel mooi weekend. Graag tot een volgende. Dag.

0: trompetist met een sound uit de duizend verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
1: The legendary
2: Miles Davis. Ontdek de elektrische schok van Bitches Brew en de vroege jazzrock.
3: So our music, it doesn't have an attitude. You can use your own imagination.
2: Met Lee Steppe, Guy Peters en deze week Andrew Klaas in Miles, Badass en Jessico. Morgen om 5 uur op Clara.
0: En beluister de podcast in de top 10 van Miles bij Clara op VRT Max.
4: Het is 10 uur, een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het aantal leden van de Giro en Scouts jeugdbewegingen is de voorbije jaren licht gedaald. Bij Giro hebben ze 6000 leden minder dan 5 jaar geleden. Mogelijk ligt dat aan het groeiende aanbod aan sportclubs en andere hobby's, zegt Marij Germijns van Giro Jeugd Vlaanderen. Maar ze maakt zich geen zorgen.
5: We komen van een hoge piek tijdens de coronaperiode. Dus op zich is dat iets om in de gaten te houden, maar niet heel erg zorgwekkend. Wij blijven vooral werken aan bekendmaking van Giro en ondersteuning van groepen die vragen hebben rond ledentekort of leidingstekort.
4: Nu de brand in de Hoge Venen onder controle is, gaat de aandacht naar het herstel van het verwoeste natuurgebied. Twee organisaties samelen daar geld voor in het WWF en de Koning Boudewijn Stichting. Het Wereld Natuurfonds heeft al ruim 74.000 euro opgehaald en wil daarmee veengebied aankopen en herstellen. Het doel is 10 hectare aan te kopen en daar de bodem te laten vernatten door drainagekanalen te blokkeren. De Koning Boudewijn Stichting heeft tot nu toe ruim 73.000 euro ingezameld. Dat geld moet onder meer dienen om natuurlijke leefgebieden, maar ook infrastructuur in de Hoge Venen te herstellen. In de Nederlandse provincie Groningen is vanmorgen vroeg een aardbeving gemeten met een kracht van 2,8. In regionale media beschrijven buurtbewoners hoe ze iets voor 6 uur vanmorgen wakker geschud zijn. Meldingen van schade zijn er voorlopig niet. Volgens het Nederlandse Weerinstituut KNMI is de aardbeving veroorzaakt door de gaswinning in het gebied, hoewel die gaswinning uit het gasveld in Groningen eigenlijk al 2 jaar stil ligt, komen er nog altijd aardbevingen voor. In Zwitserland zijn 5 mensen vermist na een zware brand in een gebouw waarin een restaurant en ook woningen gevestigd waren. Dat gebeurde in Thusis in het kanton Graubünden. Bij de brand zijn ook 2 mensen zwaar gewond geraakt. Het vuur brak uit op de 2e verdieping van het gebouw. Omdat de traphal ingestort was, moest de brandweer verschillende bewoners bevrijden via het dak. 5 mensen zijn dus nog vermist. De Fransman Julien Alaphilippe stopt op zijn 34e met wielrennen. Dat schrijft althans de Franse sportkrant L'Équipe. De Fransman had nog een contract tot 2027 bij zijn ploeg Tudor. Alaphilippe was al even op de dool. Zijn laatste grote overwinning dateert van 2024, een rit in de Giro. In 2020 en 2021 werd hij wel 2 keer op een rij wereldkampioen. En hij won ook 6 ritten in de Ronde van Frankrijk en schreef ook Milan Sanremo, de Strade Bianche en de Waalse Pijl op zijn palmares. Het weer, eerst nog wisselende wolk met al buien aan zee, later ook in het binnenland. Die buien kunnen fel zijn met onweer en rukwinden. Hooguit 22 graden, ook morgen nog buien. Zondag droog met opklaringen en wolken en maandag vrij zonnig en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. De Munt opent het nieuwe seizoen met Beethoven 7. Een wervelende dansvoorstelling van Sascha Waltz. Beleef de 7e symfonie van Beethoven in een meeslepende choreografie live op het podium van De Munt. Alle info via demunt.be. Samen met de Nationale Loterij en Clara. De Zomer van Clara met Cara van der Ouwera.
6: Ja, terug van weg geweest, helemaal uitgerust en klaar om nog wat te zomeren. Goedemorgen.

Zij heeft de voorbije weken ook niet stilgezeten en nog een laat verjaardagsconcert gegeven tijdens de Salzburger Festspiele. Cecilia Bartoli, hier met Myung Woong Chung aan de piano en de meiden van Leo de Liebe. En net als Bartoli is ook dit Nash-ensemble een gevestigde waarde. Zij brengen werk van de Spaanse componist Joaquín Turina.

Andalusische sferen hier van Joaquín Turina door het Nash Ensemble. En toen deze big boy zijn nummer Afro schreef, wist hij nog niet dat hij later tientallen Grammys zou winnen, telkens opnieuw voor beste Latin album of beste Latin nummer. Clarinetist Paquito de Rivera.

Een funky opname van net voor de eeuwwisseling met Absolute Ensemble onder leiding van Christian Jervy en het nummer Afro van en met klarinetist Paquito de Ribera. En wie er nog mag blazen zo vroeg op de dag is de Britse Dame Thea King. Haar snelheid is er een van een echte professional. Ze was een krak in het uitvoeren van Mozart en Brahms, maar ze bracht ook heel graag Britse muziek onder de aandacht. Zoals deze fantasie van Charles Stanford.

De geprezen klarinettiste Thea King met Britten Quartet en een fantasie van Charles Stanford. De zomer van Clara met Cara van der Auwera.

Een grote Finse componist, Jean Sibelius, gedragen door Finse muzikanten. Met op viool de ondertussen overleden componist en dirigent Jaakko Kuusisto. En ze brachten dit kwartet in G-klein van Sibelius voor die mooie combinatie aan instrumenten van viool, cello, piano en harmonium. En van Finland volgen we een Zweedse gids richting Frankrijk, want Anne-Sophie van Otter zingt over La Douce France in de zomer van Clara.

Een sprankelende sonate speciaal aangepast aan de harp van Xavier de Maistre, muziek van Giovanni Battista Pescetti. Toch een mooie muzikale trip hebben we samen gemaakt. Het afgelopen uur van Spanje ging het naar Engeland, over Finland, Frankrijk, Italië. En nu nog zo net voor het nieuws van 11 een halte in de hoofdstad van Spanje met La Jota van Santiago de Murcia.

0: Clara neemt u mee naar Laus Polyphonie. Voor en achter de schermen. Laat een klankdeken om u heen slaan. Van stemmen die elkaar dragen, omhelzen en loslaten. In het requiem van Thomas Louis de Victoria. Door Tenebrae. Straks vanaf 6 uur in Clara Live met Nicole van Opstal en Carlo Sio. Bij Clara op VRT Max.
1: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
2: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
3: Van Zeebrugge zijn in de eerste helft van dit jaar de helft minder migranten opgepakt dan in dezelfde periode vorig jaar. 36 mensen tegenover 65 vorig jaar. De migranten verstopten zich meestal in vrachtwagens of goederentreinen om de haven binnen te geraken. Er zijn er maar weinig die nog over omheiningen proberen te klimmen, mogelijk omdat daar nu bewakingscamera's hangen. De Koning Boudewijn Stichting heeft een solidariteitsfonds opgericht om geld in te zamelen voor natuurherstel in de Hoge Venen. Op 2 dagen tijd is er zowat €74.000 gestort door burgers en bedrijven. Gerrit Raus van de Koning Boudewijn Stichting legt uit waarvoor dat geld moet dienen.
4: We kunnen daarbij proberen knuppelpaden heraan te leggen, heraanplanting of herbebossing te doen. Dus alles wat bijdraagt tot de herinrichting. En dat gaat ook veel inzicht en visie vragen. En dus het gaat niet om gewoon te herstellen wat er in het verleden was. Men zal ook meteen moeten rekening houden hoe we dergelijke branden in de toekomst zoveel mogelijk kan vermijden.
3: Ook het Wereld Natuurfonds zamelt geld in voor natuurherstel in de Hoge Venen. Ook daar staat de teller op zowat €75.000. De jeugdbewegingen Giro en Scout zien hun ledenaantal de voorbije jaren dalen. Bij Giro hebben ze 6.000 leden minder dan 5 jaar geleden. Maar volgens Marij Germijns van Giro Jeugd Vlaanderen is die daling niet zorgwekkend.
5: Het is moeilijk om daar één reden voor aan te duiden. Ik denk dat het ook heel lokaal afhankelijk is. In sommige Giro-groepen zal die daling te merken zijn. In andere Giro-groepen zullen ze dat niet merken. De Giro-groepen in de stedelijke context zullen het misschien ietsje moeilijker hebben dan op andere plekken. Dus voor ons is het dan belangrijk om de groep mee te helpen om aan bekendmaking te doen. Zo maken wij pakketten met affiches en met stickers.
3: Japan protesteert tegen Russische raketproeven bij de betwiste Kurileneilanden in de Stille Oceaan. De Russische marine heeft er verschillende raketten afgevuurd op doelwitten op 300 kilometer afstand. Bij de militaire oefeningen was ook een kernonderzeeër betrokken. De Japanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat zijn land de Russische militaire opbouw daar niet tolereert. De spanningen liepen vorige week al op toen president Poetin de Kurile bezocht. De eilanden zijn tijdens de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog nog veroverd door de Russen. Door oneenigheid over de eilanden hebben Japan en Rusland na de Tweede Wereldoorlog nooit officieel vrede gesloten. Hier is nog wisselend bewolkt, buien aan zee en ook in het binnenland later. Die kunnen fel zijn met onweer en niet warmer dan 22 graden. Ook morgen nog buien, zondag is het droog, maandag vrij zonnig en tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Clara, blijf verwonderd. Gent Festival van Vlaanderen is terug. Van 10 tot en met 27 september. Beleef Einstein on the Beach, L'Histoire du Soldat, Isabel Faust, Matthias Goerne, Lisa van der A, More Mother en zoveel meer. Alle info op gentfestival.be. Samen met Clara. De Zomer van Clara met Cara van der Auwera. En ik trakteer u op een mooie Mozart. Goedemorgen.

toch mooi als solo-instrument. Een mooie warme klank heeft die fagot. En twee vrouwen aan het roer, fagotiste Donna Agrel en Petra Mulians. Zij dirigeerde het Freiburger Barokorkester met het eerste deel uit het concerto in Bes van Mozart. En in diezelfde tijd, maar dan in Italië, ging het er zo aan toe.

Het Karski kwartet met het tweede deel uit het tweede strijkquintet in C groot van Luigi Boccherini. En ook deze fluitiste is vertrouwd met tijdgenoot Mozart, maar vandaag wordt het een traditional uit Ierland, samen met haar ensemble Anocte Temporis en tenor Reinoud van Mechelen.

Les Musiciens de Saint-Julien met een vrolijke billenkletser van John Peacock. En qua volksdans kan deze running set ook wel tellen, want het werd geschreven in de jaren 30 van vorige eeuw voor het Nationale Volksdansfestival in Londen van de Royal Albert Hall door Ralph Vaughan Williams.

nu zijn we wel uitgemarcheerd en uitgedanst, denk ik. Royal Liverpool Philharmonic Orchestra was dit met de running set van Ray Vaughan Williams. Laten we nog even luisteren naar een nog zeer jonge Bohuslav Martinu. Dit zijn twee van de 7 liederen die hij schreef toen hij nog studeerde aan het Conservatorium van Praag en nog geen duidelijke identiteit had. Niponari heet het werk, gezongen door Magdalena Kozena.

0: Ja, dat klinkt en bekt goed, die titel Nipponari. Ik heb het even opgezocht en het is een verwijzing naar Japan, in het Japans Nihon of Nippon. En het verwijst ook naar de Japanse dichtkunst. Dit waren twee van de 7 liederen op Japanse lyrische poëzie door mezzo-sopraan Magdalena Kozena en Tsjechische Filharmonie onder leiding van Sir Simon Rattle.
1: De zomer van Clara met Cara van der Auwera.

Nog heel even wachten tot de eerste week van september, het begin van het nieuwe schooljaar. En dan verschijnt het gloednieuwe album met cello suites van Benjamin Britten, van deze cellist Pieter Wispelwey. En dit was een mooie sonate voor cello en piano van Schubert door Wispelwey en pianist Paolo Giacometti. En we voegen er op deze zonnige morgen nog een klarinet bij voor een rondje Brahms.

Raphaël Sever op klarinet aan de piano. Adam Laloum en op cello Victor-Julien Laferrière met het eerste deel uit het klarinettrio in A-klein van Johannes Brahms. En de Armeens-Turkse pianiste Seta Tanyel walst u nog de kamer rond tot aan het nieuws van 12.

0: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
1: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
0: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Zondagavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
1: Por VRT Max.
2: Het is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksen. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot wil een Europees signaal tegen nieuwe Israëlische nederzettingen in Palestijns gebied. En na de brand in de Hoge Venen wordt nagedacht over hoe de natuur weerbaarder gemaakt kan worden. Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prevot verzet zich, net als enkele andere Europese lidstaten, tegen de Israëlische plannen om nog eens 1200 woningen te bouwen op bezet Palestijns gebied. Die woningen zijn illegaal en zouden bovendien het gebied in tweeën splitsen, waardoor een Palestijnse staat in één aaneengesloten gebied onmogelijk zou worden. Prevot pleit opnieuw voor een krachtig Europees signaal. Benedikt Coussement.
3: Verschillende Europese landen roepen Israël op om de plannen meteen in te trekken. Prevot sluit zich aan, maar wil dat Europa ook echt actie onderneemt.
4: We moeten absoluut iets doen en niet altijd zeggen. Om concreet op het terrein de houding van de Israëlische regering te kunnen veranderen.
3: Ons land neemt ook zelf maatregelen. Zo kwam er onlangs een importverbod op Israëlische producten uit de bezette gebieden. Al is de kritiek daar dat zo'n verbod weinig zin heeft als die producten wel in de rekken liggen in de buurlanden.
4: Het is waar dat zonder een sterke Europese reactie zal het moeilijker zijn.
3: Prevot blijft ook bijzonder kritisch voor de extreemrechtse minister Ben-Gvir. Hier is hij al persona non grata.
4: Ik heb zijn verschillende uitspraken en daden al herhaaldelijk veroordelen. En ik pleit voor een breder verbod op Europese niveau.
3: De man riep onlangs nog op elke nacht Palestijnen te doden in Gaza.
2: Het Wereld Natuurfonds zamelt geld in voor natuurherstel in de Hoge Venen. Sinds de start van de actie eergisteren hebben burgers, bedrijven en organisaties al zowat 79.000 euro gestort. Het WWF wil terreinen aankopen in de buurt van het verbrande gebied, want ook daar is het veengebied aangetast en is herstel nodig, woordvoerder Hans Moison.
5: We gaan de aangetaste veengebieden herstellen. En dat doen we door de bodem opnieuw te gaan vernatten. Maar we kunnen ook dingen aanplanten, zoals de kleine veenbes. Dat is een plantje dat heel specifiek is voor die regio. En we herstellen ook de habitat voor insecten, reptielen en kleine zoogdieren.
2: Het Solidariteitsfonds van de Koning Boudewijn Stichting voor de Hoge Venen heeft al 74.000 euro opgeleverd. En om een brand zoals die in de Hoge Venen te voorkomen, is het belangrijk om de natuur weerbaar te maken. Dat gebeurt bijvoorbeeld in het natuurgebied van Averbode, waar bos en heide elkaar afwisselen. Oorspronkelijk stonden er vooral naaldbomen. Die worden nu voor een groot deel vervangen door inheemse loofbomen, zoals eik en beuk. Lander Wantes van Natuurpunt vertelt waarom dat belangrijk is.
6: Onze loofbomen hebben veel meer voedsel voor onze insecten. Krijg je grotere biodiversiteit. En die naaldbomen die zijn veel vatbaarder voor enerzijds brand in droogteperiodes en anderzijds ook voor ziektes. En dan krijg je eigenlijk grote plekken met dood hout. Daar leeft niets en wij willen uiteraard een levend bos gaan creëren dat je die biodiversiteit helpt en ook het brandrisico dat er is helpt te voorkomen.
2: In Merksplas in de provincie Antwerpen komen vandaag 3600 leden van Giro aan voor Krinkel, hun vierjaarlijkse massabivak. Ze slaan voor 6 dagen hun tent op in de landloperskolonie. En in Kasterlee komen leiders van Scouts en Gidsen bijeen voor de herfstontmoeting, het startweekend van de leiding voor het nieuwe Scoutsjaar. En bij de jeugdbewegingen zien de voorbije jaren hun ledenaantal wel dalen. Bij Giro bijvoorbeeld hebben ze nu 6000 leden minder dan 5 jaar geleden. Maar volgens Marij Germijns van Giro Jeugd Vlaanderen is dat niet zorgwekkend.
7: Het is moeilijk om daar één reden voor aan te duiden. Ik denk dat het ook heel lokaal afhankelijk is. In sommige Giro-groepen zal die daling te merken zijn. In andere Giro-groepen zullen ze dat niet merken. De Giro-groepen in de stedelijke context zullen het misschien ietsje moeilijker hebben dan op andere plekken. Dus voor ons is het belangrijk om de groep mee te helpen om aan bekendmaking te doen. Zo maken wij pakketten met affiches en met stickers.
2: Ons land heeft Hans Kluge voorgedragen voor de functie van directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt. Mieke Strings, wie is Hans Kluge?
8: Hij is een Belgische arts, gespecialiseerd in onder meer tuberculose en malaria. Hij is 5 jaar lang Europees regionaal directeur geweest bij de Wereldgezondheidsorganisatie. En we hebben daar vooral leren kennen tijdens de COVID-crisis, toen hij geregeld in de media kwam. Hij is dus gepokt en gemazeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie. Maar hij is zeker niet de enige kandidaat om directeur-generaal te worden, want alle lidstaten van de organisatie kunnen een kandidaat voorstellen tot 24 september. De Raad van Bestuur kiest daar dan maximum 3 kandidaten uit. En 1 van die 3 wordt dan door de Algemene Vergadering verkozen tot directeur-generaal.
2: Mogelijk dus Hans Kluge. Dankjewel, Mieke. Sport. Fransman Julien Alaphilippe stopt op zijn 34ste met wielrennen. Dat schrijft L'Équipe, de Franse sportkrant. De Fransman had nog een contract tot 2027 bij zijn ploeg Tudor. Alaphilippe, zijn laatste grote overwinning, dateert al van 2024, een rit in de Giro. In 2020 en 2021 werd hij 2 keer op rij wereldkampioen. Hij won ook 6 ritten in de Ronde van Frankrijk en ook Milaan-San Remo, de Strade Bianche en de Waalse Pijl. Het weer wisselend tot soms zwaar bewolkt met geleidelijk buien. Hier en daar onweerachtig. Aan zee is het meestal droog. Maxima tot 22 graden. Morgen trekken opnieuw een aantal buien van west naar oost. Zondag meestal droog. Maandag zonnig en tot 23 graden. En daarna wordt het opnieuw warmer, maar onstabieler. We begonnen met de ophef over de vergaande... Met de ophef over nieuwe Israëlische nederzettingen in Palestijns gebied. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot wil een krachtige Europese reactie. Meer op vrtnieuws.be.
9: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara... Met Cara van der Auwera.
10: Goedemiddag.

Zij hebben ook al een hele weg afgelegd, maar expressief zijn ze gebleven. Dit was een fragment uit hun allereerste album. Hiermee gaan we terug naar 1999. Het album dat draaide rond componist Castaldi van Le Poème Harmonique. En deze Jupiter komt dan weer uit een album dat je laat kennismaken met de virtuose gambist en componist uit de 16e eeuw, Antoine Forqueray.

uit een album van gambist André Lislevand, Forqueray Unchained. Deze twee werken Jupiter en La Dubreuil. En dan gaan we een goede 60 jaar vooruit met de geit en ook met de tijd. Van Frankrijk belanden we in Italië, waar deze Paganini actief was en schitterde als violist.

Het Linos Ensemble met het meeslepende scherzo uit het eerste septet in C klein van Alexander Ernst Veska. En deze twee zijn enkele jaren geleden bewust aan de slag gegaan met liederen die de grenzen aftasten van seksuele vrijheid. En daar valt volgens hen These Foolish Things onder. Hier zijn tenor Ian Bostridge en pianist Brad Meldow.

These Foolish Things uit een album dat zowel tijdloos als actueel is, uitgebracht in het volle MeToo-tijdperk. The Folly of Desire heet het, van tenor Ian Bostridge en pianist Brad Meldo. En een nocturne van Poulenc krijgt u vandaag van Eric Parkin.

Lekker balsen met Eric Parkin en ook de achtste nocturne van Francis Poulenc. En wat als we die nocturne beantwoorden met een andere nocturne, maar nu van Debussy en door Brussels Philharmonic onder leiding van Michel Tabachnik.

Set van Claude Debussy met Brussels Philharmonic onder leiding van Michel Tabachnik. Onze collega's Nicole en Carlo maken zich op voor het feest, het festival vanavond, Laus Polyphonie. Want we gaan live naar de handelsbeurs in Antwerpen vanaf 6 uur. U kan dat allemaal meevolgen. Eerst is er nog de zomer van Clara met onze Sylvia. En natuurlijk ook Summertime, onze non-stop playlist tussen 1 en 2. Zeer fijn dat u erbij bent. Ik wens u een prettige dag verder.

0: is 1 uur. Een heel goede middag. VRT Nieuws met Katrien Pijersman. De huidige zomer wordt de warmste zomer ooit in ons land. Na de brand in de Hoge Venen wordt nagedacht over hoe natuur weerbaarder gemaakt kan worden. En minister van Buitenlandse Zaken Prevot wil een Europees signaal tegen nieuwe Israëlische nederzettingen in Palestijns gebied. Het is nu al zeker, dit is de heetste zomer ooit gemeten in ons land. Dat zegt weerman David de Henau van het KMI.
1: Het wordt de warmste zomer sinds het begin van de metingen in 1833. De vorige warmste zomer is deze van 2018 met 19,8. Met wat we nu al gemeten hebben en wat er nog voorspeld wordt voor de rest van de maand, zullen we uitkomen op 20,2 of 20,3. Dus dat is meteen bijna een halve graad erbij en dat is toch wel veel.
0: De komende maanden zullen wellicht ook 1 tot 2 graden warmer zijn dan normaal. En daardoor wordt dit mogelijk ook het warmste jaar ooit. Om een brand zoals die in de Hoge Venen te voorkomen, is het belangrijk om de natuur weerbaar te maken. Dat doen ze bijvoorbeeld in het natuurgebied van Averbode in Vlaams-Brabant, waar vrijwilligers van Natuurpunt naaldbomen vervangen door loofbomen. Wim Schepens ging kijken.
2: Ja, ik stel voor dat we hier dan verder volgen.
3: Landerwanten slijt ons rond door een natuurgebied van honderden hectare bos en heide.
2: Vroeger, voor we aan herstel begonnen, was eigenlijk al het bos naaldbos aangeplant omwille van productie.
3: En die naaldbomen zijn kwetsbaar.
2: Die naaldbomen die zijn veel vatbaarder voor enerzijds brand in droogteperiodes en anderzijds ook voor ziektes, dus die gaan snel afsterven.
3: Daarom hebben ze hier ruim 400 hectare omgevormd tot loofbos, met inheemse soorten als beuk en eik die veel licht doorlaten.
2: En door licht binnen te trekken kan er veel meer plantenmateriaal gaan leven en krijgen we een gemengde strooisellaag. Er zit veel meer vocht in, waardoor je ook minder een risico gaat hebben op brand dan eigenlijk bij alle dennennaalden die heel droog zijn.
3: Beetje bij beetje krijgt het natuurgebied hier een heel ander uitzicht, waardoor ook meer dieren zich hier thuis voelen.
0: En verschillende organisaties zamelen intussen geld in voor natuurherstel op de Hoge Venen. Daar is door de brand al 30 vierkante kilometer natuur vernield. Het WWF, het Wereld Natuurfonds, heeft sinds de start van zijn actie meer dan €81.000 ingezameld. De Koning Boudewijn Stichting heeft via haar solidariteitsfonds al zeker €74.000 opgehaald. In Merksplas in de provincie Antwerpen komen vandaag 3600 Giroleden aan voor Krinkel. Dat is hun vierjaarlijkse massabivak. Ze slaan voor 6 dagen hun tenten op in de landloperskolonie. En in Kasterlee, ook in de provincie Antwerpen, komen leiders van de Scouts en Gidsen Vlaanderen samen voor de herfstontmoeting. Dat is het startweekend van de leiding voor het nieuwe Scoutsjaar. Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prevot verzet zich, net als enkele andere Europese lidstaten, tegen de Israëlische plannen om nog eens 1200 woningen te bouwen op bezet Palestijns gebied. Die zijn illegaal en zouden bovendien het gebied in tweeën splitsen, waardoor een Palestijnse staat in één aaneensloten gebied onmogelijk wordt. Prevot pleit tegelijk opnieuw voor een krachtig Europees signaal. Benedikt Coussement.
4: Verschillende Europese landen roepen Israël op om de plannen meteen in te trekken. Prevot sluit zich aan, maar wil dat Europa ook echt actie onderneemt.
5: We moeten absoluut iets doen en niet altijd zeggen. Om concreet op het terrein de houding van de Israëlische regering te kunnen veranderen.
4: Ons land neemt ook zelf maatregelen. Zo kwam er onlangs een importverbod op Israëlische producten uit de bezette gebieden. Al is de kritiek daar dat zo'n verbod weinig zin heeft als die producten wel in de rekken liggen in de buurlanden.
5: Het is waar dat zonder een sterke Europese reactie zal het moeilijker zijn.
4: Prevot blijft ook bijzonder kritisch voor de extreemrechtse minister Ben-Gvir. Hier is hij al persona non grata.
5: Ik heb zijn verschillende uitspraken en daden al herhaaldelijk veroordelen. En ik pleit voor een breder verbod op Europese niveau.
4: De man riep onlangs nog op elke nacht Palestijnen te doden in Gaza.
0: In Duitsland onderzoekt het Openbaar Ministerie een geheime verstopplaats voor wapens in een bos vlakbij de hoofdstad Berlijn. De Duitse veiligheidsdiensten ontdekten de wapens vorige zomer al, maar het nieuws raakte nu pas bekend via de pers. Volgens onderzoeksjournalisten zijn er zeker 2 geladen handvuurwapens gevonden in dat bos. De veiligheidsdiensten vermoeden dat de wapens bedoeld waren voor Russische huurlingen. Er is 1 verdachte opgepakt in Roemenië. Duitse inlichtingendiensten waarschuwen al langer voor mogelijke Russische sabotageacties en aanslagen. Rusland doet die beschuldigingen af als complottheorieën. Ons land heeft Hans Kluge voorgedragen voor de functie van directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt op X. Mieke Strings, wie is Hans Kluge?
6: Wel, hij is een arts, een West-Vlaming, die onder meer in tuberculose en malaria gespecialiseerd is. Tijdens de covid-crisis zagen we hem geregeld op de televisie, want hij was toen al Europees regionaal directeur bij de Wereldgezondheidsorganisatie. Hij komt dus niet uit het niets als kandidaat om directeur-generaal te worden, maar de weg daarnaartoe is toch nog lang. Alle lidstaten van de organisatie mogen namelijk kandidaten voordragen en daaruit kiest de Raad van Bestuur dan maximaal 3 kandidaten. En de Algemene Vergadering heeft uiteindelijk het laatste woord. Die beslist wie van die 3 de nieuwe directeur-generaal wordt.
0: Dankjewel, Mieke. Het weer wisselend tot soms zwaar bewolkt met geleidelijk buien die hier en daar onweerachtig kunnen zijn. Aan zee is het meestal droog, maximaal tot 22 graden. Morgen trekken opnieuw een aantal buien van west naar oost. Zondag meestal droog, maandag zonnig en tot 23 graden. Daarna opnieuw warmer, maar onstabiel. En we begonnen ook met het weer. De zomer van 2026 is volgens het KMI de warmste zomer ooit in ons land. En ook de komende maanden zullen warmer zijn dan normaal. Daardoor wordt het mogelijk ook het warmste jaar ooit. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Clara, blijf verwonderd.

0: is 2 uur, een heel goedemiddag, VRT Nieuws met Katrien Pijersman. Het is nu al zeker, dit is de heetste zomer ooit in ons land sinds het begin van de metingen in 1833. Dat meldt het KMI. Het vorige record dateert van de zomer van 2018. Toen was het gemiddeld 19,8 graden. Met wat we nu al weten en met wat nog voorspeld wordt, komen we uit op zowat een halve graad meer deze zomer. En ook de komende maanden worden wellicht zachter dan normaal, zegt weerman David de Henouw van het KMI.
1: Wat ik nu zie in seizoensverwachtingen tot het eind van het jaar, is dat september tot en met december ofwel 1 ofwel tot 2 graden warmer dan normaal zou zijn. En we hebben nu eigenlijk sinds 1 januari tot en met nu al niet zo warm gehad in België als nu. Dus dat betekent dat we 2 kansen op 3 hebben dat we ook naar het warmste jaar zouden evolueren in België.
0: En dat komt onder meer doordat het zeewater ook enorm opgewarmd is tijdens de zomer. Dat water koelt traag af en de lucht die van over de zee komt zal dus warmer zijn dan anders. Nooit eerder waren er zoveel studenten met een eigen onderneming. Meer dan 9.100 jongeren hebben een statuut als student zelfstandige. Dat blijkt uit cijfers van ondernemersorganisatie Unizo. Zelfstandigen die studeren en jonger zijn dan 25 krijgen een belastingvoordeel. Sinds de invoering van dat systeem in 2017 is het aantal student zelfstandigen met 80 procentpunt toegenomen. Volgens minister van Zelfstandige Eleonoor Simonet is het een belangrijke manier om ondernemerschap op lange termijn te stimuleren.
2: Als je hebt een project, een idee, je wil beginnen om te ondernemen, ik denk dat dat is een superboost, een springplank voor onze jongeren. Bijna de helft van de studenten die ermee starten, is 4 jaar later nog altijd actief als zelfstandige. Dus het is denk ik voor mij supergoed om ondernemerschap hier in België te stimuleren.
0: Het RISIF, de ziekteverzekering in ons land, heeft vorig jaar voor 122 miljoen euro aan diabetesmedicijnen zoals Ozempic en Mounjaro terugbetaald. Dat is een record, schrijft De Tijd. Gespecialiseerde artsen zijn niet verbaasd, want diabetes is in opmars in ons land. Vorig jaar kreeg een recordaantal van 128.750 patiënten zulke medicijnen voorgeschreven. De medicatie wordt ook vaak gebruikt om af te vallen, en daarom werd de terugbetaling vorig jaar strenger. En in Duitsland onderzoekt het Openbaar Ministerie een geheime verstopplaats voor wapens in een bos vlakbij de hoofdstad Berlijn. Volgens onderzoeksjournalisten zijn er zeker 2 geladen pistolen gevonden in het bos. De veiligheidsdiensten vermoeden dat de wapens bedoeld waren voor Russische huurlingen. Er is 1 verdachte opgepakt in Roemenië. Het weer wisselend tot soms zwaar bewolkt met geleidelijk buien die hier en daar onweerachtig kunnen zijn. Aan zee is het meestal droog, maximaal tot 22 graden. Morgen trekken opnieuw een aantal buien van west naar oost. Zondag meestal droog, maandag zonnig en tot 23 graden. En daarna opnieuw warmer, maar onstabiel. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Trompetist met een sound uit de 1000 verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
4: The legendary Miles Davis. Ontdek de elektrische schok van Bitches Brew en de vroege jazzrock.
5: So our music, it doesn't have an attitude. You can use your own imagination.
4: Met Lee Steppe, Guy Peters en deze week Andrew Klaas in Miles, Badass en Jessico. Morgen om 5 uur op Clara.
3: En beluister de podcast en de top 10 van Miles bij Clara op VRT Max. De zomer van Clara met Sylvia Broekaert.
6: Een goedemiddag. Ik weet niet of u dat ook zo voelt, maar na enkele dagen fris zomerweer voel ik mij helemaal opgemonterd. En zo klinkt ook deze Turkse mars van Ludwig van Beethoven. Monter voorwaarts.

Alessio Bax was de pianist. In een bewerking van de bekende Turkse mars uit de toneelmuziek Die Ruinen von Athen van Ludwig van Beethoven. En dat toneelstuk gaat over het onderdrukte Griekse volk tijdens het Ottomaanse Rijk. Ook Mozart die vond inspiratie in het fascinerende maar ook dreigende Ottomaanse Rijk voor zijn vroege zingspiel Die Entführung aus dem Serail. Constanze, een Spaanse aristocrate, is ontvoerd om deel uit te maken van de harem van een Turkse pasje. En ook haar kamermeisje Blonde wordt toegewezen als slavin aan de rechterhand van de pasja, ene Osmin. En hier probeert Blonde, de brute Osmin, een lesje te leren hoe je, lees in het Westen, het hart van een vrouw kan veroveren.

Sopraan Anna Prohaska kroop in de huid van Blonde in haar aria durch Zärtlichkeit und Schmeicheln uit de vroege opera Die Entführung aus dem Serail van Wolfgang Amadeus Mozart. Chamber Orchestra of Europe stond onder leiding van Yannick Nisse-Sega. Niemand zal er iets op tegen hebben, denk ik, dat we nog een tijdje in het gezelschap van Mozart blijven met zijn fagotconcerto in Besgroot. Mozart schreef dit concerto toen hij 18 was. Wellicht was het een opdracht van een adellijke amateur fagotist.

De solist was fagottist Klaus Toeneman. The Academy of St. Martin in the Fields stond onder leiding van Neville Mariner in dit fagotconcerto van Wolfgang Amadeus Mozart. Een omvangrijk kamermuziekwerk staat hier voor ons klaar. Het strijkquintet in S groot van Antonín Dvořák werd bij de creatie in 1894 door een recensent in zeer positieve zin vergeleken met Mozarts muziek. Dvořák schreef dit quintet in de periode dat hij aan de slag was in de Verenigde Staten. En net zoals in zijn Amerikaans strijkkwartet versmelte boheemse invloeden hier met Amerikaanse. Het derde, rustige deel zou gebaseerd zijn op een melodie die Dvořák in gedachten had voor een nieuw Amerikaans volkslied. Het is een thema met variaties. Hier zijn altviolist Pavel Nickel en het Pavel Haas Quartet in het strijkquintet in S groot van Dvořák.

Een sublieme uitvoering was dat van het strijkquintet in S-groot van Antonín Dvořák met altviolist Pavel Nikkel en het Pavel Haas Quartet. Met dank aan samensteller Bart Thijskens voor deze keuze. In de zomer van 2026 geeft Clara wat aandacht aan een wat mindere god onder de barokcomponisten, namelijk Louis Couperin, wiens 400ste geboortedag we herdenken. Hij was in zijn tijd, de Franse barokperiode, vooral een gevierd toetsenist. Zijn neef, François Couperin, ook Couperin le Grand genoemd, bleef wel veel bekender. En dit hier is een passacaille van onze Louis Couperin.

Pianist Pavel Kolesnikov leefde zich in de barokke subtiliteit van deze passacaille van de jarige Louis Couperin. Bach mag, daar bent u het zeker mee eens. En dit klinkt als een vrolijke achtervolging met snelle stapjes. Twee gelovigen snellen Jezus tegemoet op zoek naar zijn mededogen en hulp.

0: Sopraan Ingrid Schmidhuizen en contratenor Charles Brett samen met het orchestre de La Chapelle Royale onder leiding van Philippe Herwegen in de aria, of het duet beter, Wir eilen mit schwachen doch emsigen Schritten uit de kantate Jesu, der du meine Seele van Johann Sebastian Bach.
1: De Zomer van Clara met Sylvia Broekaert.

Giovanni Antonini was de blokfluitsolist in dit concerto van Georg Philipp Telemann. We hoorden voorts ook Il Giardino Armonico. Een leuke vraag is altijd die van de onbewoond eilandmuziek. Welke muziek zou u het liefste meenemen naar een onbewoond eiland? Wel, ik zou durven gaan voor de impromptus van Franz Schubert, zoals deze twee in handen van pianist Paul Lewis.

onbewoond eiland of paradijselijke muziek. Deze twee impromptus van Franz Schubert hier in handen van klavierist Paul Lewis. Het is hier in Brussel nog altijd aan de orde vandaag. Nog geen regenbuien zien passeren, maar het kan snel veranderen volgens de buienradar. Dit is Dance in the Sun.

Van Arnold Bax was Dance in the Sun uit 4 Orchestral Pieces met BBC Philharmonic onder leiding van Andrew Davis. En tot het nieuws van 4 uur speelt het ensemble Villa Musica nog een scherzo uit het Nonet van Louis Spohr.

0: De Munt opent het nieuwe seizoen met Beethoven 7. Een wervelende dansvoorstelling van Sascha Waltz. Beleef de 7e symfonie van Beethoven in een meeslepende choreografie live op het podium van De Munt. Alle info via demunt.be. Samen met de Nationale Loterij en Clara.
1: Clara neemt u mee naar Laus Polyphonie. Voor en achter de schermen. Laat een klankdeken om u heen slaan. Van stemmen die elkaar dragen, omhelzen en loslaten. In het requiem van Thomas Louis de Victoria. Door Tenebrae. Straks vanaf 6 uur in Clara Live met Nicole van Opstal en Carlos Sio. Bij Clara op VRT Max.
2: Het is 4 uur, een heel goede middag, VRT Nieuws met Katrien Persman. De Britse Prins Harry en 6 andere bekende Britten moeten samen meer dan 11 miljoen euro betalen aan de uitgever van de krant The Daily Mail. Bij hen zijn ook zanger Elton John en actrice en model Liz Hurley. De 7 hadden The Daily Mail voor de rechter gedaagd omdat die op een illegale manier informatie over hen zou hebben verzameld. Maar de rechter gaf hen ongelijk. Nu moeten ze dus een schadevergoeding aan de krant betalen. De Hoge Raad voor de Justitie is bezorgd over de hevige reacties na een vonnis gisteren in de rechtbank van Namen. Een man kreeg daar 17 jaar cel voor de moordpoging op zijn buurman. Hij verdacht zijn buurman ervan dat hij zijn stiefzoontje had misbruikt. De buurman was eerder al veroordeeld voor misbruik van minderjarigen. De stiefvader had de buurman daarop in elkaar geslagen. Toen de rechtbank de man gisteren veroordeelde, was er meteen veel protest in de rechtszaal. En er volgden doodsbedreigingen tegen de rechters op sociale media. De Hoge Raad voor Justitie zegt dat zulke reacties de rechtsstaat in gevaar brengen. Het KMSKA, het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, zet een nieuwe stap in de restauratie van het schilderij Aanbidding der Koningen, een monumentaal werk van Rubens. Nadat vernis en oude overschilderingen zijn weggehaald, wordt nu de houten achterkant van het schilderij aangepakt, zegt Koen Bulkes van het KMSKA.
3: Bovenaan zitten er planken uit een andere periode die later zijn toegevoegd en die hebben ze muur vastgezet. En dat is eigenlijk een probleem, want daardoor kunnen die planken die het paneel van Rubens maken, kunnen die niet meer te goed ademen of bewegen. Dus we nemen die planken weg en we vervangen die door een aluminium systeem dat langs de ene kant genoeg stabiliteit geeft, maar langs de andere kant het paneel ook toelaat om te ademen.
2: Bezoekers van het KMSKA kunnen de restauratie volgen in de Rubenszaal zelf. Volgend jaar is de restauratie afgerond. Dan is het ook 450 jaar geleden dat Rubens werd geboren. En gewezen wielrenner Frans Verbeek is overleden. Verbeek won in de jaren 70 onder meer de Omloop het Volk, de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl. In 1973 werd hij Belgisch kampioen. Maar Eddy Merckx was wel altijd een stevige concurrent. In de Ronde van Vlaanderen in 1975 werd Verbeek tweede na Merckx. Hij deed toen deze legendarische uitspraak.
4: Het is ongelooflijk, Fred, hoe dat hij rijdt. Je kunt dat niet zeggen. Ik heb voor een medabel afgezien. Ik moet zeggen, gelijk als deze. Hij rijdt 5 per uur. Te snel voor ons.
2: Frans Verbeek combineerde het koersen lange tijd met een job als melkboer. Na zijn wielercarrière richtte hij Vermarksport op, een bedrijf van sportkledij. Verbeek werd 85. Het weer wisselend tot soms zwaar bewolkt met geleidelijk buien die hier en daar onweerachtig kunnen zijn. Aan zee is het meestal droog, maximaal tot 22 graden. Morgen trekken opnieuw een aantal buien van west naar oost. Zondag meestal droog, maandag zonnig en dan tot 23 graden. En daarna opnieuw warmer, maar onstabiel. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Sylvia Broekaert.

Miauw. Nog een blafje aan het eind en de Waltzing Cat van Leroy Anderson die moest plaatsruimen voor een hond. We hoorden het St. Louis Symphony Orchestra onder leiding van Leonard Slatkin. Een heerlijk operettefragment is de nu volgende aria Ich schenk mein Herz nur dem allein uit Die Du Barry van Karl Mielöcker. Het verhaal gaat over Madame du Barry, de maîtresse van Lodewijk XV, koning van Frankrijk. Madame du Barry, of Jeanne, zingt hier voor haar grote liefde.

Sopraan Diana Damrau was de verliefde Jeanne. Het radioorkest van München stond onder leiding van Ernst Thijs. In deze operette-aria Ich schenk mein Herz nur dem allein uit Die Dubarry van Karl Mielke. De Fransman Reynaldo Hahn componeerde ook enkele operettes die ik een warm hart toedraag. Hahn was geen groot vernieuwer, maar wat een heerlijke, onderhoudende muziek schreef hij, zoals de nu volgende première valse voor piano. Op dat moment, circa 1898, was Reynaldo Hahn een geliefde jonge dandy in de Parijse salons. En de meeste van die walsen schreef Hahn voor bevriende pianisten.

Daar straks nog in Couperin te horen en nu aan de piano opnieuw Pavel Kolesnikov in enkele première valsen van Reynaldo Hahn. En we blijven in Parijs, circa 1900. De muziek van de Française Mel Bonis wordt nu pas echt naar waarde geschat. Dat is het lot van heel wat componerende vrouwen uit het verleden. Mélanie Bonis kwam als jong meisje via een vriend van haar ouders terecht in het Parijse conservatorium. Ze mocht daar studeren bij César Franck. Ze moest van haar ouders wel trouwen met een man die meer dan 20 jaar ouder was dan zijzelf. En met hem kreeg ze 3 kinderen en in het geheim ging ze opnieuw een relatie aan met haar eerste grote liefde en dat was een zanger. Met die man had ze nog een dochter en ook dat bleef een geheim. Deze orkestrale muziek, Suite en forme de valse, is te vinden op een nieuw album met het BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Roman Gamba.

De suite en forme de valse van Mel Bonis kregen we van het BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Rumon Gamba. Een mooie uitvoering die ondertussen 35 jaar oud is met de strijkkwartetten van Ludwig van Beethoven, die staat hier nog op ons te wachten. Het wereldberoemde 20e eeuwse Amerikaanse Guarneri kwartet bestond al toen ik een ukkie van 2 jaar oud was, zo ergens begin de jaren 60. Ze gaven een enorme boost aan de populariteit van het genre van het strijkkwartet en ze toerden de wereld rond. In 2009 hielden ze het voor bekeken. En dit is hun interpretatie van een van de vroege strijkkwartetten van Beethoven. Het opus 18, nummer 2, ook wel eens complimentenkwartet genoemd.

Het volledige strijkkwartet uit opus 18 nummer 2 van Ludwig van Beethoven was in handen van het Guarneri Quartet. En voor de muziekkeuze zorgde deze namiddag Bart Thijskens. Tot het nieuws van 5 uur genieten we nog van het pianospel van Alexandre Kantorov en Tapiola Sinfonietta onder leiding van Jean-Jacques Kantorov in het tweede deel uit het tweede pianoconcerto van Camille Saint-Saëns. Ik wens u nog een plezierige, klare avond verder, straks met Django en daarna met het openingsconcert van Laus Polyphonie. Mooie avond wens ik u.

0: Het is 5:00. Een heel goede middag. VRT Nieuws met Katrien Pijersman. Woonleningen waren de afgelopen 12 jaar nooit zo duur en zullen nog duurder worden. Er komen veel reacties op de uitspraak van een rechter in Namen gisteren voor een man die geprobeerd had zijn buurman te vermoorden. En oud-wielrenner Frans Verbeek is overleden. Slecht nieuws voor wie een woonlening wil afsluiten. De rente staat nu al op zijn hoogst sinds jaren. En de volgende week zal die nog verder doorstijgen. Michael van Drogenbroek, hoe komt dat?
1: Wel, dat komt door de lange termijnrentes, want die bepalen mee de rente op woonleningen. En die lange termijnrentes zijn de voorbije maanden en zeker deze week ook fors gestegen. En dat maakt dus dat de rente op woonleningen, die nu al op het hoogste niveau in 12 jaar tijd staat, dat die de volgende weken nog verder zal stijgen. Dat zegt John Romein van Immoteker.
2: Als je kijkt naar een duurtijd van 20, 25 jaar vaste rentes, dan schommelen die rond de 4%. Ga je natuurlijk de verwachting inprijzen, dan zullen die nog stijgen volgende week met 0,5 tot 0,10%. En komen die terecht op 4,10 ongeveer.
0: Ja, dus wie nu leent om een huis of een appartement te kopen, die zal dat dus voelen.
1: Absoluut, zeker in vergelijking met wie enkele jaren geleden leende. Wie nu bijvoorbeeld €200.000 leent op 20 jaar en kiest voor een vaste rentevoet, die betaalt zo'n 4% rente. 5 jaar geleden was dat iets meer dan 1%. En dat verschil maakt dat je vandaag over die hele looptijd €62.000 meer rente betaalt dan wie 5 jaar geleden leende. Om dus exact hetzelfde bedrag te lenen.
0: Dankjewel, Michael. In Buizingen, in de provincie Vlaams-Brabant, is er vannacht een brandbom naar een woning gegooid. De bewoners konden op tijd vluchten en raakten niet gewond, maar het huis is onbewoonbaar. Op camerabeelden van de buurt is te zien hoe iemand iets in de richting van het huis gooit en wegvlucht. Het parket spreekt van opzettelijke brandstichting. Wie de verdachte is, is nog niet duidelijk. De Hoge Raad voor de Justitie maakt zich zorgen over de hevige reacties na een vonnis gisteren in de rechtbank van Namen. Al tijdens de uitspraak was er veel tumult in de rechtszaal. En ook achteraf zijn rechters met de dood bedreigd. Ja, Philippe Heijmans, waar ging dat vonnis over?
3: Wel, een man die had zijn buurman bijna doodgeslagen. De man kan tot op vandaag niet zelfstandig eten, spreken of bewegen. En die man had dat gedaan omdat hij dacht dat zijn buurman zijn stiefzoontje van 6 had misbruikt. Want die buurman die was al eens veroordeeld voor kindermisbruik. De man was daarop naar de politie gestapt, maar een dag later nam hij dus het recht in eigen hand. Intussen is het onderzoek naar dat seksueel misbruik trouwens geseponeerd bij gebrek aan bewijs. En die stiefvader, die al een paar keer veroordeeld was voor slagen en verwondingen, die heeft gisteren 17 jaar cel gekregen voor poging tot moord. Hij maakte zich heel boos in de rechtbank. Er was ook protest binnen en buiten het gerechtsgebouw. En online kwamen er doodsbedreigingen tegen de rechters. En dat kan uiteraard niet, zegt Charlotte Verhagen van de Hoge Raad voor Justitie.
4: Het recht in eigen handen nemen kan uiteraard niet. Als vergelding de manier is hoe we onze problemen gaan regelen, ja, dan is niemand meer veilig. Rechters passen de wet toe nadat alle elementen van het dossier zijn onderzocht. En dat moeten ze uiteraard in alle onafhankelijkheid en sereniteit kunnen doen, zonder druk van buitenaf.
3: Er hebben zich trouwens ook enkele politici, zoals Georges-Louis Boucher van de MR en Tom van Grieken van Vlaams Belang, boos gemaakt over dat vonnis.
0: Dankjewel voor je uitleg, Philippe. In Zweden heeft een man met een zwaard verschillende mensen verwond in een middelbare school in een stadje ten noordwesten van de hoofdstad Stockholm. De dader is gearresteerd. De politie geeft voorlopig niet meer informatie vrij over de dader. Er zou geen gevaar meer zijn nu. De Britse prins Harry en 6 andere bekende Britten moeten samen meer dan €11 miljoen betalen aan de uitgever van de krant Daily Mail. Bij hen zijn ook zanger Elton John en actrice en model Liz Hurley. De 7 hadden de Daily Mail voor de rechter gedaagd omdat hij op een illegale manier informatie over hen zou hebben verzameld. Maar de rechter gaf hen ongelijk. Nu moeten ze dus een schadevergoeding betalen aan de krant. Gewezen wielrenner Frans Verbeek is overleden. Verbeek won in de jaren 70 onder meer de Omloop Het Volk, de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl. In 1973 werd hij Belgisch kampioen. Maar Eddy Merckx was altijd wel een stevige concurrent. In de Ronde van Vlaanderen in 1975 werd Verbeek tweede na Merckx. En hij deed toen deze legendarische uitspraak.
5: Het is ongelooflijk vet dat hij rijdt. Je kunt dat niet zeggen. Ik heb voor een medabel afgezien. Ik moet zeggen, gelijk als deze. Hij redt 5 per uur te snel voor ons.
0: Frans Verbeek combineerde het koersen lange tijd met een job als melkboer. Na zijn wielercarrière richt hij Vermarktsport op. Een bedrijf is dat van sportkledij. Verbeek werd 85. De Argentijnse voetballer Leandro Paredes heeft een schorsing van 10 wedstrijden gekregen voor zijn gedrag meteen na de WK-finale. Argentinië verloor die finale in Amerika tegen Spanje met 1-0 na verlengingen. Paredes greep toen Gavi en Garcia bij de keel en hij wierp hen op de grond. Zijn landgenoot Molina moet 7 wedstrijden aan de kant blijven na een slag aan Rodri. Beide Argentijnen moeten van de Wereldvoetbalbond FIFA ook een boete van €77.000 betalen. Vanavond nog buien, vannacht droog in het centrum, maar elders nog buien, bij minima tussen 10 en 16 graden. Ook morgen buien, bij maxima tot 21 graden. Zondag meestal droog, maar wel bewolkt en 20 graden dan. Maandag veel zon en dan tot 23 graden. Wie wil lenen om een huis of een appartement te kopen, betaalt binnenkort nog een hogere hypotheekrente. Dat was de opener in dit bulletin. De woonleningen staan nu al op het hoogste niveau in 12 jaar tijd. Door de stijging van de lange termijnrentes zullen ze nog duurder worden. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws. Clara, blijf verwonderd. Django, met Tine de Donder. Goedemiddag en welkom. Vandaag hebben we hier maar 1 uur Django, want om 6 uur begint Laus Polyphonie. En dat gaan we nu allemaal live volgen hier bij ons op Clara. 1 uur, maar wel een heel goed uur. Dat is dankzij muzieksamensteller Julie Mozart. Die koos er vandaag voor om te starten met de Amerikaanse jazzpianist Terry Wilson. Welkom.

Teddy Wilson en zijn trio in de Limehouse Blues. De Franse zangeres Marion Rampal die kreeg op haar 19e van haar moeder een plaat van Abby Lincoln cadeau. We zijn ondertussen 25 jaar verder en ze heeft die grijs gedraaid. En nu heeft ze ook haar eigen Abby Lincoln tribute plaat gemaakt. Song for Abby heet die. En dit is een stuk daaruit.

Marion Rampal met The Music is the Magic van Abby Lincoln. Het is niet zo'n bekende hit van haar, maar het is wel ook de titel van een documentaire over haar leven. The Music is the Magic. De Amerikaanse tenorsaxofonist Charles Lloyd die heeft dit jaar nog een nieuw album uitgebracht. Dat is een eerbetoon geworden aan zijn vriend Zakir Hussain, een tabla-meester die een paar jaar geleden gestorven is. Op die nieuwe plaat staan opnames die ze gemaakt hebben samen in Mumbai in 2009. Op één zeer intense opnamedag in de Nirvana studio. Na een concert ter ere van Hussain zijn vader Allah Raka. Op die nieuwe plaat horen we bansuri, sarangi, sitar en zang naast het vaste Sangam trio. Het is iets wat dus 20 jaar geleden gestart is, dat album, maar het is nooit afgewerkt. Tot nu.

tenor Petter Oetland Johansen en sopraan Ariana Savai met het ensemble Irundo Maris. En zij speelde een van de canciones populares españoles. En dit is muziek van Antonín Dvořák, een van zijn mooie legenden.

Het WDR-Rundfunkorkester van Keulen speelde muziek van Antonin Dvořák. De zomer is volop bezig en dan kijken wij graag ook eens terug naar al het moois dat de voorbije maanden uitgebracht is. Bijvoorbeeld een nieuwe opname van pianotrio's van Franz Schubert door het trio Mojo. Dat was in mei van dit jaar nog een van onze keuzes van Clara.

De Nederlandse zangeres en theatermaakster Meral Polat. Haar roots liggen in Koerdistan en ze zong hier ook een traditioneel lied in het Koerdisch. En nu een band uit Leeds in Engeland, het Ancient Infinity Orchestra. Ze zijn met ongeveer 16 en ze spelen spirituele jazz op contrabassen, harp, saxofoons, klarinetten, viool, altviool, cello, hobo, fluiten, mandoline, piano, drums. En dan hebben ze nog een hele collectie klokjes, shakers en nog veel meer percussie-instrumenten. Die liggen bij opnames verspreid over de vloer, klaar om door de muzikanten gebruikt te worden wanneer de geest van de muziek hen daartoe aanzet. En dat was zeker en vast het geval toen ze dit stuk opnamen.

Ancient Infinity Orchestra in een stuk van hun album It's Always About Liberation. En dan een orkest uit Senegal, het Baobab Orchestra. Zij brachten in 1982 hun plaat Pirate's Choice uit. Een plaat die jarenlang stof lag te vergaren in de archieven, tot die begin deze eeuw heruitgegeven werd. En ineens kwam er waardering van over de hele wereld. En nu geldt die plaat ook echt als een iconisch meesterwerk in de wereldmuziek. Wij gaan luisteren naar het nummer La Rébellion. Daarin begint gitarist Barthélemy Attissot. En dan komt de stem die echt de ziel van het nummer bepaalt. Dat is die van Medoun Diallo. Een Senegalees, maar die kan moeiteloos Cubaanse salsa en son integreren in dit nummer.

Perro Perro, orkestra Baobab was dat met La Rébellion. Wij gaan hier afronden met Joey Alexander en dan schakelen we live over naar Antwerpen, want daar begint het festival Laus Polyphonie. Carlo Sio en Nicole van Opstal zijn uw gastheer en gastvrouw vanavond. U kan bij ons alles volgen van 6 tot 10. Ik wens u heel veel luisterplezier en graag tot volgende week.

0: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
1: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
2: Het is 6:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Katrien Pijersman. Lenen voor een huis of appartement was de afgelopen 12 jaar nooit zo duur en zal nog duurder worden. Er komen veel reacties op de uitspraak van een rechter in Namen gisteren voor een man die zijn buurman probeerde te vermoorden. En Jennen Bergmoes wint de koninginnenrit in de Renewi Tour. Slecht nieuws voor wie een woonlening wil afsluiten. De rente staat nu al op het hoogste niveau sinds jaren en volgende week zal die nog verder doorstijgen. Michael van Drogenbroek, hoe komt dat?
3: Wel, dat komt door de lange termijnrentes, want die bepalen mee de rente op woonleningen. En die lange termijnrentes zijn de voorbije maanden en zeker deze week ook fors gestegen. En dat maakt dus dat de rente op woonleningen, die nu al op het hoogste niveau in 12 jaar tijd staat, dat die de volgende weken nog verder zal stijgen. Dat zegt John Romein van Immoteker.
4: Als je kijkt naar een duurtijd van 20, 25 jaar vaste rentes, dan schommelen die rond de 4%. Ga je natuurlijk de verwachting inprijzen, dan zullen die nog stijgen volgende week met 0,5 tot 0,10%. En komen die terecht op 4,10 ongeveer.
2: Ja, dus wie nu leent om een huis of een appartement te kopen, die zal dat dus voelen.
3: Absoluut, zeker in vergelijking met wie enkele jaren geleden leende. Wie nu bijvoorbeeld €200.000 leent op 20 jaar en kiest voor een vaste rentevoet, die betaalt zo'n 4% rente. 5 jaar geleden was dat iets meer dan 1%. En dat verschil maakt dat je vandaag over die hele looptijd €62.000 meer rente betaalt dan wie 5 jaar geleden leende, om dus exact hetzelfde bedrag te lenen.
2: Dankjewel, Michael, voor je uitleg. De Hoge Raad voor de Justitie is bezorgd over de hevige reacties na een vonnis gisteren in de rechtbank van Namen. Al tijdens de uitspraak was er veel tumult in de rechtszaal en achteraf zijn ook rechters bedreigd. Uitleg door Filip Heijmans.
5: Ophef in de rechtbank van Namen gisteren. Grégory Le Nocy is er net tot 17 jaar gevangenis veroordeeld. Een jaar geleden sloeg hij zijn buurman bijna dood. De reden? Hij vermoedde dat die buurman, een veroordeelde kindermisbruiker, ook zijn stiefzoontje had aangerand. Dat Le Nocy, een veroordeelde geweldpleger, nu zelf 17 jaar naar de cel moet, lokte hevige reacties uit bij zijn vrienden en kennissen. Le Nocy zelf moest door enkele agenten naar buiten worden gedwongen. Achteraf kwamen er ook bedreigingen tegen de rechters die het vonnis uitspraken. Onaanvaardbaar, zegt Charlotte Verhagen van de Hoge Raad voor Justitie.
6: Het recht in eigen handen nemen kan uiteraard niet. Als vergelding de manier is hoe we onze problemen gaan regelen, ja, dan is niemand meer veilig. Rechters passen de wet toe en dat moeten ze uiteraard in alle onafhankelijkheid en sereniteit kunnen doen, zonder druk van buitenaf.
5: Ook enkele politici, zoals Georges-Louis Boucher van de MR en Tom van Grieken van Vlaams Belang, hebben kritiek op de uitspraak.
2: Vanaf morgen kan er opnieuw gekajakt worden op de Lessen. Dat was anderhalve maand onmogelijk door de droogte. Ook nu is het nog niet overal mogelijk, wel op een traject van 12 kilometer, zegt Baudouin van den Brande van Dinan Evasion, dat kajaks verhuurt.
7: Op dit moment enkel 12 kilometer, dus van Gendron tot Anserem. Wat al een heel mooi traject is. Hè. Dus voor een familie of vrienden is dit meestal toch wel genoeg. Natuurlijk, geen barbecues op de randen van de rivier. De natuur is nog altijd dor. Hè. Het is heel droog geweest, dus het is nog altijd een risico om een vuur te creëren natuurlijk. Hè.
2: In Zweden zijn minstens 2 zwaar gewonden gevallen toen een man met een mes of een zwaard een middelbare school binnenkwam en mensen aanviel. Er zou ook een 3de gewonde zijn. De man is gearresteerd. Hij zou door de politie in het been geschoten zijn. De aanval gebeurde in een stadje ten noordwesten van de hoofdstad Stockholm. Meer informatie over de dader of over zijn motief is er voorlopig nog niet. In Hongkong zijn 2 activisten veroordeeld voor het organiseren van de herdenking van de studentenprotesten op het Tiananmenplein in 1989. De 2 bleven dat doen, hoewel dat niet meer mag sinds de invoering van de speciale veiligheidswet in Hongkong in 2021. Ze zijn nu veroordeeld voor opruiing en riskeren een lange gevangenisstraf. De massale studentenprotesten in Peking in 1989 werden hardhandig neergeslagen door het Chinese leger. Er stierven toen honderden mensen. In China zijn alle verwijzingen daarnaar verboden. Sport Jenne Berkmoes heeft de derde etappe in de Renewi Tour gewonnen. Samen met Alex Seegaard trok hij diep in de finale ten aanval. Uiteindelijk kwam Jenno Berkmoes alleen aan op de muur van Geraardsbergen. Hij was achteraf blij dat hij kon wegrijden van een sterke Seegaard.
8: Ik ben heel diep moeten gaan. Ik ben blij dat Alex toen een goede compagnon was, maar ik had eerlijk gezegd schrik van hem. Ik weet hoe sterk dat is. En de kopbeerten die hij deed waren echt fantastisch sterk, maar op het einde bleek het dan toch dat ik iets beter was. Dus ja, ik ben heel blij dat ik het heb kunnen afmaken.
2: Jenno Berkmoes neemt ook de leiderstrui over van Jasper Philipsen, die tweede werd. Tennisser Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld bij de mannen, zal niet deelnemen aan de US Open. De Italiaan heeft een blessure aan de knie en is niet klaar voor het laatste Grand Slam toernooi van dit seizoen. Dat begint volgende week in New York. Sinner won de toernooi in 2024. Vorig jaar verloor hij de finale. En de Argentijnse voetballer Leandro Paredes wordt 10 interlandwedstrijden geschorst voor zijn gedrag meteen na de WK-finale. Argentinië verloor die finale van Spanje met 1-0 na verlengingen. Paredes greep nadien 2 Spaanse spelers bij de keel. Een andere Argentijn, Molina, moet 7 interlands aan de kant blijven na een slag aan de Spaanse aanvoerder Rodri. De 2 Argentijnen en de Argentijnse voetbalbond moeten ook boetes betalen. Vanavond en vannacht nog buien. In het centrum blijft het droog. Ook morgen buien bij maxima tot 21 graden. Zondag meestal droog, maar wel bewolkt. Na het weekend wordt het warmer. Wie wil lenen om een huis of een appartement te kopen, betaalt binnenkort een nog hogere hypotheekrente. Daarmee begon dit nieuws. De woonleningen staan nu al op het hoogste niveau in 12 jaar tijd. Door de stijging van de lange termijnrentes zullen ze nog duurder worden. Je leest er meer over op vrtnieuws.be.
9: Blijf verwonderd. Clara Live van op Laus Polyphonie met Nicole van Opstal en Carlos Hio.
10: Goedenavond, welkom op Laus Polyphonie, het zomerfestival voor oude muziek in Antwerpen. En vanavond begint dat festival aan een gloednieuwe editie met uiteraard ook weer topartiesten en ensembles uit zowel binnen als buitenland. En dat allemaal een week lang hier in het hartje van Antwerpen. Het wordt een bijzonder leuke avond, dat weet ik nu al, want ik heb een hele fijne collega naast mij zitten. Nicole van Opstal, goedenavond.
11: Hallo, goedenavond.
10: Heel fijn dat je erbij bent ook, hier in deze gezellige handelsbeurs. Hoe vaak heb jij eigenlijk het openingsconcert van Laus Polyphonie al bijgewoond, gevolgd?
11: Oei, Carlo, ik weet het niet.
10: Weet je het
11: heel
10: niet?
11: Heel vaak.
10: Moet je ver terug in de tijd dan?
11: Ja, ik moet ver terug in de tijd om te weten dat ik er niet bij was. Ik denk 2 in totaal niet.
10: Amai.
11: En verder toch wel heel veel.
10: Fijn.
11: Laat het ons vooral niet uitrekenen.
10: Nee, dat kunnen de luisteraars misschien even doen. In elk geval, ik ben wel een beetje excited, moet ik zeggen. Want het is voor mij de eerste keer Laus Polyphonie.
11: Mm-hmm.
10: En dan nog eens op een toch wel intrigerende locatie, mag ik wel zeggen. De Handelsbeurs in Antwerpen. Dat is een locatie die jij al een beetje kent ondertussen.
11: We waren hier vorig jaar ook. Ja, vorig jaar ook voor de inleidende uitzending. Het is een heel mooie plek, hè? En bovendien ideaal voor vocale muziek. Het heeft iets van een kathedraal eigenlijk, de hoogte van een kathedraal. Dus dit openingsconcert zal hier mooi tot zijn recht komen. Om 8:00 dan verwelkomen we hier Tenebrae onder leiding van Nigel Short. Zij zullen de 33e editie van Laus Polyphonie aftrappen. En ze doen dat met een meesterwerk van Thomas Luis de Vitoria met zijn 6-stemmige Requiem. Dat is meteen ook zijn laatst gepubliceerde werk en volgens sommigen betekent het ook het einde van de Spaanse Gouden Eeuw.
10: Ja, gecomponeerd rond ongeveer 1600.
11: Mm-hmm.
10: Meteen ook het thema van deze editie van Laus Polyphonie. Ik zal het ook even voluit lezen. Meerstemmig Europa, circa 1600. Een continent van contrapunt. Dat moeten we toch straks even toelichten, Nicole. Maar in elk geval, dat is voor zometeen.
11: Ja, we hebben heel wat gasten hier. Wij blijven hier gezellig aan de studiotafel zitten, die groot genoeg is om al die gasten hier te ontvangen.
10: Klopt, ja. Het komende uur praten we al met historicus Hans Mulder. Hij komt langs en hij frist onze kennis van die 16e eeuw helemaal op.
11: Ja, wie we ook verwachten, dat is Nicolas Achte. Hij staat met zijn ensemble Scherzi Musicali op het festival en hij is dit jaar ook een van de coaches van IAP, de International Young Artist Presentation, waar jong aanstormend talent zich kan komen voorstellen.
10: Ja, en jij bent er al op uitgetrokken, Nicole. Mm-hmm. Jij bent vorige week, dacht ik, bij Chris Verhelst langs geweest, ja, om haar collectie klavierinstrumenten te bekijken.
11: En maar... die is indrukwekkend.
10: Die is indrukwekkend?
11: Ja, okay, toch wel. Maar... ze vertelt er straks over.
10: Ja, die reportage komt er straks aan.
11: Ja, maar eerst muziek. Speciaal gekozen door festivaldirecteur Bart de Muit. Hij is meteen onze eerste gast van deze avond, live op Laus Polyphonie.

0: Donderdagavond staat Capella Mariana op Laus Polyphonie met deze muziek, de vijfstemmige mis van Christophe Harant, onder leiding van Wojtek Semmeraad, die zelf ook tenor is bij het ensemble. Bart de Muyt is erbij komen zitten, algemeen en artistiek directeur van Amuse en dus ook als geen ander verbonden verweven met Laus Polyphonie. Goedenavond, Bart de Muyt.
1: Goedenavond.
0: Ik zeg Carlo, goedenavond. Ik zeg tussen Nicole. Neus en lip er ook bij dat je dat al sinds 2009 doet.
1: Ja, klopt.
0: De tijd vliegt.
1: De tijd vliegt, ja, klopt.
0: En vanaf vandaag mag je jezelf ook een beetje muzieksamensteller noemen voor Clara, want jij koos de openingsplaat van deze radioshow live op Laus Polyphonie. Ja, die muziek van Christophe Harant. Ik dacht, Bart gaat meteen beginnen met heel feestelijke muziek, uitbundige muziek, maar het is toch iets anders geworden.
1: Wel, toen de vraag me gesteld werd, dacht ik eventjes na. En ik denk dat wij in een tijd leven waar wij toch ook momenten van nadenken, momenten van bezinning eventjes moeten inlassen. In een wereld leven waar er heel veel aan de gang is. We hebben het geluk van toch een mooi festival te kunnen geven in die wereld. En toen ik dacht, welk stuk schuiven naar voren? Effectief een feestelijk, het is natuurlijk een feestelijk gebeuren. We zijn hier vanavond met 850 mensen samen in deze schitterende handelsbeurs om naar een fantastische muziek te beluisteren van Vittoria. Maar ik dacht van oké, laat ons gaan voor een stuk dat waarschijnlijk weinig mensen kennen. Dat is één. Een componist die waarschijnlijk weinig mensen kennen. Het is een Agnus Dei uit een mis van Harant. Gebaseerd op een stuk van, op een madrigaal van Luca Marenzio. En Marenzio is misschien voor de meeste mensen dan toch ietsje meer gekend. Hè. Maar de muziek komt eigenlijk uit Centraal-Europa. Harant was in Praag en weet dat er vandaag ongelooflijk veel bronnen, muziekbronnen, nog liggen in Praag, in Tsjechië en in andere landen in Centraal-Europa. En vandaar dat ik dacht van oké, laat ons dat eventjes naar voren schuiven om op de live-uitzending van Clara toch even een focus te geven naar Centraal-Europa, wat misschien vaak minder aanbod komt, maar waar de Vlaamse polyfonie eigenlijk vaak de basis was om componisten als Harant en anderen toch tot schrijven toe te zetten.
0: Ja, en die muziek kunnen we dus ook binnenkort live horen.
1: Zeker
0: hier
1: weten.
0: Op het festival.
1: Een aanrader, Capella Mariana.
0: Het thema van dit van deze editie is Meerstemmig Europa circa 1600, een continent van contrapunt. Toch wel een bijzonder woelige eeuw met heel veel oorlog, maar ook veel contact tussen heel wat mensen, kunstenaars, clerici, denkers. Ja, het lijkt wel alsof het thema ook wel over deze tijd zou kunnen gaan, ja. Bart de Muyt.
1: Ja, binnen de keuze van het thema vond ik het heel belangrijk van vandaag iets te doen wat te maken heeft met vandaag en wat te maken heeft ook met kunst van vroeger. Zoals u weet, de polyfonie heeft een hoogbloei gekend in de 15e, 16e eeuw, in de Lage Landen, ook daarbuiten. En als wij gaan voor meerstemmigheid in de titel, daar gaan we eigenlijk ook over het gegeven van we leven in een samenleving met mensen, we moeten luisteren naar elkaar. Willen we problemen oplossen vandaag, dan is het belangrijk van te horen wat een ander denkt en daar samen te zoeken naar oplossingen. En laat daar kunst een heel belangrijk gegeven zijn. U zegt het zelf, in de tijd, in de 16e eeuw, kunstenaar waren verbindend. Laat ons dat vandaag ook opzoeken, die verbinding naar de jonge muzici die vandaag opgeleid worden. Ik denk hier in de International Young Artist Presentation, waar zij de voorbije dagen samen hebben kunnen werken aan een toekomst, samen hebben kunnen werken aan een boodschap, aan een taal die zij delen en een taal die zij eigenlijk ook willen uitdragen naar een heel groot publiek. En daarvoor gaan we.
0: Mag ik het een hoopvolle editie noemen?
1: Zeker weten.
0: Oké, fantastisch.
2: We gaan na het openingsconcert nog verder praten, Bart de Muyt. Dan kom je nog eens langs. Hè?
1: Zeker weten.
2: Oké.
1: Dank u.
2: Muziek nu.

0: Transport Publiek met muziek van Anthony Poole. Maandagmiddag staan ze op Laus Polyphonie met een programma rond de muziek van Richard Daring.
1: Tijdens deze uitzending zoomen we in op een aantal dingen die deze editie van Laus Polyphonie te bieden heeft. Concerten, workshops en naar goede gewoonte ook een coaching voor jonge beloftevolle ensembles. Muzikanten die de toekomst van de oude muziek mee vorm zullen geven. En dat gebeurt in de zogenaamde IAP, de Young Artist Presentation. Dit jaar zijn er 6 ensembles geselecteerd die dinsdag hier in Antwerpen zijn toegekomen en sindsdien een intensieve coaching hebben gekregen van 2 muzikanten die het klappen van de zweep kennen. Dat zijn Peter van Heijgen en Nicolas Achten. En die laatste kennen we van zijn ensemble Scherzi Musicali, waarmee hij later, volgende woensdag namelijk, in Amuse ook een concert geeft. En Nicolas is er komen bij zitten. Dag, goedenavond. Dag Nicolas.
2: Goedenavond, Nicolas.
1: Dit is de eerste keer, dacht ik, dat jij coach bent.
2: Absoluut.
1: Bij IAP. Hoe was het de voorbije week?
2: Het is nog niet over. Het is eigenlijk een ongelooflijke ervaring. Want eerst vroeg ik me af, wat zou ik die mensen kunnen geven en aanbieden? En Peter, die daar meer ervaring mee heeft, zei, ja, het gaat niet over muziek. Het is geen interpretatie, masterclass of zo, maar het is een coaching voor al de rest. En ik dacht, wie ben ik om dat allemaal te doen?
1: Ja. Mm-hmm.
2: En eigenlijk is dat snel duidelijk geweest dat elk ensemble andere noden hadden, dat ze concrete vragen hadden en dat ze soms een paar dingen niet wel bewust nodig hadden, maar dit wel ik of Peter konden aanbieden.
1: En over wat gaat het dan zo?
2: Het kan van presence on stage, hoe ze naar elkaar kijken, de overgang tussen de stukken, een beetje ensenering of wel toch een beetje ruimteorganisatie, zou ik zeggen. Timing enzovoort. Het kan een beetje van alles zijn, tot wanneer van te buigen, de kleren. Het kan van alles zijn.
1: Ja. En is er jou iets opgevallen aan die jonge ensembles van nu? De manier waarop ze naar muziek kijken, is dat anders dan toen jij begon?
2: Ik vind dat alle 6 ensembles al anders zijn dan 3 dagen geleden. Mm-hmm. En wat wij gebracht hebben, Peter en mij, zijn kleine dingen, maar die wel op hun, denk ik, veel gedaan heeft. Die zijn allemaal veel gegroeid en ik ben zeker dat nog in de komende weken er nog veel franken zullen vallen.
1: Ja, nog veel zal doorwerken. En morgen is het dan hun grote dag. Dan geven ze hier een concert allemaal.
2: Absoluut.
1: Dat is voor jullie ook spannend, denk ik.
2: Ja, ik ken het al als leraar op conservatorium Brussel. Als leerlingen zingen of spelen, heb ik eigenlijk meer stress dan voor mezelf. Want ik voel me zoveel betrokken en ik kan wel vanuit mijn stoel niet echt iets doen.
1: Nee.
2: Alhoewel ik voor mezelf on stage altijd kan proberen te vechten om een betere richting te vinden wat ik aan het doen ben. Hier is het geval niet. Maar het is ook iets dat we leren loslaten. Mm-hmm. En ik vind dat absoluut mooi. Hier heb ik geen stress, want die zijn allemaal al professionele muzikanten, die hebben persoonlijkheid, die hebben veel autonomie. En ik kijk er veel naar uit om van de energie van iedereen te kunnen genieten.
1: Ja, en te blijven volgen misschien, die ensembles.
2: Ja, zeker.
1: Ja. Woensdag is het dan aan jou en Scherzi Musicali. En jullie gaan zich over Dowland buigen, maar een bepaald aspect van Dowland in Kopenhagen. Waarom dat aspect?
2: We denken vaak aan Dowland in Engeland en eigenlijk Dowland op zijn eigen eiland, zou je zeggen. Dat Dowland een soort geniale componist is uit nergens en dat niet binnen een zekere context is. Maar eigenlijk heeft hij het belangrijkste deel van zijn leven als componist. Want hij heeft eigenlijk na een zekere tijd niet meer geschreven. Maar bijna alle stukken die we van hem kennen zijn van het moment dat hij in het Hof van Kopenhagen was. En daar waren andere componisten waarvan we eigenlijk de namen bijna nooit horen, waarvan de muziek nooit horen. Die waren eigenlijk de componisten dat andere mensen, en dat Dowland zelf waarschijnlijk ook hoorden, misschien meespeelden, weet ik niet. En ik vond het interessant om hem binnen een context terug te zetten. Natuurlijk zal in het concert veel Duitsland zijn, want in het concert, in het Duitsland-programma willen wij eigenlijk 3 uur muziek graag doen. Maar het is een mooi stuk. Ah, ja, dit stuk, dat is een van mijn lievelingsstuk.
1: Dat is moeilijk kiezen.
2: Voilà, dus het is moeilijk kiezen. Dus er zal wel een zeker aantal stukken Duitsland zijn, maar niet alleen maar.
1: Ja, ook van die andere Deense componisten dan. Wauw, jullie gaan dat uitvoeren met 4 stemmen en een luidconsort.
2: Ja, en dat is ook iets dat niet zo vaak gebeurt. Misschien toen vaker gebeurde, hoogwaarschijnlijk, is dat luidconsortpraktijk. Het is vandaag de dag heel frequent om gambaconsorten te horen. Mm-hmm. Er is daarvoor een cultuur. En eigenlijk luidconsorten heel, heel weinig. En natuurlijk moeten wij voor luidconsorten verschillende luiden van verschillende maten hebben. En ja, met de tijd heeft Kersi en mezelf wel een zekere collectie kunnen oprichten.
0: Fantastisch.
2: Dus met luiden van verschillende maten en dus verschillende pitchen, van de kleine sopraanluid tot naar de contrabasluid. En natuurlijk vraagt het ook om de muziek wat te bewerken. Want de begeleiding van Duitsland zelf voor solo luid, mm-hmm. enkel luid en die stemmen. En uit ervaring in kleine ruimtes, waarvoor het waarschijnlijk bedoeld was, is absoluut geen probleem. Maar vanaf het moment dat we in een grotere ruimte zijn, zoals Amuse, maar ook grotere concertruimtes, mm-hmm. Vind ik altijd de balans 4 stemmen en 1 klein luid, altijd een beetje delicaat. En mijn idee was dus om die luidbegeleidingen te kunnen bewerken, mm-hmm. Voor meerdere instrumenten. We zijn dus met 7 en geen 8, omdat ik zelf zing en speel. Mm-hmm. De waspartij en voilà, de rest zal een gelegenheid zijn om dat kleur van dat luidconsort, bredere luidconsort, te kunnen horen, samen met 4 stemmen. Onder andere de Vlaamse sopraan Hanna Albender, die voor dit muziek, denk ik, geweldig zal doen.
1: Wauw, dat
0: het wordt een ontdekkingstocht, denk ik.
1: Ja, dat klinkt heel mooi. Dus, oké, heel vernieuwend. Woensdagavond.
2: Absoluut.
1: In Amus.
2: 10 uur.
1: 10 uur, oké, we gaan er zijn.
2: En het duurt maar 1 uur, dus voor diegenen die nog een treintje moeten pakken, zal dat nog kunnen lukken.
1: Dat moet nog te doen zijn. Oké, dankjewel, Nicolas Achten. Veel plezier nog met IAP.
2: En met
1: natuurlijk met Dowland & Co.
2: Dank u.

0: Gwendoline Blondeel met muziek van Settimia Caccini en Scherzi Musicali onder leiding van onze gast van zo net, Nicolas Achten. Hij staat volgende week met zijn ensemble. Volgende week woensdag is dat met muziek van John Dowland hier op Lance Polyphonie. En wie op diezelfde dag ook op de affiche staat, is onze volgende gast. Historicus en auteur Hans Mulder. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hans Mulder, welkom op Lance Polyphonie.
1: Dank je voor uitnodiging.
0: Het is nog een beetje rustig hier. Het publiek komt straks nog binnen. Maar ben jij een liefhebber van polyfone muziek?
1: Absoluut. Ik hou enorm van... Eigenlijk moet ik zeggen, ik hou van alle soorten muziek. Maar zeker van de polyfone muziek.
0: Mooi. Dan ben je op een goede dag naar Antwerpen afgezakt voor ons.
1: Goede week.
0: Goede week, absoluut. Ik moet wel zeggen, Hans, je hebt me naar een plek gestuurd waar ik al een tijdje niet meer was geweest. En dat was de bibliotheek.
1: Ah.
0: Namelijk voor het boek dat hier bij ons op tafel ligt, vorig jaar nog verschenen. Europa, de 16e eeuw. Het is het begin van een vierluik, van een tetralogie. Want je gaat verder in de tijd, 17e eeuw, 18e eeuw, 19e eeuw later. Maar waarom wilde je nu precies met die 16e eeuw beginnen?
1: Het heeft een hele praktische oorzaak. Ik heb in mijn werkzame leven eigenlijk met die periode bezig gehouden. Dus helemaal grofweg van 1450, het begin van de boekdrukkunst eigenlijk, tot aan 1900 of tot aan het heden. Maar misschien nog beter is dat ik misschien iets moet zeggen over die 16e eeuw. Waarom die zo geweldig, mij zo geweldig interesseert. Er zijn vier, ik haal er even vier uit. Mm-hmm. Vier aspecten die die eeuw wat mij betreft karakteriseren. Het begint eigenlijk in Gent, zou je kunnen zeggen. In 1500 precies, wanneer Karel V wordt geboren. Hij groeit op in Mechelen, overigens. En precies 19 jaar later is hij niet alleen eerder al zijn moeder, zou je kunnen zeggen, opgevolgd als, of eigenlijk zijn opa, opgevolgd als koning van Spanje. En in 1519 sterft ook zijn grootvader van vaderskant, Maximiliaan I, die niet alleen aartshertog is van Oostenrijk, maar ook nog eens keizer van het Heilige Roomse Rijk, de Duitse natie heette dat in die tijd. En Karel wordt dan opeens, en dat komt ook omdat er in de tussentijd nog wat mensen vroeger dood gegaan zijn, dan de bedoeling was, wordt dan opeens op 20-jarige leeftijd ook nog keizer van het Heilige Roomse Rijk. Dus de Karel V van Habsburg gaat dan regeren over een half Europa. 40% van de Europeanen die op dat moment leven, vallen onder zijn toezicht, zou je kunnen zeggen. En dat is één aspect. Het andere aspect daarbij is de Spaanse koningen. We waren al druk bezig om een deel van de wereld te koloniseren. Dus het koloniale aspect van de 16e eeuw zit daar dus ook in. Karel V gaat dan op een gegeven moment regeren over, als je de koloniën erbij neemt, voor het eerst is het iemand die regeert over over een rijk waar de zon nooit meer ondergaat.
2: Ja. Een immens rijk.
1: Immens.
0: En wat ik ook zo opvallend vond in het boek is dat er ook veel mensen religieus waren. Dat was eigenlijk een evidentie. Je was er bijna mee geboren, bij wijze van spreken.
1: Er is ooit in de Lucien Febvre heeft in de 20e eeuw een boek geschreven waarin hij uitlegt dat ongeloof in de 16e eeuw onmogelijk is. En dat zit gewoon in het. Iedereen was doordezemd van het geloof. En dat is inderdaad het derde aspect, de religie. Want die, daar gebeurt nogal wat. Hè? Ik bedoel, het katholicisme was tot dan toe voor iedereen.
0: Ja.
1: En dan krijg je mensen als Maarten Luther.
0: Tegenstemmen?
1: Mensen als Maarten Luther die zegt van maar klopt dit allemaal wel? Is dit wel de manier waarop mensen zouden moeten geloven? Want eigenlijk zegt hij, mensen moeten, iedereen die gelooft, moet het woord van God leren kennen. Die moet zelf kunnen lezen. Tot dan toe was de Bijbel eigenlijk alleen in het Latijn beschikbaar, dus de geautoriseerde versie. En vanaf dat moment, eigenlijk begint dat al in de 15e eeuw, worden de Bijbels ook in de landstaal uitgegeven. En Luther is daar een belangrijke aanjager van. En dan kom ik bij het vierde aspect. Wat Luther dus doet, een heel beroemd verhaal, dat hij, wat waarschijnlijk overigens niet klopt, maar dat hij in Wittenberg die 95 stellingen aan de kerkdeur hamert.
0: Ja.
1: klopt waarschijnlijk niet. Mm-hmm. Maar wat hij wel doet, is die 95 stellingen heel snel
0: verspreiden.
1: Ja. Door drukken. De boekdrukkunst. Mm-hmm. Okay. Dus tot grofweg 1450 was het onmogelijk om dat in grote oplagen te doen. Want iedereen moest het was allemaal in handschrift, dus je moest het allemaal overschrijven. Maar op het moment dat die boekdrukkunst de kop opsteekt, zou je kunnen zeggen, uitgevonden wordt. Vanaf dat moment is het mogelijk om dezelfde tekst, precies dezelfde tekst, in soms wel 1000 exemplaren te drukken. Iemand als Luther had dat heel goed door. Die maakte dus ook geen dikke boeken, maar die maakte pamfletachtige boeken. Ja. Boeken, brieven aan de christenen. Zodat hij daar zoveel mogelijk van kon doen verspreiden. Mm-hmm. Nou ja, dat heeft in die hele 16e eeuw doorgewerkt. Het was niet alleen Luther. Je had ook natuurlijk Calvijn, die later een belangrijke rol gaat spelen. En niet te vergeten Hendrik de VIII. Mm-hmm. Hendrik de VIII begint eigenlijk met zijn eigen kerk, hè, dus de Anglicaanse kerk. Het bijzondere eigenlijk is van Hendrik de VIII is dat hij door de paus tot beschermer van het geloof wordt verklaard, omdat hij een boek heeft geschreven over de sacramenten. Met name over het sacrament van het huwelijk.
2: Ja.
1: Laat dat nog net het onderwerp zijn. Laat dat net het onderwerp zijn waarop hij uiteindelijk eigen kerk begint.
0: Ja. De 16e eeuw toch wel een periode vol spanningen, maar ook veel contacten, zo te horen. Dus moeten we misschien zo meteen wat verder op doorbomen. Eerst misschien een beetje muziek van Orlandus Lassus.

0: Utopia Ensemble met muziek van Orlandus Lassus, Percio Veggio. Orlandus Lassus was geen wereldreiziger, maar toch wel een stevige Europa-reiziger. Hij belandde in Italië, Engeland, Frankrijk en ook een deel van het Duitsstalige gebied. En laat reizen nu toch ook wel een belangrijk aspect zijn van dit festival, Nicole. Van Lars Polyphonie dit jaar.
1: Van Lars Polyphonie en Hans Mulder. Jij kan ons verder nog even door die 16e eeuw loodsen. Hoe zat het toen met reizen?
2: Nou, het ging heel wat lastiger dan nu, kan ik je vertellen. Heel veel wegen waren ongeplaveid. Dat betekende dat als het flink regende, dat het een behoorlijke modderboel kon worden. Mm-hmm. Er werd natuurlijk, als het even kon, gereisd met een paard, als je daar geld voor had. En anders, het zou nog mooier wezen als je dat, en sneller ook, als het via het water kon. Hè? Dus via de rivieren, via de zee uiteraard, maar ook via kanalen die al gegraven werden. Er is trouwens, misschien wel even reclame maken voor een erg leuke, dat kan iedereen namelijk dan even zien. Via Bundus heet die website. Dat is van Noord-Europa. En dan kun je zien, dan kun je zelf steden invullen. En dan weet je hoe je rond 1500 hebt moeten reizen. Hoeveel tol je moest betalen, et cetera.
1: En hoe lang het duurde.
2: Van
1: de letteren.
2: Zeker. Ja, als je bijvoorbeeld, ik kom uit Culemborg. Mm-hmm. Ik heb het even opgezocht. Als ik naar Antwerpen was gegaan te voet, dan was het 3 dagen en 19 uur geweest of zo. Maar als ik het sneller had willen doen, dan had ik het via de waterwegen kunnen doen. En dan had ik het in maar liefst 17 uur gedaan. Dus dat scheelt enorm veel.
1: Ja.
2: In tijd was ongetwijfeld ook een stuk duurder.
1: Nu duurt het
2: en
1: ook minder. Wat.
2: En
1: met de
2: moet ik er nog even bij zeggen, het was natuurlijk heel gevaarlijk ook, ja. Reizen.
0: Mm-hmm. Rovers en zo.
2: Rovers, zeker struikrovers. Er zijn ook vele verhalen van bekend, maar ook bijvoorbeeld militairen die of naar een slagveld gingen of van een slagveld kwamen, die in groepjes rondliepen. Het was niet altijd een even fijne tijd. Dus als je reisde, reisde je meestal in een wat groter gezelschap. Zodat je daarmee wat veiliger kon
1: voelen. En omdat het moest dan, om een of andere reden. Niet uit vrije wil. Omdat het moest.
2: De reizen.
1: Ja. Wie reisde er?
2: Nou, natuurlijk werd er gereisd voor de handel. Maar er werd ook gereisd voor bijvoorbeeld kunstenaars, dus muzikanten, van alles uitwisselden. Maar ook gevraagd werden bijvoorbeeld om te spelen aan het hof elders. En inderdaad wetenschappers zoals iemand als Erasmus. Erasmus is een hele beroemde reiziger in die tijd. Die heeft er ook er zijn meer dan 3000 brieven van Erasmus overgeleverd. En over dat reizen schrijft hij dus ook veel in die, over zijn avonturen eigenlijk.
1: Ja.
2: Ja. Ik herinner me, als ik dat mag ik dat zeggen? Ja. Ik herinner me een verhaal van hem. Schrijft hij in 1500 een brief aan een vriend van hem. Vertelt hij dat hij uit Engeland komt. Hij heeft daar aan de Universiteit van Oxford heeft hij gedoseerd. Was bij Thomas More op visite. En ging vervolgens weer terug naar Parijs, was de bedoeling. Thomas More had hem verzekerd dat hij flink wat geld, dat is ook een punt namelijk, had flink wat geld bij zich. Dus dan maak je jezelf ook een willig, of niet willig, maar je maakt jezelf wel een slachtoffer, een potentieel slachtoffer.
0: Mm-hmm. Een target.
2: Een target. En hij komt bij de Engelse douane. Thomas More had hem verzekerd dat hij dat geld allemaal mee had kunnen nemen, mee mocht nemen. Maar de douanebeambten hebben hem bijna helemaal kaal geplukt. Dus hij had bijna geen geld meer. Dus daar schrijft hij dan over. Vervolgens komt hij dan in Frankrijk terecht. En daar heeft hij dan ook nog een akkefietje met een herbergier die hem niet alleen foute paden levert, maar vervolgens ook eigenlijk de rest van zijn geld afhandig wil maken. Dus ze overleven het op het nippertje. Er zijn veel meer van dat soort verhalen in die brieven van Erasmus.
1: Ja, en veel meer staat er ook in uw boek, hè, over die reizigers.
2: Absoluut.
1: Nu, in 1600, na de val van Antwerpen, dat is in 1585, dan gaat de situatie wel veranderen, denk ik.
2: In Europa?
1: In Europa.
2: We hebben in de val van Antwerpen betekende eigenlijk het begin van de groei van Amsterdam. Dus je ziet het centrum van Europa, het handelscentrum van Noordwest-Europa, zie je verschuiven van Antwerpen naar Amsterdam. En dat komt omdat een heleboel handelaars, wetenschappers, kunstenaars uit de zuidelijke Nederlanden de repressie, althans de destijds gevoelde repressie van de Spaanse overheid, wilden ontvluchten. Die zijn allemaal naar het noorden gegaan. En dat is een enorme immigratiegolf eigenlijk. Dus eigenlijk is het de tweede immigratiegolf. Want de eerste immigratiegolf was al eerder. Die was logisch omdat het de eerste was. Dat waren de Portugees-Spaanse Joden die uit Spanje en Portugal werden verdreven. En die zijn eerst allemaal in Antwerpen terechtgekomen. Waar er veel voor hen veel beter klimaat was. En vervolgens in 1585 doorgeschoven zijn naar Amsterdam.
1: Ja, en dan veranderde het hier.
2: Het verandert hier enorm.
1: Helemaal, ja. Oké.
0: Ja, wie natuurlijk meer wil weten over die 16e eeuw moet volgende week gewoon woensdag naar jouw lezing komen, Hans Mulder. Om 1 uur in Amuse is dat. Ik vermoed dat dat een heel mooie zitting wordt.
1: Daar. Ja, want hier de 16e eeuw in 2 keer 5 minuten samenvatten, dat was onmogelijk.
2: Het is een uitdaging.
1: En u hebt zoveel meer te vertellen.
0: En we kijken uit naar die andere boeken. Oh, ja. Tot en met de 19e eeuw. Maar die komen er dus nog aan, heb ik begrepen.
2: Die komen er nog aan.
0: Fantastisch. Dank je wel, Hans Mulder.
2: Dank jullie wel.
0: En geniet van Luis Polyphonie.
2: Ja, bedankt.

0: New York Polyphony zong Regina Shelley van Francisco Guerrero. En vrijdagmiddag is het ensemble hier op Laus Polyphonie in Antwerpen met een programma dat muziek van Jacob Renjaar en Hans-Leo Hasler samenbrengt.
1: The Breathtaking Collective en Capella Mariana brachten deze zomer een nieuwe cd uit, La Nobiltà di Milano. En zij kozen daarvoor muziek uit de 17e eeuw, die specifiek gelinkt is aan Milaan. Misschien toch nog even toelichten. De stad was toen in handen van enkele Spaanse hertogen en een van die Milanese componisten was Andrea Cima. Hier muziek van hem.

0: Chris Verhelst aan het orgel met het Breathtaking Collective. En Chris Verhelst is een van die medeoprichters van More Majorum. Dat ensemble speelt volgende week donderdag in Amuse om 1:00 een concert in het kader van Laus Polyphonie en op het programma Italiaanse Madrigalen. En jij, Nicole, jij kon Chris Verhelst al een bezoekje brengen.
1: Ja hoor, ik ben bij haar thuis gegaan vorige week. En daar thuis heeft ze in de loop der jaren een indrukwekkende verzameling klavierinstrumenten verzameld.
0: Dat moet dan ook een groot huis zijn.
1: Dat is een groot huis, want haar echtgenoot Peter van Heijgen, die blokfluitist is, moet voor haar niet onderdoen. Hij heeft zo'n 40 tot 50 blokfluiten in huis.
0: Maar die zijn kleiner. Die zijn makkelijker weg te stoppen.
1: Ja. Nu, omringd door ettelijke klavierinstrumenten, gaf ze dus een woordje uitleg over het concert dat eraan komt.

Wat jullie nu zo net gehoord hebben is eigenlijk een exotisch buitenbeentje in het programma dat we donderdag voorstellen in Los Polifonie, namelijk het beroemde stuk Amarilli Mia Bella van Caccini, gezet voor klavier door Peter Philips. Waarom is het een buitenbeentje? Omdat het programma eigenlijk geconcipieerd is, de vraag is gekomen van Bart de Muit om Italiaanse muziek rond 1600 in Antwerpen voor te stellen in een kleine groep, in een kamermuziek. En dus Peter van Eijgen heeft dan het programma geconcipieerd als volgt. Dat zijn dus Italiaanse madrigalen die in Antwerpen zeer veel gedrukt werden. Er zijn tientallen collecties gedrukt met honderden stukken die daarin te vinden zijn. En hij heeft een soort hitparade gemaakt. Hij heeft een beetje research gedaan naar wat waren de meest populaire collecties in die tijd. Welke collectie was het vaakst herdrukt? Welke werken kwamen het meest voor in die bundels? En op basis daarvan heeft hij eigenlijk 16 componisten uit 16 verschillende collecties, waar we dan 23 stukken van spelen. Voilà, dat is een beetje het opzet als basis. Daarbovenop voegen we ook toe, namelijk instrumentale zettingen van die muziek door lokale componisten. En dat heeft u nu zo net gehoord, namelijk Peter Philips. Er is ook Emmanuel Adriaansen, heel belangrijk voor luid. En de Caccini als basis is nu geen madrigaal, maar wel een monodie. En een monodie was in Antwerpen minder een stijl die hier gebruikt werd, maar was wel op dat moment rond 1600 de nieuwe stijl in Italië. En dus het is ook niet verrassend dat Philips dan een dergelijk stuk uitkiest. En omdat Philips

Frans denkt, is bijvoorbeeld, je hebt een interval van een kwint, rela bijvoorbeeld, en je gaat dan die afstand met allemaal versieringen opvullen. Tira, dira, dira, dira, da, da, da, da, da, zo'n dergelijke dingen. En dat heeft men dus uitgebreid gedaan. En dus die twee componisten die ik net genoemd heb, die blinken daaruit, maar er zijn er nog heel vele andere. Dat is echt een heel populair ding geweest. En dat wilden we dus ook aan bod laten komen. Dus dat is een beetje het concept van het hele programma.

0: er gaan dus ook madrigalen gezongen worden. Madrigalen die eigenlijk wel voor meerdere zangstemmen bedoeld waren.
1: Ja, een madrigal is een polyfoon wereldelijk stuk op Italiaanse tekst. Inderdaad, er was een praktijk om het puur instrumentaal te doen, maar er was ook de praktijk, al van veel vroeger in de 16e eeuw, om het in een mix-ensemble te doen, namelijk dat je zangers en instrumenten combineert. En dat is nu wat dat wij eigenlijk, enfin, wat Peter eigenlijk bedacht heeft voor dit concert. Wij hebben namelijk, onze groep heet More Majorum, dat wil zeggen concerten waar Peter en ik zelf in meedoen. Maar wij vullen dat altijd aan en heel graag met de jonge generatie. En voor dit concert hebben we 3 jonge mensen uitgenodigd, namelijk Katarzyna Bliskowska, ik hoop dat ik het juist uitspreek, zij komt van Tsjechië, is de zangeres. Dan Asako Ueda, is een Japanse luitiste theorbiste. En Steven Moran, een Amerikaan, die gamba speelt. En dus met ons 5 gaan we eigenlijk dit programma doen.

0: Chris, jouw bijdrage aan dat concert is klavierspelen natuurlijk, begeleiden, maar ook een paar solostukken. En daarmee zijn we ook volop in Antwerpen, want Antwerpen was in die jaren wel echt bekend voor de klavierbouw.
1: Absoluut, en het is Antwerpen, het is niet zomaar Vlaanderen, het is Antwerpen, waar de dynastie op basis van de stichter Hans Rukkers eigenlijk een honderdtal jaar, want Johannes Couchet is later in de familie ingetrouwd, zeg maar. En dus als we heel die dynastie van de vader van de Rukkersen tot en met de dood van Johannes Couchet, dan spreken we eigenlijk over 100 jaar, ongeveer 1580 tot 1680. Rukkers was een brein om een fabriek, zeg maar, te concipiëren rond instrumentenbouw. Heeft een concept bedacht om in een atelier met ontzettend veel mensen die hij opleidde, die maakten allemaal samen één klavcimbel. En zo hebben ze op die 100 jaar, zeg maar, de dynastie Rukkers-Couchet, weten we nu de dag van vandaag dat ze 4000 instrumenten gemaakt hebben, dat wil zeggen 40 per jaar. De dag van vandaag mag je blij zijn als een bouwer er 3 maakt. Dus dat is een ongelooflijk bloeiende zaak geweest die onmiddellijk verspreid was, niet alleen in Europa. Zelfs werden die instrumenten geëxporteerd tot in Zuid-Amerika. Rukkers was een begrip. Een Rukkers hebben was een begrip.
0: Een kwaliteitslabel.
1: Een kwaliteitslabel. Een kwaliteit, een Antwerpse kwaliteit, die iets heel anders is dan een Italiaanse kwaliteit, bijvoorbeeld op dat moment. Die instrumenten staan haaks op elkaar in instrumentenbouw. Elk instrument heeft zijn specifieke kwaliteit om zijn specifieke reden. De houtsoorten verschillen, de snaarmaterialen verschillen, de toetslengtes en breedtes verschillen, noem het maar op.
0: En dus de klank verschilt.
1: En dus de klank verschilt enorm. En het is daarom, vind ik persoonlijk, en gelukkig Peter ook hier thuis, dat wij willen investeren in meer dan één klavcimbel in huis hebben. Want daar doe je het niet mee als je toch probeert in de context van de componist, wat heeft hij mogelijk in zijn oren gehad van geluid van zo'n instrument, zijn we op zoek gegaan. En ondertussen staan er inderdaad hier een zevental instrumenten bij elkaar. Je begint met eentje en dan komt de tweede en zo breidt het uit. En het is behoorlijk veel om te bespelen en te onderhouden, maar het is wel een

0: toffe speeltuin waar dat we hier zitten.
1: En heb je die echt nodig?
0: Ik vind dat wel. Om al die verschillende talen, want een muzikale taal, daar ga je naar op zoek. Wat heeft die taal te zeggen? En dus, het kan niet anders dan, als je 200 jaar muziek beoefent, wat we toch doen, om dan gewoon één instrumentje te hebben, dan mis ik al die verschillende talen. En dus vind ik, ja, dat moet.
1: En wat ga je bespelen op het concert?
0: Ja, en nu komen we, daar gaan we al. Raar maar waar, ik heb hier nu zoveel instrumenten staan en ook een Antwerps klafcimbel. Dus dat was eigenlijk de aanleiding, we gebruiken gewoon dat. Dat is een klafcimbel, gebaseerd op een instrument uit 1644, gebouwd door Hubert Bédard. Maar toen zijn we een beetje verder gaan zoeken. En als je alleen nog maar naar schilderijen kijkt uit die tijd, dan zie je dat er heel vaak een virginaal gebruikt wordt. Dus we dachten, we gebruiken die twee instrumenten. Maar hoe langer en hoe meer ik met die muziek nu bezig ben, twijfelen we of we niet inderdaad heel het programma gewoon op het virginaal zouden doen. Ook omdat dat minder gekend is misschien dan een klafcimbelgeluid. En omdat het zo boeiend is. En we gaan zien. Maar de kans is groot dat het alleen het virginaal wordt.

0: Tja, en als het donderdag dan toch het virginaal niet wordt, dan hebben we het nu alvast even gehoord. Het Johannes Couchet virginaal uit 1650, nagebouwd door Sebastian Núñez en Chris Verhelst, speelde er net dus de openingsmaten op van Amarilli Mia Bella van Caccini, waarmee ze trouwens ook de reportage begon, maar dan op een rukkersklavensymbool. Nu donderdag dus in Amuus, donderdagmiddag tijdens het concert van More Majorum, hoort u hen in een uitgebreide bezetting.
1: Het is ondertussen iets over 7 uur alweer. Over een uurtje begint het openingsconcert van Laus Polyphonier, Tenebrae of Tenebrae, onder leiding van Nigel Short. Ze zingen dan het requiem van Thomas Luis de Victoria, een van zijn meesterwerken, iets om niet te missen. En dat kan u ook gewoon allemaal hier live volgen op Clara. En Nigel Short kunnen we trouwens ook vlak voor het concert spreken. Altijd fijn natuurlijk. Mezzosopraan Helen Cassano komt ook straks langs. Zij vertelt over haar concert en ervaring bij het Welgas Ensemble. En ja, hoe zat dat nu met de muziek rond 1600? Hoe evolueerde de polyfonie? Zat daar nog toekomst in toen de barokmuziek langzaamaan maar zeker opkwam? Dat vragen we allemaal zometeen aan muzikoloog Frederik Telmot. Tot dan luisteren we naar Stile Antico met de motet van Thomas Tallis.

0: En terwijl de eerste muziekliefhebbers hier hun plekje opzoeken in de handelsbeurs voor dat openingsconcert van Laus Polyphonier, luisterden wij naar Stile Antico met muziek van Thomas Tallis. Dat vocaal ensemble staat overmorgen hier op het festival en dan brengen ze muziek van Carlo Gesualdo.
1: Mm-hmm. En Frederik Delmot is er komen bijzetten. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Frederik, jij bent... Goedenavond. Assistent programmering en dramaturgie bij Amus.
2: Klopt,
1: en Laus Polyphonier. Ja. Zo ben je heel dicht betrokken, hè, bij de programmering. Je zorgt ook voor muziekhistorische toelichting, dus dat mag jij nu ook even voor ons komen doen. Ik val met de deur in huis. Het muziekleven rond 1600 in Europa, dat wordt wel eens gezien, 1600 als een scharniermoment. Wat gebeurde er toen? Waarom wordt dat zo gezien?
2: Klopt, ja. Het is een enorm diverse muziekcultuur in die tijd. En ook een internationale muziekcultuur. Maar het is ook interessant dat je spreekt over dat scharniermoment. Wat tegelijkertijd een beetje een probleem is. Want als we denken aan 1600, dan gaan we in de muziekgeschiedenisboeken kijken. En dan zien we, tot 1600 hebben we de Renaissance. En vanaf 1600 hebben we de barokmuziek. Als er iemand met een klok aan het luiden was en die zei vanaf nu schrijft u op 1 januari 1600 alleen nog maar barokmuziek, dat is natuurlijk fout. Dat is een fout idee dat we hebben gekregen. Natuurlijk, als we de geschiedenis bekijken, dan proberen we dan toch wel stromingen te ontwaren en de dingen een beetje te organiseren. Maar in die periode is dat toch wel vrij problematisch. Want als we denken aan de muziek van de Renaissance, dan denken we uiteraard aan polyfonie.
1: Polyfonie.
2: En als we denken aan muziek van de barok, dan denken we aan muziek zoals een opera of
3: theatrale
2: muziek. Inderdaad. Maar we moeten ook weten, dus die begrippen komen eigenlijk van de kunstgeschiedenis. En als we het meer op een muzikale manier bekijken, dan is het heel interessant om te weten dat je in de 19e eeuw een muzikoloog had, Hugo Riemann. En die zei, eigenlijk moeten we niet spreken van barokmuziek, maar moeten we spreken van de muziek uit het tijdperk van de basso continuo. Dat is natuurlijk een vrij complex begrip dan, maar het is wel correcter. Omdat hij op die manier toch wel een heel belangrijk verschil legt tussen de muziek van de baroktijd en de muziek van de Renaissance. Dus muziek van de Renaissance, die polyfonie, is die muziekstijl waarbij elke stem evenwaardig is, waarbij we muziekwerk hebben waarbij de stemmen boven elkaar klinken, maar elke stem, een sopraan of een alt of een tenor of een bas, zijn eigenlijk evenwaardig met elkaar in dat muziekwerk. Mm-hmm. Terwijl als we dan kijken naar die muziek van de barok, dan bestaat die gelijkwaardigheid eigenlijk niet meer zo sterk. We hebben vooral een accent op de baspartij, dus ergens die basso continuo partij, letterlijk een bas die voortdurend aanwezig is in muziekwerk. En daarboven dan een zangpartij. En dus die baspartij zorgt voor een harmonische ondersteuning. Dus dat betekent dat we van een stijl gaan die vooral horizontaal gedacht is, naar een stijl die meer verticaal gedacht is. Dus echt van akkoorden. En, maar die overgang gebeurt niet op één dag. Het is niet op één jaar, maar echt, daar gaan tientallen jaren over. Muzikanten denken na over het schrijven van muziek, maar ook in die tijd had je in de 16e eeuw ook muziektheoretici. En als we dan kijken naar die partituren, maar ook naar geschriften van die tijd, dan zien we dat er heel veel nagedacht wordt over hoe moet ik eigenlijk muziek schrijven. Mm-hmm. En het is heel interessant om te zien dat er vooral in Italië al heel vroeg werd nagedacht over het belang van het woord in muziek. Dus uiteraard bij vocale muziek heb je bij polyfonie soms het nadeel dat je de tekst niet zo goed begrijpt. Als je de ene stem hebt boven de andere die allemaal dezelfde tekst zingen, maar soms op een ander moment, dan
1: wordt het
2: soms een beetje moeilijk om te volgen. En dus heel veel mensen vonden dat ook al een probleem in het midden van de 16e eeuw. En dus men begon na te denken over het feit, over hoe kan ik toch die tekst duidelijker maken. En dus dan had je een tendens om bijvoorbeeld de polyfonie iets te vereenvoudigen. En om niet meer van die complexe samenvallen of samenklanken of polyfone weefsels te maken. Mm-hmm. Maar ging men soms meer akkoordisch gaan denken, toch? Een meer homofone manier om muziek te schrijven. En dat zie je eigenlijk een beetje in die evolutie dan naar die barokmuziek. Dus het wordt allemaal akkoordischer. En straks, dus horen we dus het requiem van Thomas Louis de Victoria, daarin hoor je dat heel goed. Je hebt momenten waar hij echt ellenlange muzikale lijnen schrijft, die je op boven elkaar stapelt, je krijgt een enorm grote spanningsboog. Maar er zijn ook momenten waarin hij meer homofoon schrijft, dat er meer akkoordblokken zijn die hij schrijft. Dat is muziek van 1605, dus dan zitten we volgens de theorie in de barokmuziek. Mm-hmm. Maar dat is ook pure renaissance polyfonie, dus daar heb je echt die opeenstapeling van die stemmen. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd soms ook akkoordische blokken die je meer met barokmuziek zou kunnen associëren.
1: Dus de polyfonie ondergaat ook invloed van die vernieuwingen?
2: Absoluut, ja. Ja. Dus die polyfonie zorgt eigenlijk voor vernieuwing. Het is niet zo dat die polyfonie
0: wordt
2: zeker niet afgeschreven en die ondergaat er niet echt de vernieuwing. Die vernieuwing ontstaat eigenlijk ook vanuit die polyfonie zelf. Dus die polyfonie is een gegeven die voortdurend verandert. En vandaar dat ook anno 1600 heel veel verschillende strekkingen hebt, heel veel verschillende stijlen, heel veel opvattingen over die muziek. Dus straks horen dus die Spaanse polyfonie, maar je hebt dan muzikanten, componisten, bijvoorbeeld Lejeune, die wordt uitgevoerd door het Galgenensemble. Mm-hmm. Daarin zie je ook dus dat contrast. Sommige werken zijn heel complex, andere zijn heel eenvoudig. Kan je eigenlijk zelf heel gemakkelijk zelf meezingen. Maar dan dus een ander element dat ook samenhangt met die tekst, het bekendmaken van die tekst, is het geven van een bepaalde kleur aan de muziek. Dus dissonanten die voor het heel vaak worden ingelast om een bepaald woord meer accent te geven. Dat hoor je bijvoorbeeld in de muziek van Poponia Nenna, een onbekende componist, maar die we nu gaan horen met Comet Music binnen een aantal dagen. Dus dat zijn ook iets dat heel mooi is om te horen in de muziek van omstreeks 1600.
1: Het wordt dus een heel divers beeld dat
2: Absoluut.
1: We hier gaan krijgen van alle mogelijke evoluties die de polyfonie doormaakt. Ja. Dank je wel, Frederik Dembot.
2: Om het
1: ons even te komen uitleggen. Dank je.
2: Dank je wel.

0: Prachtig, toch? Nigra Som, fragment uit de Maria Vespers van Claudio Monteverdi, hier door Collegium Vocale Gent en Filip Herrewegen en met de stem van Reinoud van Mechelen als solist. Maria Vespers, volgende vrijdag op Laus Polyphonie door Vox Luminis, live te volgen op Clara. En ook Collegium Vocale zal er zijn, niet met Monteverdi, maar wel met Lassus, en dat is morgenavond al.
1: Een andere vaste waarde op Laus Polyphonie is die Summer School van Capella Pratensis in samenwerking met Musica en Amus. En onze volgende gast is geselecteerd om daaraan deel te nemen, Mariet Kalsius. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Heb jij ooit al een kans gekregen om de Maria Vespers te zingen?
2: Koor en Stem deed een tijdje geleden zo'n projectdag, maar kon helaas niet deelnemen.
1: Komt er ooit wel nog eens van.
2: Ja,
1: of misschien in de huiskamer.
2: Ja.
1: In elk geval, zondag beginnen jullie aan die intense week van zangcoaching en begeleiding. Ik heb me laten vertellen dat jij al voor de vijfde keer zal deelnemen. Wat vind je
2: inderdaad
1: zo leuk aan die Summer School?
2: Het is voor de vijfde keer dat ik deelneem. Het is gewoon, wat is zo leuk aan de Summer School? Het is gewoon, wat is zo leuk aan het koorboeken zingen? En wanneer krijg je natuurlijk zo'n kans? Er zijn al heel veel mensen die toch al een aantal jaren meedoen. En elk jaar leren we natuurlijk toch weer wat anders, want er zijn ongelooflijk veel manuscripten of drukken waarvan we nog nooit gezongen hebben natuurlijk. En het is dan eigenlijk altijd weer een ontdekkingstocht.
1: Ja, prachtig. En krijg je dan altijd weer kriebels in de buik als je dan plots weer in zo'n grote groep staat?
2: Ja, het is uiteraard natuurlijk, want het is natuurlijk ook nog anders zingen dan de gewone kooropstellingen en dat je de normale gedrukte partituren voor je hebt. Je zingt samen uit die ene muzikale bron op dat moment. Het is mooi gedigitaliseerd. Dus we zingen natuurlijk niet uit het origineel. Maar we zingen natuurlijk onze eigen partij. We zien eigenlijk alleen onze eigen partij. We zien op het koorboek ook wel de andere. Maar ja, je moet je zo concentreren wel om van het blad te blijven lezen, dat je niet snel kan gaan spieken waar zit de andere stem, of oei, ik heb hier wat gemist. Je moet wel heel goed tellen. En je moet heel goed je sleutels kennen. Hè.
1: Ja, en wat doe je dan doorheen het jaar? Ben je dan constant bezig met zingen? Heb je vaste koren waar je dan...
2: Ik heb een koor waar ik in mee zing, maar ik ben ook als amateurmuzikant bezig. Ik speel heel lang klavecimbal en ik volg nu ook al... Ik ga naar mijn vijfde jaar viola da gamba. Dus ik ben ook wel al een tijdje bezig in de oude muziek. En bijvoorbeeld voor klavecimbal heb ik altijd willen van de originele muziek proberen te spelen. Dat was een van de eerste leerkrachten die dat aanmoedigde. En ik vond het dan ook fijn om ook zeker nog verder terug te gaan in de tijd. Dat je bij de polyfonie terechtkomt en dat je daar het geheim van de ligaturen leert kennen.
1: Dit jaar zijn jullie met meer dan 30 deelnemers, heb ik even geteld in het programmaboekje. Zijn er dan elk jaar vertrouwde gezichten bij op die Summer School? Wordt dat echt een vriendengroep?
2: Ja, dat is... Het is zo'n beetje als vroeger op muziekkamp gaan. Hè. Je gaat dan eigenlijk als volwassene even terug de vakantiesfeer in. Je ziet mensen terug. Je leert ook nieuwe mensen kennen. Het is ook heel fijn dat we een deel van de concerten, zeker de middagconcert, ook gezamenlijk bijwonen. Dat we elkaar 's avonds op het concert tegenkomen. En dan de volgende dag natuurlijk ook even over het concert hebben. En zeker als er bepaalde zaken zijn die wijzigen. En het wordt staat ook geprogrammeerd. Dat is natuurlijk dan nog iets extra om te vergelijken.
1: Ja. Naar welke muziek kijk jij uit om te zingen?
2: Je bedoelt op de Summer School?
1: Ja.
2: Goh, dat is eigenlijk altijd heel moeilijk om te kiezen. Omdat op zich zijn die stukjes allemaal kunstwerkjes. En het is eigenlijk zo jammer dat we wel weten hoe een Van Eyck eruit ziet. Maar dat we eigenlijk soms niet weten van hoe de muziek van toen klonk.
1: Kijk, en dat gaan we gewoon volgende week ontdekken. Op dat slotconcert, de apotheose van al dat harde werk natuurlijk op die Summer School. 29 augustus, volgende week zaterdag om 11 uur in Amus, met dus ook jou erbij. Mariet Kalsius,
2: ja.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel.
1: En geniet straks trouwens mee van dat concert van Tenebrae.
2: Zal ik doen.

0: Vox Luminis met muziek van Cipriano De Rore. Dat vocaal ensemble staat volgende week vrijdag op Laus Polyphonie met de Maria Vespers van Claudio Monteverdi. En dat concert zenden we ook live uit, hier op Clara.
1: Een vaste gast op Laus Polyphonie, dat is ook het Huelgas ensemble van Paul van Nevel en Achim Schultz, die jij al aangeduid heeft als zijn opvolger. En vorig jaar dirigeerden ze hier beide een concert. Maar dit jaar is het Paul van Nevel die zijn ensemble terugvoert naar repertoire dat ze 25 jaar geleden al op cd zette. De psalmen van Claude Lejeune, Frans componist en hugenoot. En doorheen de jaren heeft het Huelgas ensemble wel een heel belangrijke rol gespeeld in het herontdekken en het op de kaart zetten van die muziek van Claude Lejeune. Wij hebben Helen Cassano uitgenodigd, al ettelijke jaren zanger en dus vaste waarde in het Huelgas ensemble. Goedenavond.
2: Dag Helen. Goedenavond, dank u voor de uitnodiging.
1: Met plezier. Hoe lang zing jij al bij het Huelgas ensemble?
2: Ik zing ondertussen 11 jaar bij het Huelgas.
1: Oké, okay. Ja. Wat bent je zo bijzonder aan dat Huelgas ensemble? Wat maakt dat ensemble voor jou boeiend, interessant?
2: Ik denk voor mij persoonlijk als zangeres, ik heb mijn plaats gevonden bij de muziek van de Renaissance. In het conservatorium studeer je dat niet echt. Hè. Je studeert meer opera of lied of zo. En ik heb altijd graag een koor in een ensemble gezongen. Maar voor mij, Renaissance muziek, zingen in een klein groep is echt thuiskomen.
1: En daar, ja. En ja. Die plek heb je gevonden dus bij het Huelgas ensemble. Ja, ja. Hoe verloopt een repetitie bij het Huelgas ensemble? Jullie studeren thuis de partij, dat is bij de meeste koren zo. En dan komt het samen?
2: Bij Huelgas is het wel een beetje speciaal. We moeten een beetje meer vertrouwen doen op onze opleiding. Want als je te veel voorbereidt, dan is er een grote kans dat op de eerste repetitie alles gaat veranderen en je een andere partij moet zingen. Of een stuk die je grondig voorbereid hebt, dan moet je ook niet zingen.
1: Is dat zo?
2: Dat gebeurt.
0: Dus je moet onvoorbereid naar de repetities komen.
2: Zo goed voorbereid zijn dat je niet te veel naar die stukken moet op voorhand kijken. Allee, je kijkt er zeker naar, maar niet te vastzitten op ik ga die partij zingen. Of we hebben bijvoorbeeld nu pas in de repetitie een stuk. Paul had beslist dat drie zangers dat gingen zingen en hij heeft beslist dat een van de zangers ging switchen met een andere. Dus dat gebeurt constant.
1: Heel flexibel
2: soms tot,
1: zijn.
2: Ja, inderdaad. Tot het laatste, ja.
1: Ja. En wat is voor jou dan het mooiste moment op zo'n repetitieproces?
2: Ik vind het heel boeiend dat Paul altijd met nieuwe stukken komt. Die begraven zijn geweest 500 jaar in een kast, in een bibliotheek ergens. En hij vindt altijd heel mooie dingen. En hij doet zijn eigen transcripties, hij zet die voor ons. En wij lezen dat voor de eerste keer in 500 jaar. Dat is heel boeiend.
1: Hij laat jullie dingen ontdekken. En verrast jullie. Dus
2: ja,
1: met
2: zeker. Ja.
1: Nu, die muziek van Claude Lejeune, die is niet nieuw voor het Huelgas ensemble. Heb jij ook al gezongen?
2: Ja, er is één stuk die we heel vaak doen. Signe, je suis de candeur. Een heel mooi stuk over een zwaan. Het is een woordenspel tussen zwaan of teken van candeur. Wat is dat, candeur?
0: Een soort van moed, denk ik niet.
2: Ja, ja,
0: een vorm van.
2: Ja, dat is een stuk dat het Huelgas al heel lang doet. Maar we hebben ook verschillende profane en sacrale stukken van Lejeune gedaan. Nu, hij is een heel veelzijdig componist, vind ik. Want we gaan dat ook tonen in het concert op zondag. Hij schreef in verschillende stijlen, ook zoals ik zei, een stuk voor drie stemmen, ook voor zes stemmen of drie, vier stemmen. Maar de compositiemethodes zijn ook verschillend. Dus ofwel heel homofonisch, iedereen samen dezelfde tekst, of met heel veel contrapunt. En hij gebruikt vaak een cantus firmus, die komt uit de psalmen van Geneve, dus eigenlijk de psalmen voor de protestantse kerk. Maar de manier waarop hij elke psalm zet, is voor elke stuk verschillend.
1: Ja, en dat maakt het dan boeiend natuurlijk.
2: Ja, heel boeiend. En ook, ik vind het heel verrassend dat hij vertrekt vanuit een bestaande melodie. Maar de harmonisatie is altijd heel interessant, heel, heel mooi.
1: Ja, en dat is zondagavond dus te ontdekken bij jullie. Wat betekent zingen voor jou persoonlijk?
2: Oei. het is iets heel natuurlijk voor mij. Ik heb dat altijd gedaan als kind. Mijn mama zong ook heel veel bij het slapen gaan en zo. Ik zing ook heel veel voor mijn kinderen. Ik zing ook graag alleen, maar vooral samen zingen met anderen is voor mij het beste dat er is.
1: Ja, en je leidt ook het kinderkoor van De Munt?
2: Nee, ik leidde toen het kinderkoor van Flagey Academy. Okay, ja. Ik heb dat 3 jaar gedaan. Nu heb ik sinds bijna 20 jaar een volwassen koor, Brussels Chamber Choir in Brussel. Daar zingen we a cappella muziek en dus dat leid ik nog steeds.
1: Ja, dus niet alleen zingen met anderen, maar ook anderen laten zingen.
2: Ja.
0: En zingen, dat vraagt ook een beetje candeur. Ik heb het net even opgezocht en het is openhartigheid.
2: Aha, absoluut.
0: Beminnelijke openhartigheid. Ja, voilà. Ja. Okay. Prachtig.
2: Mooi.
1: Ellen Cassano, dank u om tot hier te komen.
2: Graag gedaan.
1: We gaan ervan genieten van jullie concert zondagavond.
2: Ja, dank u wel. Dag.

Belgisch ensemble onder leiding van Paul van Nevel met muziek van Claude Lejeune. Muziek die u dus overmorgen kan ontdekken op Laus Polyphonie. Het is ondertussen 7:55. Het openingsconcert van Laus Polyphonie 2026 komt dichterbij. En die eer gaat dit jaar naar Tenebrae, het Britse ensemble van Nigel Short. Dat hier trouwens vanavond ook zijn debuut maakt. Een bijzonder moment dus op een bijzondere avond. En straks komt Nigel Short, de dirigent, even langs om dat concertprogramma toe te lichten. Eerst muziek van Antonio de Cabezon.

0: De tweede nocturne voor Witte Donderdag, muziek van Carlo Gesualdo met Tenebrae onder leiding van Nigel Short, het ensemble en de dirigent die hier straks het podium zullen bestijgen in de handelsbeurs voor het openingsconcert van Laus Polyphonie 2026. En Nigel Short was hier net nog even te gast bij ons, Nicole.
1: Ja, wat een verteller.
0: Wat een verteller, ja. We moesten hem eigenlijk laten gaan, helaas. Maar misschien toch nog kort even samenvatten wat hij allemaal verteld heeft. Hij is op zijn 35e gestart met dat koor, met Tenebrae. Hij was eigenlijk een beetje klaar met zingen. Hij kreeg te veel stress op het podium, wat ik toch wel een ontwapenende bekentenis vond van hem. En hij dacht, ik ga nu even weg van de muziek. Ik ga naar de Zwitserse Alpen. Ik ga gaan skiën, inderdaad. Dat was een beetje moeilijk blijkbaar. Dat skiën ging hem niet zo af. Maar heel toevallig ontmoette hij daar in die chalet of in de buurt de weduwe van Georg Scholti, de grote dirigent die heel wat opnames heeft gemaakt ook. En zij had eigenlijk nog een koor nodig voor een concert ergens in Genève. En ze vroeg aan hem, aan Nigel Short dus, heb jij geen koor, heb jij geen zangers, kan jij dat concert niet organiseren voor ons, voor mij? En zo is die bal aan het rollen gegaan. Die sneeuwbal eigenlijk.
1: Ja, want die rolt nog steeds.
0: En nog steeds, inderdaad, ongelooflijk. Eigenlijk één klein moment heeft gewoon een tweede carrière voor Nigel Short gecreëerd.
1: Ja. En vanavond staat hij hier, dat vertelde hij ook, met zijn personal favorite program. Dus een heel favoriet programma is. Grote fan van de muziek van Thomas Louis de Vittoria. Wat gaan we horen vandaag? Een selectie uit de Tenebrae Responsories van Vittoria. En ook zijn Requiem. Wat vindt hij daar speciaal aan, dat Vittoria...

0: schuiven. Ja, heel imminente muziek.
1: Ja, en ook heel intense muziek. Dat vertelde hij nadien nog eventjes hier bij ons. Omdat het ook late muziek is van Vittoria. Eigenlijk zijn laatste compositie, Requiem, dat hij schreef voor de keizerin Weduwe, waar hij op dat moment persoonlijke kapelaan bij was.
0: Ja, we spreken dan over 1603.
1: Ja.
0: Heeft dan eigenlijk waarschijnlijk nog 2 jaar zitten schaven aan dat werk, om dan uiteindelijk het werk in 1605 te kunnen publiceren. Nigel Short vertelde dan ook van, ja, hij was eigenlijk een man die constant muziek schreef, die eigenlijk benoemd was om heel vaak en heel snel ook religieuze muziek te componeren. Dus het feit dat hij voor dat werk dan zo lang heeft gewacht om dat te laten publiceren, wil misschien toch ook wel iets zeggen over de staat waarin hij zelf misschien ook was als componist. Misschien voelde hij ook wel
1: dat
0: zijn einde naderde, inderdaad.
1: Ja, okay. We gaan nog wat muziek spelen in afwachting van de start van het concert. En dan loodsen we u nog even het programma van vanavond binnen. Maar nu nog even wachten met muziek.

Hele Perl op Gamba met muziek van Tobias Hume. I Am Melancholy. De laatste festivalgangers zoeken hier een plekje uit in de handelsbeurs in Antwerpen voor het startschot van Laus Polyphonie 2026. Over een paar minuten is het gewoon zover. Dan ontvangen we hier Tenebrae onder leiding van Nigel Short met zijn favoriete programma. Muziek van Victoria, van De Victoria moet ik zeggen. Maar misschien in afwachting daarvan nog een beetje muziek.

En zo gaat deze muziek van Francisco de Araujo er even uit. Want we zijn klaar om te starten met het concert. En voor wie nu aansluit, goedenavond. Welkom bij Clara Live, rechtstreeks vanuit de Handelsbeurs in Antwerpen. Waar zometeen het openingsconcert van Laus Polyphonie 2026 zal beginnen. Door het ensemble Tenebrae, onder leiding van Nigel Short. Dat hier op het festival zijn debuut maakt. En wat gaan ze brengen vanavond? Muziek van het Iberische Schiereiland. Rond 1600, centraal staatwerk van Thomas Louis de Vitoria, zijn Responsorie en Lamentaties voor de Goede Week en daarna ook het machtige Requiem, een van de meest aangrijpende meerstemmige werken uit de Renaissance. Maar helemaal in het begin horen we een motet van Alonso Lobo, Vitoria's tijdgenoot, Versa est in Loctum. Tenebrae staat klaar, we kunnen eraan beginnen.

0: spanningsboog. Eén grote spanningsboog. Dat is wat Nigel Short, dirigent van Tenebrae, hier wilde realiseren op het openingsconcert van Laus Polyphonie in 2026. En het is hem ook gelukt. De bijna 1000 muziekliefhebbers hier in de handelsbeurs in Antwerpen zijn best wel heel stil gebleven tijdens het prachtige concert.
1: Je kon een speld horen vallen.
0: Je kon en werkelijk een speld horen vallen. Ze begonnen achteraan het podium met muziek van Alonso Lobo, om dan langzaamaan over te gaan in het hoofdgerecht van dit concert.
1: Ja.
0: Lamentaties of responsoria en lamentaties voor de goede week.
1: Een selectie eruit.
0: Een selectie daaruit van die Spaanse componist Tomás Luis de Victoria. Gevolgd door zijn meesterwerk, mogen we wel zeggen. Het zesstemmig Requiem. Zijn laatste werk ook dat hij gecomponeerd en gepubliceerd heeft. Sommige mensen veren ook recht hier in de handelsbeurs. En toch wat extra support te geven voor Tenebrae onder leiding van Nigel Short.
1: Ja, prachtig.
0: Ongelooflijk, ongelooflijk. En we zien ook, Nicole, een groot aantal, een mooie groep jonge zangers bij het koor. Nigel Short heeft daar ook nog iets over gezegd tegen ons.
1: Ja, want het ensemble viert zijn 25e verjaardag.
0: Ja, inderdaad, absoluut. Maar
1: het is opvallend.
0: Het is echt opvallend. En hij zei ook...
1: Heel veel jonge mensen.
0: Er zijn 40ers bij, die al 15 jaar lang bij het koor zingen. En zij zijn dan de warme armen waarin die 20ers en die 30ers kunnen schuilen, als het ware, op kunnen rekenen ook voor advies en zo. Hij zegt ook, ja, als die jonge mensen goed zingen, dan mogen ze erbij. Dat lijkt me een heel duidelijk motto voor een koordirigent.
1: Ja. Maar hij zei ook, het blijft heel hard werken. Om te schaven aan die sound.
0: Ja, hij wilde ook, of in dit werk, in dat Requiem van Victoria, moet je heel af en toe toch ook een soort van orgelklank realiseren. Het monumentale. En ik vermoed dat dat ook wel gelukt is vanavond.
1: Ja. Maar hij beschreef het heel mooi. Hè. Er gebeurt zoveel in een paar lijnen. Je hebt polyfonie, samenklanken. En dan verschuiven er bepaalde tonen. Je krijgt heel scherpe dissonanten hier en daar.
0: Absoluut.
1: En dat maakt die muziek ook zo intens, maar ook vernieuwend voor die tijd ook wel. Hè?
0: Zeer zeker, zeer zeker. Ja. Ja, Nigel Short, die vorige week nog zijn 61ste verjaardag vierde. En die hier nu zijn debuut mag maken.
1: Ja.
0: Op Laus Polyphonie in Antwerpen. Ze komen heel sporadisch naar België. Het is hun derde keer in het land. Dus op 25 jaar tijd is dat ook niet zo gek veel. Dus we zijn heel blij dat we dit kunnen meemaken en delen ook met u thuis.
1: Ja.
0: Dat openingsconcert van Laus Polyphonie.
1: En ze komen nog eens terug op het podium om te groeten. Eén lang applaus krijgen ze hier.
0: Een buiging.
1: Nigel Short.
0: Met een glimlach op het gezicht en een paarse das voor de gelegenheid.
1: En jawel, het applaus verstomt. Dan weet u, er volgt nog wat. We krijgen nog een nummer of een werk opnieuw.

0: Met dat prachtige motet van Alonso Lobo. Sloot Tenebrae onder leiding van Nigel Short dit openingsconcert Aversa est in Luctum. Ze begonnen er het concert mee. Hier in de zaal of in de handelsbeurs was dat achter de scène. En daarna kwamen ze op het podium. Maar nu was het volledig op het podium. Tenebrae mocht hier Laus Polyphonie 2026 openen en of we ervan genoten hebben, Carlo?
1: Zeker, Nicole. Absoluut, absoluut. Ook een ontdekking natuurlijk, hè, aangezien ze zo niet zo vaak naar het land komen. Is het wel fijn om ook nog eens een koor te ontdekken uit Engeland. Ja, ik kan er misschien ook meteen bij zeggen dat we na het concert zeker, dat mensen thuis dit concert kunnen herbeluisteren op VRT Max. Maar als men toch wat ongeduldig blijft thuis, kan men ook de cd's opzoeken. Want ze hebben dat hele repertoire van vanavond ook opgenomen.
0: Maar dat is al een tijd geleden.
1: Maar dat is al een tijdje geleden, inderdaad. Dat is 2010, 2011 ongeveer. Bij Signum Classics, dus al dat repertoire dat we vanavond gehoord hebben van die Tomás Luis de Vitoria te beluisteren op cd. Natuurlijk weliswaar in een andere akoestiek dan zoals we die vanavond hebben gekregen. Maar absoluut de moeite. Nigel Short is ook producer vaak van albums. Wordt ook wel eens gevraagd als luisterend oor voor cd-opnames. Dus wat een man, wat een dirigent ook.
0: Carlo, we gaan nog een beetje napraten.
1: Absoluut, ja.
0: We zijn hier nog tot 10 uur. We hebben nog een paar gasten, waaronder Leen Gijsen. Bart de Muit komt nog eens langs.
1: Om na te kaarten en ook vooral om vooruit te blikken, denk ik.
0: Ja, dat gaan we doen. Oké, we wachten op hen met muziek.
2: Clara Live van op Laus Polyphonie met Nicole van Opstal en Carlo Sio.

0: Zo, dat was Jacob Lindberg op luid met enkele stukken van Marco Dall'Aquila. En ondertussen is het publiek hier in de handelsbeurs nog wat aan het napraten. En ze gaan buiten na dit schitterende concert door Tenebrae.
1: En nakaarten, dat is wat wij ook nu zullen doen. Hè? Toch het komende half uurtje ongeveer. We hebben nu bij ons aan tafel zitten festivaldirecteur Bart de Muit en Leen Gijssen, CEO van Toerisme Vlaanderen. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Leen, goedenavond. Bart alweer.
3: Goedenavond.
1: Ja, Leen, hoe heb jij dit concert ervaren?
2: Ja, fantastisch. Loop, zuiver. Meteen terug gecatapulteerd naar de 16e eeuw. In het kader van deze handelsbeurs, die natuurlijk van iets recentere datum is na twee branden. Maar fantastische ervaring. Ik kreeg kippenvel tot aan de achterkant van mijn hoofd eigenlijk.
1: Ja. Kom je vaak in aanraking met polyfonie?
2: Eigenlijk niet zo. Ik ben archeoloog en kunsthistorica, dus in mijn opleiding heb ik wel de verplichte portie gehad. Maar,
1: zeg je met een beetje.
2: Ja, nee, dat was een buisvak bij archeologie eigenlijk.
1: Oh.
2: Ja. Maar ik niet zo vaak. Nee, eigenlijk niet. En dus ik ben blij nu, sinds 6 maanden in deze functie, dat ik plots dan weer allerlei dingen aangereikt krijg, waaronder deze prachtige avond.
1: Ja, en er komt nog meer muziek jouw pad op of jouw pad uit, want we blikken met jou toch nog even vooruit op dat concert van morgen met Les Mélanges. Dat speelt dan om 8 uur in de Sint-Andrieskerk. En het is wel een bijzonder concert in die zin dat het meteen ook de aftrap beter is van Millennium 2027. Een project met internationale allure, waarin Vlaanderen ook een belangrijke rol zal spelen. Voor vele mensen thuis zal het misschien weinig belletjes doen rinkelen, Millennium 2027. Wat is dat nu precies? Waar gaat dat project over, Leen Gijssen?
2: Wel, Millennium is eigenlijk de start van een heel traject, zoals je zelf aangeeft. Volgend jaar vieren we de 1000-jarige verjaardag van de geboorte van Willem de Veroveraar. En we weten allemaal dat onze geschiedenis tussen Frankrijk en Vlaanderen erg verweven is. Maar we hebben ook echt wel een belangrijke figuur, namelijk Mathilde van Vlaanderen, de eerste gekroonde koningin van Engeland. En zoals jullie misschien wel weten, zijn wij bij Toerisme Vlaanderen ook altijd bezig met het stukje herschrijven van de geschiedenis, is misschien veel gezegd, maar om bepaalde personages toch een plaats te geven vooraan. En zij was echt een fantastische vrouw, een belangrijk personage in onze wereldgeschiedenis. Dus die band is daar, die is historisch, maar we willen zeker ook een hedendaagse toets daaraan geven. En dus volgend jaar gaan we heel wat samenwerking zien op vlak van muziek, muzikaal erfgoed ook, gastronomie, tentoonstellingen, ook een aantal steden zijn daarbij betrokken. Maar voor ons is het in eerste instantie ook de aftrap van een echte Europese samenwerking over de grenzen heen.
1: Oké, en kan je al iets toelichten van die plannen? Want je vernoemt nu gastronomie en muziek. Kan je dat nog concreter maken?
2: Dat is eigenlijk in volle voorbereiding. En het zal, ik denk dat 27 gaat het startjaar zijn, maar wij zien dit echt op lange termijn. Ook naar toeristische ontwikkeling. We willen meer en meer gaan samenwerken, ook tussen die regio's. Het gaat over niet alleen Normandië, want dat is natuurlijk de initiatiefnemer, maar ook alle gebieden waar Willem de Veroveraar zijn stempel gedrukt heeft. Dat is Engeland, Ierland, de Kanaaleilanden, Noorwegen, Denemarken, een stukje Zuid-Italië. Dus het is een heel groot gebied, maar voor ons ook een kans, zeker in die buurlanden en zeker Frankrijk en Engeland, om te gaan kijken naar welke producten, naar de toeristische ontwikkeling, kunnen we in de toekomst, 28, 29, gaan neerzetten die de beleving zullen verrijken voor die toerist die de grens oversteekt.
1: Ja, en omgekeerd, hoe zullen we dat ervaren voelen in Vlaanderen?
2: Wel, in Vlaanderen, er zijn een aantal zaken in voorbereiding. Ik kan nog niet te veel in detail gaan, maar we gaan onder andere ook iets doen met DNA-onderzoek rond Mathilde van Vlaanderen en de familiebanden daar onderzoeken.
0: Wel.
2: Dus daar is een link ook met een aantal steden. Er gaan ook tentoonstellingen zijn, maar het is nog wat vroeg om daar in alle breedte en lengte over te communiceren.
1: Ja, je hebt het aan het begin van het gesprek zo heel subtiel gezegd dat je kersvers CEO bent van Toerisme Vlaanderen. En dan krijg je meteen zo'n prachtig project op jouw bord.
2: Absoluut, ja. En dat is niet het enige. Hè. Ik moet zeggen dat we in Vlaanderen zeer actief zijn, ook internationaal. Maar het is een fijn traject, omdat het blik terug, het geeft echt een tekening van hoe we in die periode en ook daarna verbonden waren in Europa over de grenzen heen. Maar vandaag dat hedendaagse luik daaraan koppelen maakt het extra interessant. Ja. Mm-hmm.
1: En mag je dan ook veel op reis gaan de komende tijd?
2: Ja, dat gebeurt wel. Ik heb ook 8 buitenlandkantoren, dus ik ben mijn eerste ronde aan het doen om al die mensen ook eens fysiek te zien.
1: Oké, we wensen jou daar Heel veel plezier en veel succes mee, Leen Gijssen. En iedereen is natuurlijk welkom op dat concert van Les Mélanges. De aftrap van dat millenniumjaar, 1000 jaar na de geboorte van Willem de Veroveraar. Leen Gijssen, prettig weekend. En we gaan nu een beetje genieten van muziek.
2: Dankjewel.

0: Ensemble Irini met muziek van Guillaume Dufay.
1: Ja, dat klonk meteen heel wat ouder. Bart de Muit, hallo.
2: Hallo.
1: Het concert is voorbij. Editie 33 is gestart.
2: Ja, klopt.
1: En wat is dat dan? Opluchting?
2: Ja, ik ben bijzonder blij.
1: De trein is vertrokken?
2: Ja, het heeft mij bijzonder deugd gedaan. Niet enkel om hier een overvolle handelsbeurs te zien.
1: Ja.
2: 850 mensen die komen luisteren naar zeer intense muziek, maar ook om het ensemble Ténébré te zien voor de mensen thuis. Het is een ensemble waar de eerste rij, de dames stemmen, allemaal vrouwen waren van, laten we zeggen, in de 20.
1: Mm-hmm. Hè?
2: En bij de heren misschien een paar oudere stemmen, bij de bassen. Maar ik vind het onvoorstelbaar hoe je eigenlijk het kantwerk in deze handelsbeurs die al vol kantwerk zit, om dat kantwerk van die structuur van de muziek eigenlijk zo perfect te horen uitvoeren. En met een zekere flair. Hè? Een natuurlijke flair. En ik denk dat dit werk van dit Requiem van de Vittoria, dat het zoiets verdient. Hè? Mm-hmm. Van dat gevlochtene, die draden die samenkomen en die eigenlijk een zeer intensief emotioneel gevoel van het afscheid, de dood en dan ook toch de hoop. Hè? En ik hoop, zoals ik daar straks al zei, we leven in een tijd waar mensen eerder ruzie maken of oorlog voeren dan dat ze samen door één deur kunnen. En laat ons toch allen proberen om ook met deze boodschap van hoop de toekomst tegemoet te gaan.
1: Zeker. Ténébré, ze hebben hier hun debuut gemaakt. Hoe lang wilde je hen al hier krijgen?
2: Maar het is zo, ik volg het ensemble al heel lang. Ze zijn natuurlijk een ensemble met een repertoire dat zich, denk ik, toch voor de helft in hoofdzaak in het hedendaagse afspeelt. En ze doen dat op een schitterende manier. Ze geven ook heel veel opdrachten aan jonge componisten, wat ook al een heel mooi gegeven is. Ze hebben werk van Bach gebracht in Amuse in het verleden. Maar als het op polyfonie aankomt, dan moeten we eigenlijk vrij ver terug in de tijd. Want dit programma hebben ze als een van de eerste opnames gemaakt. Het is altijd een opname die me heel, heel nauw aan het hart lag. Ook de muziek zelf ligt nauw aan mijn hart. Maar om ze dan specifiek binnen Laus te programmeren, moet ik zeggen, heb ik toch wat getwijfeld, een paar jaar getwijfeld. Waarom? Omwille van het feit dat je hebt eigenlijk twee strekkingen. Aan de ene kant heb je de strekking van de oude muziekensembles. En aan de andere kant heb je de strekking van de vocale ensembles, de koorwereld.
1: Mm.
2: En ik vind persoonlijk dat de twee werelden enorm dicht naar elkaar gegroeid zijn de voorbije 10 jaar. En ik vind dat een zeer goede evolutie. Er staat geen muur meer tussen aan de ene kant een koor en aan de andere kant een oude muziekensemble.
1: Mm-hmm.
2: Maar ze hebben van elkaar als het ware geleerd. En laat dat ook een stukje meer stemmigheid zijn. De verschillende stemmen die aanwezig waren, zowel in de koristische wereld als in de oude muziekwereld, die hebben geluisterd naar elkaar. En ze zijn eigenlijk, op bepaalde punten hebben ze ook zaken van elkaar opgepikt. En dit vind ik bijvoorbeeld het grootste voorbeeld van toch een koristisch idee, wat zeer, zeer nauw staat met wat je krijgt in Engeland, natuurlijk de koorwereld,
1: mm-hmm.
2: maar ook eigenlijk met de oude muziekwereld.
0: Ja, Nigel Short is dan ook een zanger.
2: Zeker.
0: Dus dat voel je ook in de manier waarop hij...
2: Ja, en wat een zanger. Hè. Het is niet zomaar een zanger, het is een performer die jarenlang in klein ensemble op de scène gestaan heeft. Die dus niet, als geen ander weet wat communiceren is, als geen ander weet wat een boodschap overbrengen is... Hè. En laat dat nu net het gegeven zijn wat hij eigenlijk kan doorgeven aan die jonge mensen. Want het is niet omdat je een goede zanger bent, het is niet omdat je een goede performer bent, dat je daarom ook nog de pedagogische kracht hebt om dat over te brengen naar die jonge groepen. Ik heb ze een paar maanden geleden gehoord in Regensburg. Nee, vorig jaar gehoord in Regensburg. Dat was voor mij de laatste twijfel volledig weggenomen. Ook daar die communicatie, die chemie tussen dirigent en zangers, want de zangers waren toen deels ook andere zangers, maar hij weet de chemie telkenmaal opnieuw naar voren te brengen.
1: Ja,
2: ik vond het een heel mooi concert. Ik ben bijzonder gelukkig.
1: We hebben vanavond de Iberische stem van Europa gehoord. Wat gaat er nog allemaal komen?
2: Ja, we proberen natuurlijk het Europa te belichten vanuit verschillende landen, verschillende groepen van landen. Zoals ik daar straks zei, Centraal-Europa vind ik een heel belangrijk gegeven. Daar zal Capella Mariana een rol spelen, maar zal evengoed Polodit heb ik gevraagd om een totaal nieuw programma te maken met allemaal luidmuziek die eigenlijk te maken heeft met de lage landen, maar die eigenlijk in bronnen zit in Centraal-Europa. Hij vond dat een bijzondere uitdaging. Hij schreef me van Bart, ik ben altijd blij als ik vraag van jou krijg, want dan maak ik nieuwe programma's. Dus ik vond dat wel heel fijn als reactie. We hebben natuurlijk een focus op Frankrijk, we hebben een focus op Duitsland. En Duitsland wil ik toch eventjes ook naar voren schuiven. Waarom? Omwille van het feit dat wij de vorige edities altijd Duitsland, de Duitse polyfonie, een klein beetje buiten beeld hadden. Het paste niet of het thema slot niet aan. En nu hebben we toch de mogelijkheid om bijvoorbeeld Hans-Leo Hassler naar voren te schuiven. En dat zijn componisten die onvoorstelbaar veel literatuur geschreven hebben, maar ook op een uitermate hoog niveau. Hè. En dat dan in combinatie met bijvoorbeeld de psalmen van Lejeune. We gaan heel veel meemaken. We gaan echt die overgang ook meemaken vanuit de lage landen naar Italië toe. Hè. Met de Vespers natuurlijk van Monteverdi zitten we helemaal in die eerste stappen in de barok. En ik vind het altijd heel fijn als je kunt iets samenstellen vanuit de Renaissance naar de barok. Veel te vaak, vind ik persoonlijk, dat wij de barokmuziek benaderen vanuit de kennis van vandaag. Hè. Vanuit de hoogbarok gaan wij eigenlijk kijken naar de vroegbarok. Hè. Terwijl in de vroegbarokse begin de 17e eeuw wisten ze begot nog niet hoe in de hoogbarok er zou gediminueerd worden. Mm-hmm. En die klik is natuurlijk heel fijn dat we dit kunnen ook een stukje presenteren binnen het gehele festival. We hebben muziek van 1580, we hebben Lassus, heel die decadentie, bij wijze van spreken, van de polyfonie, die dan plots gekanteld wordt naar die eerste stappen van het uitbreken, van dat karkas van die polyfone lijnen. En Monteverdi is daar een schitterend voorbeeld van natuurlijk. En iedereen kent Monteverdi. Maar evengoed Poponia Nenna bijvoorbeeld. De madrigalen die Comet Musica zal brengen. Is van het allerhoogste niveau. Allerhoogste niveau. Dus als je wilt spreken van het uitbreken. Van iets wat vrij hermetisch was naar een open wereld, dan stel ik de mensen echt voor, kom naar dat laatavondconcert in Carolus Borromeus. Carolus is trouwens ook de ideale plek om dat mee te maken. En je zult al die muzikale lijnen eigenlijk horen, die tekstexpressie, want de tekst gaat plots het eigenlijk overnemen van de muziek. Mm-hmm. De tekst gaat op de voorgrond treden en het verhaal moet worden verteld. En daarachter zitten ook muzikale noten en muzikale lijnen. Waar het juist in de polyfonie vaak zo is dat de muzikale lijnen de draagkracht zijn en dat de tekst geen bijzaak is, hè, ja, maar toch ook soms op de achtergrond verdwijnt.
1: Mm-hmm. Bart, ik wou je nog vragen. Er komt een week polyfonie aan. Naar welk concert kijk jij heimelijk het meeste uit? Is dat Pomponio Nenna?
2: Ik keek enorm uit naar Nenna. Vooral omdat ik een heel grote liefde heb ook voor de manier waarop het ensemble Comet Musica eigenlijk zowel de polyfonisten, zoals ze hebben schitterende werk gedaan rond Johannes Ockeghem en andere Vlaamse polyfonisten, maar hoe dat zij eigenlijk die vroege 17e eeuw en die Italiaanse muziek aanpakken, kijk ik enorm naar uit. En ik moet zeggen, ik kijk ook heel, heel erg uit naar Stili Antico, die eigenlijk het niet gekende werk van Gesualdo zal brengen. Waarom? Omwille van het feit, Stili Antico is voor de allereerste keer hier gekomen naar Laus Polyphonie jaren geleden. En ik heb hem toen gevraagd mag ik zelf het programma maken om jullie iets nieuws te laten brengen. En sindsdien is dat zo goed als elk jaar het geval. Hè. En ik heb dit gewoon gevraagd van, kijk, is het mogelijk om deze muziek van Gesualdo, die zo goed als niemand doet, te brengen? En ik kijk daar enorm naar uit. Ik heb nog niets van gehoord van de repetitie, maar ik kijk er enorm naar uit. Dat wil niet zeggen dat er niet nog vele concerten zijn, Nicole, waar ik met plezier naar uitkijk, Collegium Vocali.
1: Want we let hebben op, maar ook, tot 10 uur
2: uitzending. Maar er zijn heel heel veel Vlaamse ensembles. Hein? More Majorum, Chris Verhelst en Peter van Heijgen. Twee jeugdvrienden waar ik samen mee gestudeerd heb, muziek mee gestudeerd heb. Ik vind het fantastisch wat Peter binnen zijn doctoraat heeft gepresteerd. En dit zal hier ook een stukje resultaat daarvan zijn. Hè? Maar evengoed Transport Publiek bijvoorbeeld. Mm-hmm. Toch een ensemble waar Thomas Batté de sterkhouder van is. Maar Jan van Oetrieven, waar ik samen mee jaren gemusiceerd heb met de Capilla Flamenca en met Dirk Snellings, Weilen Dirk Snellings in de tijd. Ik bedoel, dit is fantastisch. Mensen zijn gegroeid, mensen hebben nieuwe werelden leren ontdekken en ze staan hier dan na zoveel tijd op het podium terug. En ja, ik zal er enorm van genieten. En misschien tot slot de link. We zitten in Europa, we hebben heel veel Europese ensembles, maar we maken natuurlijk ook een link naar de States toe, omdat ik denk dat daar een heel nieuwe wereld aan het groeien is van oude muziekspecialisten, experten. Polo, dit heb ik genoemd. Hè. Maar evengoed New York Polyphony. We hebben ze voor de allereerste keer jaren geleden uitgenodigd naar België. En ze zijn blijven komen. En ik kan u verzekeren, ook hun programma is samengesteld specifiek voor het festival op onze vraag. En dit is ook van een perfectie, van een niveau om u tegen te zeggen.
1: Bart, je hebt ons 1000 redenen gegeven om te komen.
0: Al die werelden komen hier gewoon samen.
2: Ja, iedereen is van harte welkom.
1: Bart, ik wens u, of wij wensen u een fantastisch festival.
2: Dankjewel. En dankjewel voor de samenwerking.
0: Heel graag gedaan.
1: Heel graag gedaan.

0: En dit is de muziek waarover Bart de Muit zo lyrisch was, zo enthousiast was. Pomponio Ninna, dove giace il mio cuore, door Comet Musicae.
1: Theaterzalen, concertzalen, cultuurhuizen en festivals hebben allemaal een vast team, een vaste leiding. Maar om alles in goede banen te leiden, kunnen ze natuurlijk altijd rekenen op een mooie ploeg vrijwilligers. Stuk voor stuk mensen met een hart voor cultuur, die onze beleving als bezoeker, als liefhebber van muziek, van kunst en cultuur des te aangenamer maken. En ook Klaus Polifonië heeft een vrijwilligerswerking. En een van die vrijwilligers hier is Bob Kools. Bob, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Waar zat jij in de zaal om mee te kunnen genieten van dit concert?
2: Helemaal vanachter.
1: Helemaal vanachter.
2: Ja, ik heb vanavond programmaboekjes verkocht. En dus ik ben niet heel ver weg van het verkooppunt weggelopen.
1: Ja, maar je hebt wel genoten.
2: Ja, absoluut. Ik vond het hemelsmooi en heel rustgevend, troostend. Ja, prachtig.
1: Waarom ben je vrijwilliger geworden?
2: Omdat ik mijn pensioen zag aankomen. En dus 1 jaar voor ik mijn pensioen ging, ben ik mij beginnen engageren. En dus nu doe ik dat al 2 jaar. Waarom? Omdat ik vroeger nooit veel tijd had om echt bij muziek stil te staan. En nu dus meer. En ik vind het wel leuk om via vrijwilligerswerk ook een beetje mee mogelijk te maken. Dat meer mensen er ook van kunnen genieten.
1: Ja. Heb je ook ondertussen al andere mensen kunnen inspireren om vrijwilliger te worden? Vrienden of familie?
2: In het algemeen niet specifiek voor Amuse of Laus Polyphonie, maar vrijwilligerswerk. Ik doe ook nog ander vrijwilligerswerk, meer in de sociale sector.
1: Oké.
2: Dus dat zit wel in mijn genen om dat te doen.
1: Een heel breed spectrum dan aan vrijwilligerswerk.
2: Ja, ik ben ook nog vrijwilliger in de Roma en ook in opvang van vluchtelingen. Maar dit vind ik toch wel bijzonder, omdat dat een beetje het alledaagse overschrijdt en ja, die religieuze dimensie vind ik boeiend en ook het verbindende. Uiteindelijk, vrijwilligerswerk is toch ook het thuiskomen in een vriendenploeg. Ook die dimensie vind ik heel belangrijk in vrijwilligerswerk. Mensen leren kennen, andere mensen leren kennen. Mensen leren kennen die met andere dingen bezig zijn. Dat vind ik heel boeiend.
1: Ja, maar toch waarschijnlijk allemaal vanuit dezelfde insteek om iedereen een mooie avond te beleven, denk ik dan.
2: Absoluut. En dus de belangrijkste taak die we hebben als vrijwilliger is mensen ontvangen. Hen de weg wijzen naar hun stoel, hun vragen beantwoorden. Daar wordt eigenlijk de meeste tijd in gestoken. En daarnaast ook wel een aantal praktische taken en zo. Maar ik vind het ook bijvoorbeeld leuk dat Amuse ook heel sterk inzet op betrokkenheid op de buurt, op de wijk. Hè. En ook daarmee aan helpen dat dat praktisch mogelijk is.
0: En op welke manier doen ze dat?
2: Wel, van februari tot mei hebben ze 8 bijeenkomsten met een koor. Dat geleid wordt door Tatjana Cech. En iedereen die wil mag komen zingen. En op het einde is er een soort van buurtfeest in de Amuse, waar dat mensen mogen komen en komen luisteren naar ons resultaat, onze muziek die we samen zingen.
1: Ja. Mm-hmm. Dus jij zingt ook af en toe?
2: Heel graag.
1: Heel graag zelfs, ja?
2: Ja.
1: Tenor
2: en in enkele koren geweest vroeger, ja.
1: Fantastisch. Dus dan heb je waarschijnlijk ook concerten waar jij enorm naar uitkijkt, Bob Kools, op Laus Polyphonie.
2: Ja, maar toch, ik laat me vooral verrassen door dingen die nieuw zijn. Ik probeer de minder bekende dingen op te zoeken. En op die manier de diversiteit van oude muziek wat leren kennen.
1: Ja. Is er zo'n naam die te binnen schiet nu?
2: De bekende, ik ben geen echte kenner. Dus Welgas Ensemble is iets waar dat ik naar uitkeek. Filip Herwegen. Dat zijn wel wat toppers, maar ik hoop ook nieuwe dingen te ontdekken.
1: Ja, en dan ben je waarschijnlijk, ingeplant in het rooster van de vrijwilligers om
2: ja,
1: op die plekken aanwezig te zijn.
0: En ondertussen wordt hier alles
1: opgeruimd. Ja,
0: dat hoort erbij. Ja.
1: Bob Kools, we gaan jou laten genieten, nagenieten vooral van deze prachtige avond hier op Laus Polyphonie. En dank je wel om even de vrijwilligersploeg te woord te staan.
2: Oké, dank je wel.
0: Dank je.
2: Fijne avond nog.

0: Bob Clara. Dat is zeker niet te missen.
1: Ja, u kan het dus allemaal live volgen. En er zijn nog meer concerten die we live gaan uitzenden. Ik vat ze nog even samen. Vox Luminis zal er vrijdag zijn. Zij brengen de Maria Vespers van Claudio Monteverdi in de Carolus Borromeuskerk. We zenden het rechtstreeks uit vrijdag dus. En ook het middagconcert door Transport Publiek rond Richard Dearing nemen we op maandag. En dat zenden we zaterdagavond uit met een dagje vertraging. Of dinsdagavond.
0: Dinsdagavond, inderdaad. Het is al een beetje laat, Nicole, ja, maar juist. Dinsdagavond krijgt u dat concert van Transport Publiek. En wil u het openingsconcert van vanavond met Tenebrae onder leiding van Nigel Short nog eens herbeluisteren? Dat kan straks, waarschijnlijk al na 10 uur, op VRT Max gewoon even zoeken naar Clara Live en dan komt u er vast en zeker.
1: Zo, dit was Clara Live van op de startavond van Laus Polyphonie. Het was heel prettig. Carlo.
0: Ja, ik ga het missen, Nicole. Maar ik kom zeker nog eens langs. Ja,
1: of luisteren naar Clara.
0: Absoluut. Alleszins. Dat doen we altijd. Elke dag opnieuw.
1: Alleszins. Prettig weekend.

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Anne de Korte. Bij de aanval met een zwaard in een school in Zweden eerder vandaag is uiteindelijk 1 dode gevallen. Dat heeft de Zweedse politie vanavond op een persconferentie bekendgemaakt. Er vielen ook 3 gewonden, waarvan 2 zwaar gewond. De politie kon de dader in het been schieten en arresteren. Het gaat om een man van 18. Het is niet duidelijk wat het motief was voor de aanval. De politie heeft de woning van de dader doorzocht, maar gaf voorlopig daarover niet meer informatie. De Israëlische premier Netanyahu vindt de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator. Dat zegt hij nadat Turkije een aanhoudingsbevel tegen hem heeft uitgevaardigd. Eerder deze maand enterde Israël een hulpvloot voor Gaza in internationale wateren en arresteerde de activisten aan boord. Erdogan vindt dat Netanyahu daarvoor vervolgd en opgepakt moet kunnen worden. Maar Lucas Lecluze, de ruzie gaat eigenlijk dieper.
1: Ja, het conflict draait vooral rond het Israëlische geweld tegen de Palestijnen. Erdogan is daar nog steeds een uitgesproken tegenstander van en hij laat dat ook duidelijk merken.

0: En achter de schermen speelt er ook nog iets anders. Verkiezingen in Israël binnenkort. Netanyahu wil zich daar stoer profileren en dan helpen harde woorden als deze natuurlijk. Nu, Israël ziet Turkije meer en meer als een bedreiging. Het land werkt steeds vaker militair samen met andere Arabische landen en het investeert ook fors in zijn defensie-industrie. En volgens Israël vormt Turkije daardoor een gevaar voor de nationale veiligheid.
1: Bedankt, Lucas. Een collectie handschriften van de Indiase leider Mahatma Gandhi is geveild voor bijna 1,5 miljoen euro. Een recordbedrag voor historische documenten in India. Uitleg van Christine Bonneure.
2: Een veilinghuis in Mumbai heeft een schat aan documenten en voorwerpen verkocht van Mahatma Gandhi, de vader van de onafhankelijkheid van India.
3: This remarkable collection brings us closer to Mahatma Gandhi.
2: Gandhi schreef vele honderden brieven. De boodschappen aan een medestander zijn heel bijzonder. Gandhi schreef hem dagelijks een kort briefje over waarheid of geweldloosheid. Wijsheid die later gebundeld werd in een boek. Mahatma Gandhi ageerde tegen het Britse koloniale bewind in India. Hij werd in 1948 vermoord door een hindoe-nationalist, een jaar na de onafhankelijkheid van India.
1: En naar de sport dan. Op het wereldkampioenschap hockey in Waver zijn de Red Lions vanavond, de nationale hockeymannen, aan hun tweede groepsfase begonnen. De wedstrijd tegen Australië loopt stilaan op zijn eind. Jonathan met de penningen. Weten we al wie er gaat winnen?
4: Weten we nog niet. Het is 1-1 met nog 7 minuten te gaan tot het einde van deze wedstrijd. De Red Lions zijn helemaal baas over deze wedstrijd. Wel kwamen vroeg op achterstand in deze wedstrijd door een doelpunt van Tom Craig. De Belgen kregen heel veel strafcorners, konden die maar niet benutten. Tot Tom Bon het dan wel deed bij de zevende. Bij het zevende exemplaar zijn vierde goal ondertussen op het WK. We krijgen trouwens een nieuwe strafcorner. De achtste met Tom Bon. Opnieuw gaat hij de 2-1 maken. Nee, wijkt af en we krijgen een negende. Maar dat is voor zometeen 1-1. Dus met nog 6 minuten te gaan. De Belgen zoeken heel hard naar die winning goal tegen Australië. Maar voorlopig nog 1-1.
1: Dankjewel, Jonathan. In de hoogste voetbalklasse openen Standaard en La Louvière vanavond de derde speeldag na bijna een uur voetballen. Is het er nog 0-0. En Pauline Kokkuit heeft het Belgisch record op de 400 meter horde verbeterd. Op de Diamond League in het Zwitserse Lausanne liep Kokkuit meer dan 0,3 sneller dan het vorige record. Dat stond op naam van Naomi van den Broek en stond nog geen jaar op de tabellen. Vannacht droog in het centrum van het land, elders nog kans op een bui, rond 13 graden. Morgen vaak bewolkt, met buien tot 21 graden. Zondag overwegend droog. Meer in de apps van Sportza en VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd. Een trompetist met een sound uit de 1000 verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
6: The legendary Miles Davis. Ontdek de elektrische schok van Bitches Brew en de vroege jazzrock.
7: So our music, it doesn't have an attitude. You can use your own imagination.
6: Met Lee Steppen, Guy Peters en deze week Andrew Klaas in Miles, Badass en Jessico. Morgen om 5 uur op Clara.
5: En beluister de podcast in de top 10 van Miles bij Clara op VRT Max.

0: 11 uur, een goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De Amerikaanse filosoof Nathan Coveness heeft gereageerd op zijn schorsing aan de Universiteit Gent. Ik ben er niet op uit om ontslagen te worden. Dit is mijn job, zei Coveness in Ter Zake. Nathan Coveness voerde recent campagne tegen Jason Arday, de jonge zwarte professor aan de Universiteit van Cambridge. Arday is vorige week dood aangetroffen. Mijn kritiek had niet te maken met Arday zelf, zegt Nathan Coveness in Ter Zake. Ik richtte me vooral tegen de diversiteit beleid van de Universiteit van Cambridge.
1: I had zero interest in Jason Arday. I had no ill will for him. I wanted him to stay professor and live his best life. This was about DEI and Cambridge. Arday was just incidental to that.
0: Ook Bill White, de Amerikaanse ambassadeur in ons land, mengt zich in de zaak Coveness. Hij veroordeelt wat hij noemt de vergeldingsactie van de Universiteit Gent en zegt dat de Verenigde Staten de banden met de universiteit nu zullen herbekijken. De Spaanse politie heeft 5 mensen opgepakt die verdacht worden van mensensmokkel. 4 van hen zouden met speedboten al enige tijd migranten vanuit Marokko en de Spaanse enclave Ceuta op het Afrikaanse continent overgebracht hebben naar het Spaanse vasteland. Ze maakten gebruik van de crisis in Ceuta om migranten te ronselen en rekenden ook hogere prijzen aan. Op het wereldkampioenschap hockey in Waver hebben onze nationale hockeymannen, de Red Lions, 1-1 gelijk gespeeld tegen Australië. Het verslag is van Jonathan Mettepenningen.
2: Aan het aantal kansen lag het echt niet. 13 keer mochten de Red Lions aanleggen voor de strafcorner. Moordend was de druk van de Belgische mannen richting de Australische cirkel.

0: De efficiëntie was er opnieuw niet helemaal. De 1-1 viel op een goed moment voor de Lions, dan toch een keer van op de corner met Tom Boon, die zijn vijfde van het toernooi maakt, goed om de vroege voorsprong van Australië uit te wissen. Maar winnen lukte niet meer. De Belgische mannen moeten genoegen nemen met een punt om de tweede groepsfase mee te openen. En nu moeten ze gaan rekenen. De halve finale halen is zeker niet onmogelijk, maar het moet meezitten. Zelf winnen tegen Spanje in de volgende wedstrijd is alleszins een must.
1: Op het wereldkampioenschap paardensport in Aken, net over de grens in Duitsland, heeft ons land de zilveren medaille gepakt in de teamfinale. Voor aanvang van de slotdag stond het Belgische team, bestaande uit Nicolas Philippaert, Pieter de Vos, Thibaut Spitz en Abdel Saïd, op de derde plaats. Vanavond wisten ze dus nog een plekje op te schuiven. Met die tweede plaats heeft het Belgische team ook een ticket beet voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. En in de hoogste voetbalklasse heeft Standaard de derde speeldag geopend met een 2-0-zege tegen La Louvière. Invaller Dramé maakte beide doelpunten in de tweede helft. Met deze zege klimt Standaard naar een voorlopige vijfde plaats. La Louvière blijft achter met 0 punten uit 3 wedstrijden. Vannacht droog in het centrum van het land, elders nog kans op een bui rond 13 graden. Zaterdag vaak bewolkt met buien tot 21 graden en zondag overwegend droog. Meer in de apps van Sportza en VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: continuo.
1: Het is middernacht, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Bij de aanval met een zwaard in een school in Zweden eerder op vrijdag is uiteindelijk 1 dode gevallen. Dat heeft de Zweedse politie vanavond op een persconferentie bekendgemaakt. Er vielen ook 3 gewonden. De politie kon de dader in het been schieten en arresteren. Het gaat om een man van 18 jaar. Het is niet duidelijk wat het motief was voor de aanval. Bij een Russische drone-aanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen omgekomen. Er vielen ook 130 gewonden, waaronder zeker 20 kinderen. De aanval gebeurde rond het middaguur, daardoor was het er heel druk in het winkelcentrum, wat het grote aantal slachtoffers dus verklaart. Het winkelcentrum ligt in Kryvyi Rih in het midden van Oekraïne en het is de geboortestad van president Zelensky. Die heeft de aanval veroordeeld en zegt dat die niet onbeantwoord zal blijven. Bij de ebola-epidemie in Congo zijn ook al zeker 160 gezondheidswerkers besmet geraakt. 43 van hen zijn overleden. In totaal zijn er al meer dan 2500 patiënten gestorven op ruim 5000 besmettingen. Het is de snelst verspreidende ebola-uitbraak ooit. En het helpt niet dat de epidemie geconcentreerd zit in een gebied waar een gewapend conflict aan de gang is, waarbij ook gezondheidswerkers worden aangevallen. Dat zegt de Ebola-coördinator van de Wereldgezondheidsorganisatie.
2: All of this is happening in an area which has had 3 decades of conflict and is generating huge humanitarian needs. Healthcare workers and frontline workers have been attacked by youths. Ambulances have been burned and stoned, and the healthcare facilities have been attacked.
1: Sport: op het wereldkampioenschap hockey in Waver hebben onze nationale hockeymannen 1-1 gelijk gespeeld tegen Australië. Achteraf was speler Alexander Hendricks erg teleurgesteld.
3: We spelen weer een superwedstrijd. We domineren Australië. Het is lastig om zo na deze match mee gelijkspel maar weg te gaan. We spelen ze volledig weg en verdienen meer.
1: Zondag is er een cruciale match tegen Spanje op dat WK. Op het wereldkampioenschap paardensport in het Duitse Aken heeft ons land de zilveren medaille gepakt in de teamfinale. Jumping

0: Is dat het Belgisch team bestond uit Nicolas Philippaert, Pieter de Vos, Thibaut Spitz en Abdel Saïd. België mag hierdoor ook een team afvaardigen naar de Olympische Spelen in 2028 in Los Angeles. In de hoogste klasse van het voetbal heeft Standaard de derde speeldag geopend met een 2-0 zege tegen La Louvière. Trainer Vincent Huvraar was tevreden met de overwinning, maar bleef ook nuchter in zijn analyse.
1: Ik denk dat het voor ons belangrijk was om een eerste overwinning te pakken. En zeker voor eigen publiek belangrijk ook om een eerste keer een clean sheet te pakken, want die stabiliteit is ook belangrijk. En nogmaals, we blijven doelpunten maken, dus ik denk dat we hieruit vertrouwen moeten putten. Maar we zijn heel vroeg in het seizoen en er is nog heel ver te gaan.
0: Met deze winst klimt Standaard naar een voorlopige vijfde plaats in het klassement. La Louvière blijft achter met 0 punten uit 3 wedstrijden. En nog dit, een collectie handschriften van de Indiaanse leider Mahatma Gandhi is geveild voor bijna 1,5 miljoen euro. Een recordbedrag voor historische documenten in India. Meer uitleg van Christine Bonneure.
2: Mahatma Gandhi Rasina Alochanala Collection.
3: Een veilinghuis in Mumbai heeft een schat aan documenten en voorwerpen verkocht van Mahatma Gandhi, de vader van de onafhankelijkheid van India.
4: This remarkable collection brings us closer to Mahatma Gandhi.
3: Gandhi schreef vele honderden brieven. De boodschappen aan een medestander zijn heel bijzonder. Gandhi schreef hem dagelijks een kort briefje over waarheid of geweldloosheid. Wijsheid die later gebundeld werd in een boek. Mahatma Gandhi ageerde tegen het Britse koloniale bewind in India. Hij werd in 1948 vermoord door een hindoe-nationalist, een jaar na de onafhankelijkheid van India.
0: Vannacht droog in het centrum van het land, elders kans nog op een bui, rond 13 graden. Zaterdag vaak bewolkt met buien die hevig kunnen zijn en tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.